0: Goeienacht. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en ging er met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer, zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Het weer van Weer Online? Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nacht. Dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Steppenwolf bij Joe met de Born to be Wild. Goedemorgen, een nieuwe dag is begonnen. Het is 6:00. Dit is Joe. Koen en Sander Show komt eraan. Begint met het nieuws. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Nieuwe aanvallen. Iran heeft namelijk geprobeerd om Iraanse-Amerikaanse doelen te bombarderen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse drones en raketten zijn volgens Amerika uit de lucht geschoten. Iran zegt dat onder meer Amerikaanse militaire bases zijn geraakt als vergelding voor een eerdere Amerikaanse aanval. Inmiddels zou Amerika weer terugslaan als reactie op wat Iran heeft gedaan. De hoogzwangere vrouw die op de grond viel bij een politieactie in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft nu zelf gereageerd. Tegen nieuwszender Al Jazeera zegt ze dat ze alleen aan agenten vroeg of ze met haar man mee mocht. Die werd gearresteerd omdat ze bijna zou gaan bevallen, wilde ze graag bij hem blijven. Een taalbarrière zou voor een misverstand hebben gezorgd. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. De politie in het Engelse Southampton is ook in opspraak nu bodycambeelden naar buiten zijn gekomen over een fatale arrestatie. Agenten zijn aangevallen bij een onrustig protest gisteravond na de dood van een student van 18. Hij werd neergestoken, maar werd gezien als dader en in de boeien geslagen. En hij is dus overleden. Zijn aanvaller loog tegen de politie en heeft inmiddels levenslang gekregen. En er lijkt een droomtransfer aan te komen voor voetballer Denzel Dumfries. Hij zou volgens meerdere media de overstap gaan maken van Italië naar Spanje, van Inter Milaan naar Real Madrid voor zo'n 20 miljoen euro. De verdediger van Oranje zou 4 jaar tekenen bij de Spaanse topclub. Daarmee hoort Dumfries straks bij een rij Nederlandse spelers die het shirt van Real ooit hebben gedragen. Denk aan Van Nistelrooy, Sneijder of Robben. Het weer van Weerplaza, een mix van zon, wolken en buien en maximaal 20 graden.
0: Dankjewel.
2: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: En dan zijn we weer voor een kerstverse ochtendshow. Dus woensdagochtend, fijn dat je luistert naar Joe. En naar Madonna, Who's That Girl? Joe!

0: Een hele goede morgen, dan is het alweer woensdag 3 juni. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van de Koen en Sander Show. Met vandaag, en ja, hij is hierheen gekomen op de step, dames en heren. Sander Lantinga.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Op de step, ja.
0: Op de step.
1: Ik dacht aan Jamai, ik dacht step right on.
0: Step right up, zegt hij dan.
1: Step right up, ja. De B-kant was step right on.
0: Oh ja.
2: Ja. Heb je lam been nu?
1: Nee, helemaal niet. Je staat te gaan. Nee,
2: oh, hij is elektrisch.
1: Elektrisch natuurlijk. Oh. Maar hallo.
2: Ik zie echt zo'n kinderstep voor me zo.
1: Nee, dat is dat. Er zijn natuurlijk grenzen ook aan mijn imago.
0: Ja. Ik weet allemaal nooit hoe dat nou zit met de regels van een elektrische step in Nederland. Zijn ze nou wel of niet toegestaan?
1: Officieel is het verboden. Het is
0: nog steeds, ja?
1: Het is klein elektrisch vervoer. Het is natuurlijk naar de stint. Is dat sowieso allemaal een stuk lastiger geworden. Ja. En het is wat Nederland niet wil qua beeldvorming en dus dan de regelgeving daarop aangepast. Is dat je vond als je in Parijs of Brussel of nou, dan heb je natuurlijk allemaal van die leenstepjes, hè, wat wij nu met die scooters hebben.
2: Superhandig altijd.
1: Superhandig, maar het is
0: lime
1: wel,
0: en zo.
2: Ja, leuk.
0: Lime-stepjes.
1: Lime, ja. En het is allemaal natuurlijk dat die dingen liggen op de baan, op de trambaan en noem het maar op.
0: Ja.
1: Ze wordt echt als stuntstep gebruikt. En dat wil de overheid niet. Dus ze hebben het verboden in Nederland. En dat scheelt, want dan heb je het niet. Maar dan mag je dus ook officieel niet op zo'n step. Eigen step, particuliere step. Maar net zoals bijvoorbeeld bij wiet, wordt het wel gedoogd.
0: Maar jij bent nooit door, want jij woont in het centrum van Amsterdam, daar loopt nogal wat politie rond. Je bent nooit eens een keer aangesproken, nooit een waarschuwing gehad.
1: Nee, maar ik ga natuurlijk 60 km per uur, dus houden me niet bij.
2: Nee, ik opgevoerd.
1: Ik heb nog nooit last gehad. Nee, maar het is omdat je bent. Dat is een individu en een incident op zo'n ding. Dus ze zien het door de vingers.
0: Nooit een keer die dingen zijn ook best wel link af en toe. Je kan er lelijk mee vallen.
1: Ja.
0: Nooit een slippertje gemaakt?
1: Nee, kijk, je staat op zo'n ding en het is toch, je moet even toch door de grens heen. Want je denkt, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar ja, het is natuurlijk wel, het maakt gewoon, als je naar een trein gaat of een station, vaak denk je, hoe kom ik daar? En dan ga je toch maar met de auto. Het is wel heel handig, want je kan gewoon door een step, ben je een stuk mobieler. En dan hoef je niet altijd maar de auto te pakken.
0: Ja, goh. Hoe ben jij hier gekomen, Mart?
2: Met een autootje.
0: Ah.
2: Ik woon 5 minuten verderop, maar ik vind het toch wel lekker.
1: Snap ik hoor.
2: Met die buien altijd die overkomen deze week. Nee hoor.
0: Mooi, het zonnetje schijnt nu.
2: Oh.
0: Ja.
2: Vanmiddag weer.
0: Maar ga jij nooit gewoon met de fiets bijvoorbeeld?
2: Een stukje fietsen?
0: Ja.
2: Misschien soms richting een grote supermarkt. En dan zo'n krat voorop dat ik mijn hele fiets vol laat met boodschappen. Maar daar blijft het wel bij hoor.
1: Echt een automan ben jij.
2: Ik ben echt wel ook, of we pakken even een Ubertje of zo. Ja.
0: Maar doe je wel sport, Mart? Want je ziet, je bent wel heel slank en fit.
2: Ja, dankjewel. Ik sport niet echt. Nee.
0: Je gaat altijd met de auto,
2: ik heb weinig
0: je
2: beweging.
0: Sport niet.
2: Ik beweeg mezelf van mijn bed naar de bank en naar de auto en naar een studio. En of dat hier is of bij de televisie. En dan daarna ga ik weer slapen of een rondje wandelen door de stad. Maar verder, nee, ik sport niet.
1: En
2: ik eet wel.
1: Ja, genoeg ook, denk ik wel. Maar ben je ook het type dat met de auto naar de sportschool gaat?
2: Dat zou ik kunnen doen,
1: ja.
2: Maar ik heb geen abonnement. Want ik weet niet, ik voel me altijd een beetje onzeker in zo'n sportschool.
0: Oh ja.
2: Dan zie je al die mensen en denk ik, ja, ik heb geen idee hoe het allemaal werkt met die gewichten. En dan vind ik een groepslesje wel leuk, maar dan is het vaak in de avond. En dan moeten wij natuurlijk weer slapen voor de ochtend. Dus het komt allemaal niet helemaal in het schema.
1: Nee. Hey, even het anders, jongens.
0: Oh.
1: Ik heb een beetje toch een rare, rommelige nacht gehad. Toch een beetje spijt. Dat wij gisteren onze baas hebben gebeld. Wakker hebben gebeld. Van, het was gisteren rond deze tijd natuurlijk. Leave the office early to date. We hebben hem gebeld of we eerder weg mochten.
0: Ja.
1: Ik wil hem even bellen om excuses te maken.
3: Nee, nee.
2: Dat gaat er echt niet.
0: Ik zweer je, ik zat in de auto vanmorgen. Ja. Ik dacht, och, dat gisteren hadden we dat ongemakkelijke moment. Toen hebben wij dus inderdaad de baas uit bed gebeld. Die was wakker. Ik heb me daar echt, vond het zo ongemakkelijk. Ik ben blij dat we dat deze ochtend niet hebben.
1: Laten we dat even doen. Ik wil toch even zeggen dat het me spijt dat we hem gisteren zo vroeg gebeld hebben.
0: Mag ik hier maar even een paar minuten op voorbereiden?
1: Oh, dat is goed hoor. Ja hoor.
0: Eventjes,
1: ja.
0: Gaan we dit echt doen, Sander?
1: Ga ik even een bakje koffie
0: halen. Je gaat het echt nog een keer
1: wakker. Ja, even netjes toch.
0: De baas van Joe?
1: Even om je
2: Sander.

0: beginnen met Joe. En de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Soul Asylum, Runaway Train was dat om 6:15. Ik herhaal, het is 6:15. Het is het tijdstip waarop we gisteren de baas van Joe uit bed hebben gebeld. Jouw idee, Sander?
1: Ja, het was leave the office early day. Dus je mocht een uurtje eerder weg als het werken toelaat vanwege effectiviteit. Dus veel mensen hebben ook daar daadwerkelijk voorbeeld aan genomen. Maar ik dacht, ja, het is toch een beetje gênant dat je je baas zo vroeg belt. Laten we hem even bellen om ons excuses te maken.
0: Jij wil nu de baas bellen om excuses te maken dat we gisteren hem uit bed...
1: vind ik wel zo netjes. Een beetje nazorg.
0: Dat is Roland. Ja.
2: Vind je niet gewoon daar even naar zijn kantoor?
1: Nou, die man, die begint pas 10:30.
0: Nou, dan gaan we hem bellen. Maar jij moet het woord doen.
2: Ja, ik ben er ook niet.
0: Hoor. Oh, ik vind het zo erg.
2: Nee, ik ben er niet.
0: Ik word er gewoon een beetje boos van ook. Maar die denkt gewoon dat er iets aan de hand is.
1: Ja, dat snap ik. Is er ook. Spijt en wroeging.
0: Oh, hij neemt niet op.
1: Ja, dan heb je ook geen hart voor de zaak.
0: Oh. Hij neemt niet op.
1: Wat een lullepan. Wat een figuur, zeg. Daar moeten wij het mee doen, hè?
0: Vind ik ook gek.
1: Die is nou de toekomst van het bedrijf.
0: Dat betekent wel dat wij in dit uur alles kunnen doen, want hij luistert toch.
3: Dit is de Vodafone voicemail van...
0: Kijk dan, kijk nou toch eens even. Nou, wat zullen we zo eens even gaan draaien?
2: Wat een opluchting eigenlijk.
1: Eigenlijk even Last Christmas doen.
0: Nee.
1: Oké, dan wordt het drive home for Christmas.
0: Het is 6:50. We kunnen gelukkig weer over tot de orde van de dag. En dat betekent dat jouw dag gaat beginnen met... de spreuk van Sander.
1: Onder de douche... ziet men je tranen niet.
0: Dat is het. Nou, vanaf hier kan het alleen maar beter worden. Ach, jochie toch.

0: Amerika is het een van de grootste bands al daar. Vergelijkbaar met de Eagles, in Nederland wat minder. Maar je hoorde Chicago met het kenmerkende geluid van Peter Cetera. En natuurlijk zijn broer Ed.
1: Et cetera. You're the inspiration bij de 6:30. Mart Gol, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens. Een waarschuwing zo voor iedereen die online winkelt en zoekt naar een bepaald product. Waar het om gaat hoor je zo. En een ster voor een sterspeler.
3: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
13: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
0: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
24: Ik wil als dino.
25: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Weerbericht van de Weerplaza. Vandaag een mix van zon, wolken en ook buien. Koud wordt het niet, maar ook niet heel warm. Maximaal 20 graden. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Nou is het woensdag, valt het altijd wel mee met de ochtendspits. Twee vertragingen van in totaal 13 zijn iets langer. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp door een ongeval 20 minuten. En ook een ongeluk op de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar is de vertraging langer. Tussen Gorkum en Lexmond ben je drie kwartier onderweg. Dit is jou. 6:30 in de Koen en Sander Show. Mart Gol, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Een hoop onduidelijkheid vanmorgen na een nacht vol aanvallen tussen Amerika en Iran. Iran heeft meerdere Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein gebombardeerd. En volgens de VS zijn alle raketten en drones uit de lucht geschoten. En Amerika zou inmiddels ook weer hebben teruggeslagen. Beide landen die waren nog bezig met vredesonderhandelingen. Maar hoe het daar nu mee staat is onduidelijk. Pas op met afslankpillen die je online koopt. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 populaire middelen waarin gevaarlijke stoffen zijn gevonden die niet op het etiket staan. En van die stoffen kun je onder meer hartklachten, hoofdpijn en nierproblemen krijgen. Het gaat om de pillen van Sulami, Sera en White Diet Magic Green.
27: Kan je nog één keer de...
26: Zeg even, schrijf jij mee. Sulami.
27: Su. Ja.
26: Ex-salami, maar dan met su. Sera. S-E-R-A. En White Diet Magic Green.
27: Sera, zei je.
26: Ja.
27: Ja, ik heb hier de plaatjes. Het ziet eruit alsof je gewoon eetbaar ondergoed hebt gekocht.
26: Ja, of een pornofilm bij de videotheek vroeger.
27: Hè? Ja, maar dan uit de jaren 80 inderdaad. Ja. Ja,
28: ja, ja, maar ja, dit zie ik ook voor het eerst. Maar dit is hartstikke... Heel veel mensen die kopen dit natuurlijk al.
26: Heel veel, ja. Met dat Ozempic-hype natuurlijk. Ja, hartstikke populair. Ja. Dit zijn dus allemaal pillen. Maar beter niet slikken, want je wordt er dus niet zo lekker van. Misschien wel slanker, maar...
27: Dan ben je toch een acteur, hè, Koen? Ik zie dit voor het eerst.
28: Ik zie dit echt voor het eerst, ouwe reus. Nee, maar goed, dat is natuurlijk... Iedereen wil afvallen.
27: Ja.
28: Ja, ik ook. Wil ook wel een beetje afvallen. Maar ja, ik denk, dan ga ik toch maar weer hardlopen vanmiddag.
27: Ja.
28: Maar dan kijk ik hiernaar en denk, ja, dit ziet er ook gewoon uit als rommel. Alleen de verpakking al...
27: Het ziet er gewoon niet uit waarvoor het bedoeld is.
28: Nee.
26: Er staan wel slanke mensen op de voorkant, ja. Maar goed. Een domper voor duizenden mensen die vandaag vanuit ons land naar Portugal zouden vliegen. Er wordt de hele dag gestaakt daar. Een protest tegen nieuwe regels waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden in Portugal. Betekent dat veel vluchten vanaf Schiphol, Eindhoven en Rotterdam uitvallen. En oud-topvoetballer David Beckham krijgt rondom de start van het WK voetbal eind volgende week een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.
28: Oh ja.
26: Het WK is in Canada, Mexico en de VS. En Beckham zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal nu ook in Amerika populair is. Beckham speelde voor LA Galaxy, is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC, waar onder meer Lionel Messi natuurlijk in actie komt.
28: Ja, het wordt wel een Hollywood WK, wordt dit, hè?
27: Absoluut.
28: Ja, dat gaan we wel krijgen.
27: Maar als je gewoon inschakelt op het moment dat het fluitsignaal klinkt en uitschakelt als het weer klaar is, dan krijg je van die hele rompslomp doorheen minder mee.
28: Nee. Behalve bij de finale, want dan hebben we een halftime show voor het eerst.
27: Ja, dan kan je een mooi rondje hardlopen.
26: Dat is hartstikke leuk met al die artiesten.
28: Ja, dat vind ik ik wel mee eens. Met een finale mag dat dan wel.
26: Ja, vind ik ook.
28: Ja, ja. Maar goed, we krijgen ook natuurlijk allemaal Donald Trump weer.
27: Ja, joh.
28: Die Infantino en het hele gebeuren. Maar goed, alleen het gaat om het voetbal.
26: We hebben er zin in.
27: Alleen als er 3 mascottes zijn.
1: Zijn er drie?
27: Ja, elk land heeft zijn eigen, maar die zijn al op mascotteniveau er niet uitgekomen.
1: Oh ja, ze dus Canada, drie... Mexico en Amerika hebben alle drie een eigen mascotte.
27: Ja, dus je hebt bijvoorbeeld een pluche beer bij Canada, je hebt een vogel in Mexico en je hebt een oranje dikke man bij Amerika.
1: Oké, wij gaan de beroepentest spelen, dankjewel Mart.
2: Yes.
1: En dat doen we met Leo. Leo komt uit het Harde en Leo heeft gisteren al aan ons een berichtje gestuurd met toch een kleine aanwijzing om samen met jou achter zijn beroep te komen. Luister even mee.
3: Goedemorgen Koen en Sander, met Leo hier uit het Harde. Een klein tipje van de sluier. Ik draag vooral witte werkkleding. Kijk. Ik zeg tot morgen.
1: Witte werkkleding, kijk, dat weten we dus al. Dus die vragen hoeven we niet te stellen. Leo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: We hebben dus, we bevinden ons in een luxe zetel. We hebben nog 7 vragen. Sander heeft vast vraag 1 voor je.
27: Ja, Leo, ik denk dat die witte kleding van jou, die blijft natuurlijk niet wit. Daar ga ik vanuit. Welke kleur komt erbij op als hij bijvoorbeeld vies wordt? Wat is dan de kleur van de vlekken?
4: Meestal oranje-geel.
1: Oranje-geel?
27: Oranje-geel.
1: Oh, dat is interessant, hè?
27: Ja,
1: leuk. Leuk. Wij gaan naar de beroepentest spelen over 4 minuten. Natuurlijk hier in de Koen en Sander Show. Goedemorgen.

0: Marvin Gaye. Slaapkamermuziek. Sexual healing. In de ochtendshow van Joe. Goedemorgen, het is 7:10. En dan gaan we een spelletje spelen. Hier is de beroepentest. Zijn naam is Leo, 51 jaar, komt uit het Harde. Wij proberen samen met jou, meespelen mag altijd in de app van Joe, achter zijn beroep te komen. Eerste vraag is al gesteld door Sander. Namelijk, welke kleur komt er op de witte kleding? Want Leo draagt van zichzelf al witte kleding, heeft hij ons verteld. Welke kleur komt er dan op? Waar wordt het dan mee vies? Toen zei hij nou oranje... geel, ja. Waarop Robin in de app van Joe direct denkt dat hij sinaasappelplukker is.
1: Oh, nee.
0: Denk ik ook niet. Nee. We hebben nog 6 vragen over om achter het boek van Leo te komen. Puzzel lekker mee.
1: Leo, vraag 2 dan bij deze. Wat heb je dan vooral in je handen?
2: Een soort sleutel heb ik meestal in mijn handen.
0: Een soort sleutel.
1: Oh.
0: Werk jij elke dag op dezelfde locatie?
2: Ja.
0: Oh. Dit wordt een hele moeilijke.
1: Ja. Wat voor afval levert je werk op?
2: Wat voor afval?
1: Ja. Wat gooi je aan het einde van de dag het meest weg?
2: Ja, er wordt een soort scheiding gemaakt, ja.
1: Ja. Vertel eens over je scheiding.
2: Daar wil ik het liever niet meer over hebben. ja, wat voor afval...
1: ja, dan noem je één dingetje.
2: Even denken...
0: Of levert jouw werk geen afval op?
2: Ja, dat kan ik zo niet zeggen, nee.
0: Omdat het geen afval is of omdat je bang bent dat we het dan weten?
2: Nee, het is niet echt afval, nee.
3: Het zijn subvragen bij die vraag? Of zit wel aan 7?
0: Oh, daar hebben we meneer de scheidsrechter.
1: Ja, wat verdorie. Je had daar een scroll. Als je maar bij het tellen van steentjes van Domino deed... en dan staat hij.
0: Oké, Leo, jij vertelde dat jij heel veel een sleutel in je handen hebt. Wat doe jij met die sleutel?
2: Dingen aankoppelen. Onder andere vrachtwagens.
0: Oh.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik dacht echt, deze man is bakker.
0: Oh, ik dacht, deze man is stucadoor.
1: Ja, dat zou ook kunnen, maar ik moet helemaal nu eventjes bijschakelen.
0: We mogen nog 2 vragen aan Leo stellen.
1: Oké, nou als jij stel je staat op een skateboard, Leo. En je doet even een Ollie 360, je draait een rondje om je eigen as. Wat zie je dan zoal om je heen, los van vrachtwagens?
2: Als ik niet bij de vrachtwagen sta, zie ik heel veel leidingen en pompen.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou kijk, wat nu in mij opkomt, wij werken hier bij een heel... Joe is onderdeel van een groot bedrijf, dat heet DPG, maar wij geven ook bijvoorbeeld kranten uit.
1: Ja.
0: En ik weet dat hier staat wel eens een hele grote wagen bij de drukkerij... En die komt dan een soort allemaal kleurstoffen inkt en zo brengen.
1: Ja.
0: Oh. Ja, nee, goed. Dan werk je natuurlijk niet iedere dag op dezelfde locatie. Maar het kan ook iets met brandstof zijn natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik. Kijk, en het Harde, dat weet ik omdat mijn allereerste vriendinnetje kwam daar vandaan. Dat is natuurlijk wel echt, zijn er grote branden geweest. Dat is natuurlijk één groot militaire oefenterrein.
0: Ja.
1: En misschien dat hij ook gewoon met benzineachtige vrachtwagens... dat hij gewoon bevoorrading doet van brandstof.
0: Zullen we alles vragen? Hij zei dat hij maakt oranje-gele vlekken op dat witte pak van hem.
1: Ja.
0: Welke stof dat dan is?
1: Welke stof is die oranje-gele vlek?
2: Dat is geen benzine in ieder geval.
0: Nee, maar we vroegen wat het wel is.
2: Dat is spul voor levensmiddelen.
1: Spul voor levensmiddelen. De
0: beroepentest. Nou, dit is wel...
3: Mysterio.
0: Een lastige is dit. Goed, en een soort sleutel heb je veel in je handen. Gebruik je voor dingen aankoppelen, zoals vrachtwagens. Je draagt dus een wit pak, daar komen oranje-gele vlekken op. En dat is geen benzine, maar dat is spul voor levensmiddelen. En je ziet veel leidingen en pompen. Nou, wat kan het werk van Leo zijn uit het Harde? Help

0: liedje duurt bijna 4 minuten. En die 4 minuten hadden we ook wel eventjes nodig om overleg te plegen hier in de studio. En alle appjes te lezen die zijn binnengekomen. Want we proberen achter het werk van Joe-luisteraar Leo te komen. En Leo draagt witte kleding. Die wordt vies door spul voor levensmiddelen. Hij heeft vaak een sleutel in zijn handen. Wat doet hij daarmee? Nou, daar koppelt hij verschillende dingen mee aan. Maar vooral vrachtwagens. Hij werkt elke dag op dezelfde plek. En als hij op een skateboard staat, dan ziet hij vooral veel leidingen en pompen. En zijn werk levert niet echt afval op.
1: Ja, dan zeg ik, Gerdy, kom er maar in.
2: Goedemorgen, Koen en Sander. Ik denk dat deze meneer de tanks van levensmiddelen vrachtauto schoonmaakt.
0: Oh ja, goeie.
1: Schoonmaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, er komt een diversiteit aan antwoorden binnen. Imker bijvoorbeeld, hydrauliekmonteur, bloemenveiling. Ja, en dan gaan we toch inderdaad een beetje laborant in een levensmiddelenfabriek, kwaliteitscontroleur, productiemedewerker in een sausfabriek. Marcel denkt hieraan.
3: Ik denk dat hij een kaasmaker is.
1: En dit is het idee van John.
4: Hij laat tankwagens, of hij lost tankwagens. Met levensmiddelen.
1: Ja, ja, ja. Dan komt William met het woord wij.
0: Wij?
1: Wij. En wij is dat oranje spul, geel-oranje spul. Dat is melkwei officieel. Dat is de vloeistof die bij de kaasbereiding overblijft, ja, na het stremmen van melk.
0: Ja, ja.
1: En dat gaat bijvoorbeeld naar frisdrankfabrikanten, naar fabrikanten van baby.
0: Dat vind ik een hele goeie.
1: Maar goed, dan weten we het product, dan weten we het nog steeds, als het nog goed is, zijn beroep niet. Sterker nog, Carla heeft geappt. Die zegt, hey luidjes, ik weet het, want ik ben zijn vriendin. Zelfs ik wist niet wat zijn beroep was toen we elkaar beter leren kennen.
0: Oh,
1: dus daar hebben we ook niks aan.
0: Leo, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Is dat inderdaad jouw vriendin, Carla?
5: Ja, klopt.

0: Dat was van na de scheiding, hè?
1: Ja.
2: Oké, okay, maar Leo, op basis van wat je nu gehoord hebt... Hè, we zijn een beetje aan het puzzelen... denk je dat we er nu in deze fase van de beroepentest... alsnog achter kunnen komen of zeggen jongens, geef het op?
1: Ik denk dat jullie het op moeten geven.
2: Oh jee.
0: Nou ja, als we wat moeten zeggen... ga ik althans mee met het antwoord van Niels. Alhoewel ik nu denk dat het fout is. Die zegt, Leo werkt als operator bij een zuivelfabriek.
2: Leo?
1: Ja?
2: Ben jij operator bij een zuivelfabriek?
1: Nou, jullie zitten erg in de buurt.
0: Oh.
1: Maar het is niet goed.
2: Nou ben ik ontzettend nieuwsgierig, Leo. Wat is jouw functie?
1: Ik ben procesoperator bij eiproducten.
2: Oh, eiproducten.
1: Ja.
2: En aan wat voor producten moeten we dan denken?
1: Ja, aan dooier, eiwit en gewoon heel ei. Hele eieren.
0: Ja. Wat voor telefoon heb jij?
2: Het zal geen Samsung zijn.
1: Samsung, ja.
2: Oh wel.
0: Oh, je hebt een Samsung. Geen iPhone.
1: Nee. Oh ja.
2: Hij snapt hem.
1: Ja. Hey, bedankt jongens.
2: iPhone, nou goed.
0: Oké, okay, we zaten wel echt in de buurt.
2: Nou, we zaten in de buurt, ja.
1: Ja.
2: Oh, nee, zonde, ja.
0: Ja.
2: Nou, interessant werk. En eet je nog wel eens een eitje? Ik vind het persoonlijk heerlijk namelijk.
1: Ja, ik bak of kook ze regelmatig, hoor.
0: Oh, ja. En heb je ook witte kleding aan? Heb je ook iets op je hoofd voor de hygiëne?
1: Ja, een haarnetje, ja.
0: Oh, geen iPad.

0: Abba bij Joe, Lay All Your Love On Me. Bijna 7 uur in de ochtendshow. Dat betekent straks het nieuws krijg je van Mart.
1: Hoe kun je ruildemonstraties sneller stoppen? Er ligt een plan, ga ik je zo uit de doeken doen. En een bijzonder hardlooprecord.
0: En dit is een eerste noot van een grote hit. En je zou zeggen, dat is bijna niet te raden. Maar Sander, eigenlijk zou je moeten weten.
2: Nog één keer. Sunday, Brownie Sunday.
0: Wauw, dat is goed.
2: Oh, lekker! Oh,
0: lekker. Ah, dat is echt knap. Dat is echt knap. YouTube, komt eraan.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help! GWC!
4: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moesten we het poep mengen. Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the Tribes.
6: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee, joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals... en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine, lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
16: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
17: Hak,

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Ja, een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow van Joe. Nieuws van 7 krijg je van Mart Grol.
6: Goedemorgen.
5: Harder aanpakken. Het kabinet wil relschoppers een hak zetten. De laatste tijd zijn veel demonstraties uit de hand gelopen, van anti-asielprotesten tot klimaatacties. Binnenlandse zakenminister Heerma daarover bij RTL.
7: Dit is een discussie die al een aantal jaren speelt, waarin we zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstiger ontsporen. En daar zijn extra maatregelen voor nodig.
5: Het idee is om burgemeesters en de ME meer macht te geven om sneller in te kunnen grijpen. En rechters zouden ook zwaardere straffen kunnen gaan uitdelen aan relschoppers. Een taalbarrière zou voor een misverstand hebben gezorgd in Zeist. Daar viel laatst een hoogzwangere vrouw op de grond bij een politieactie in een asielzoekerscentrum. Zij heeft nu tegen nieuwszender Al Jazeera gezegd dat ze agenten alleen vroeg of ze met haar gearresteerde man mee mocht, omdat ze aan het einde van haar zwangerschap zat. En dat werd niet goed begrepen, zegt ze. Inmiddels is ze bevallen van een gezonde dochter. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Zo heeft Iran geprobeerd om met drones en raketten Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat zou volgens de VS mislukt zijn. Inmiddels zou Amerika alweer hebben teruggeslagen. En meer dan een jaar lang elke dag een marathon lopen. Een vrouw uit Duitsland heeft dat gedaan. 367 dagen achter elkaar liep ze ruim 42 kilometer per dag. Ze heeft nu een wereldrecord te pakken, maar is nog lang niet klaar. Ze wil richting de 500 marathons achter elkaar gaan.
8: Dat is toch niet normaal?
9: Nee, en waarom dan?
8: Kan toch ook echt? Dat is toch alleen maar heel ongezond voor
9: je? Lijkt me ook hoor. En we hebben natuurlijk gewoon de auto en het vliegtuig uitgevonden. Kan je ook gewoon proberen. Ja.
5: Het weer van de Weerplaza. Vanochtend buien met lokaal onweer. Daarna droog. Eind van de middag weer nieuwe buien. Hooguit 20 graden.
8: 17, dat is het aantal vertragingen op dit moment op de weg, meldt Flitsmeister. Een paar zijn iets langer op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg, 25 minuten. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam, 20. Langste vertraging op dit moment op de A27 Gorkum-Utrecht is een ongeluk geweest bij Gorkum. Tussen Gorkum en Lexmond op dit moment 50 minuten extra reistijd. Verkeer richting Utrecht. Volg Nijmegen is het advies. Rijden via de A15 en de A2.
10: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
8: Sander, goedemorgen.
9: Een hele goedemorgen.
8: Ja, bondscoach Ronald Koeman heeft naar ons geluisterd, Sander.
9: Ja, echt waar?
8: Ga je straks horen.
9: Ja!

0: Zijn we voor een nieuwe dag. Woensdagochtend, 3 juli. Hartelijk welkom bij de ochtendshow van Joe.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, gisteren hadden die mooie datum, hè? 2626.
3: 2 jaar, er werd volop getrouwd, ja.
0: Volop getrouwd. Vandaag ook een mooie datum, namelijk 3626. Want vandaag jarig Rafael Nadal. Inmiddels gestopt met toptennis. 40 jaar Tooske Ragasbreugem. 52 jaar Ferrise Modje wordt 53 jaar. En onze eigen Timur. Natuurlijk die iedere ochtend vanaf 10 uur 's morgens hier te horen is op Joe. Die is ook jarig. Hij wordt 50.
3: Hij wordt 50. Onze Timpie wordt 50.
0: Hij ziet Abraham. We hebben iets voor hem geregeld.
3: Ja.
0: We gaan hem even feliciteren. 7:45 straks over goed en wel een half uurtje. Gaan we even bellen. Hopelijk is hij al wakker op deze heugelijke dag natuurlijk voor Timur. En iedereen die jarig is, van harte gefeliciteerd. Dan, Nederlands elftal. Ja, Ronald Koeman. De bondscoach.
3: Ja.
0: Wij hebben natuurlijk, wij vinden het allebei een aardige kerel.
3: Zeker.
0: Fantastische voetballer geweest natuurlijk. Ja. Maar we hebben ook wel kritiek gehad en dat hebben we ook wel geroepen hier op de radio.
3: En dat zit er gisteren, die persconferentie. alsof hij gewoon hier nog eventjes een troonrede van de koning Willem-Alexander uit
0: 1988. Kijk, ik vind Ronald Koeman een hele goede trainer. Die persconferenties kan je gewoon missen, want het is gewoon niet leuk om naar te kijken.
3: Nee.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar er is naar ons geluisterd.
3: Echt waar, ja.
0: Weet je door wie?
3: Nee.
0: Door de vrouw van Ronald Koeman.
3: Oh, Bettina.
0: Bettina?
3: Ja, die luistert nu. Bettina, hi, groetjes.
0: Maar die heeft dus Koeman daarop aangesproken.
3: Oh.
0: Luister even naar de persconferentie van gisteren.
4: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
5: Wat dan?
4: Maar even wat leuker zijn. Niet zo... Ga ik proberen.
3: Ga ik proberen.
0: Hij gaat proberen. Hij gaat leuker zijn.
3: Zelfs dat proberen, zijn die weer niet leuk.
0: Vanavond natuurlijk de uitzwaaiwedstrijd van de Nederlandse elftal. 8:45 wordt er afgetrapt in de Kuip in Rotterdam. Nederland tegen Algerije. Nou, Algerije moeten we kunnen hebben, lijkt mij. Het is natuurlijk ook hopen dat iedereen heel blijft, hè? Geen rare blessures komen.
3: Ja, dat zal natuurlijk. Dit is echt ceremonieel voor het publiek, weet je wel. Niemand wil blessures oplopen, dus het zal een rustig karakter kennen. Maar goed, je wil ook niet verliezen, want je wilt het publiek toch nog wel wat geven. En morgen gaan ze naar Amerika toe en dan gaat het gewoon echt beginnen.
0: En moeten we het nog hebben over de rugnummers van het
3: Ja, album. Zeker.
0: Ja, dat vind ik, moet ik heel eerlijk zeggen, het minst interessante van alles. Namelijk welk rugnummer is
3: het? Ja, en toch zegt het in sommige gevallen, let wel, heel veel. Er zijn coaches die gewoon zeggen, mijn nummers 1 tot en met 11, dat zijn mijn vaste spelers. En daarna, eigenlijk hoe lager je nummer, of hoe hoger je nummer, hoe minder vaak je aan bod gaat komen. Dus als je de nummer 26 bent, dan ben je gezien. Koeman heeft opvallend gezegd, zoek het zelf maar uit. En dat maakt dus dat de keeper Bart Verbrugge met nummer 641 gaat spelen.
0: Nee, dat is niet waar. Nee,
3: er zijn een paar zekerheidjes in het voetbal. De nummer 1 is in principe de vaste keeper. De nummer 4, dat is altijd de leider van de verdediging, de beste verdediger. Ja, de nummer 10 is de vedette, de man om wie het draait eigenlijk. Hè? De Marco van Basten van weleer, of de Ruud Gullit moet ik eigenlijk zeggen. En dan de nummer 9, dat is dan de spits, de vaste spits. Nou, dan gaan we naar de nummer 1, is Bart Verbrugge. Dat zou kunnen kloppen, de beste verdediger. Nummer 4, Virgil van Dijk.
0: Klopt ook.
3: Ja, de nummer 10, de vedette, Memphis.
0: Ja.
3: Lijkt me duidelijk. Ja, en dan gaan we naar de nummer 9, de spits van het Nederlands elftal.
0: Dat moet Donjan Malen zijn.
3: En daar staat dus Woutje Weghorst.
0: Oh.
3: Ja. Het zal toch niet, hè?
0: Ja, maar dit hebben de spelers bedacht.
3: Ja, dat is wel
0: waar. De spelers bedenken niet de opstelling.
3: Nee, maar dan is het toch ook wel weer grappig dat Wout Weghorst nummer 9 kaapt.
0: Maar mag ik even een domme vraag stellen, Sam?
3: Begint het gelul nu al.
0: Want jij noemt nu allemaal rugnummers, maar niet het legendarische nummer 14.
3: 14.
0: Johan Cruijff had toch altijd nummer 14?
3: Ja, maar dat
0: hoe,
3: is...
0: Hoe zat dat dan weer? Want de vedette zou nummer 10 moeten hebben volgens jou.
3: Ja, maar Cruijff wilde altijd zelf heel graag met 14 spelen.
0: Oké, dat was gewoon zijn nummer.
3: Ja, dat was gewoon zijn. Ja, dat, volgens mij heeft hij ook wel eens met 9 gespeeld, maar later werd het 14. En toen heeft hij dat omarmd. Oh. Zoals Michael Jordan op een gegeven moment ook 23 heeft omarmd.
0: Oh ja.
3: Nou, nummer 14 in dit geval is Tijani Reijders en nummer 23 is Mark Vlekken.
6: Ik ben de draad kwijt.
0: Ja, ik vind het ook. Ik
6: denk, maar wel interessant.
0: Gaan we gewoon lekker voetballen, denk ik.
3: En op 2, Jurin Timber. 3, Martin de Roon.
0: Nou, alsjeblieft zeg.
3: 5.
0: Alsjeblieft.
3: Nathan Eek.
0: Ja. 6.
3: Jan-Paul van Hekken.
0: Ach, vanavond Nederland-Algerije, 8:45. Toch lekker, want dames en heren, het WK. Het

0: en over het WK gesproken. We moeten het even hebben over een gigantische blunder bij de kledingwinkel Zara.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt... Het is hele pijnlijk. Heeft alles te maken met het WK. En ik ga vast zeggen... En Curaçao.
1: Ja. Ik heb sowieso een haat-liefde-verhouding hoor, met de Zara.
0: Hoor je straks naar Hansen.

0: Donna Summer. Hot stuff bij Joe. Goedemorgen. Kledingwinkel Zara. Die heeft een WK-collectie uitgebracht. Allemaal vintage WK-artikelen. Die hangen allemaal in de winkel. Allemaal heel leuk. Van allerlei landen en zo. Ook het shirt van Curaçao zit ertussen. Maar daar is iets misgegaan. Ze hebben Curaçao verkeerd gespeld. Je schrijft dat met AO op het einde. Jezus. Maar zij hebben het geschreven met AU. Ja, dat is wel een hele pijnlijke, hoor.
1: Je leest dan in één keer ook als Curaçao.
0: Ja, dat ziet er niet uit.
1: Het ziet er gewoon niet uit.
0: Maar je ziet toch direct dat... Dan denk ik... Dat moet dus door heel veel handen heen gaan... voordat het daadwerkelijk in de winkel komt. Maar niemand heeft het gezien, kennelijk.
1: Iemand is, zit gewoon niet op te letten daar.
0: Dat denk ik, ja.
1: Ja. Nee, ik vind Zara dus altijd wel leuke dingen hebben. Ik ga er vaak voor de kinderen heen. Vind ik altijd leuk om echt de fysieke winkel in te gaan. Maar ik heb toch een haatliefde. Het was denk ik 2 jaar geleden al dat ik een best een leuke trui had gekocht. En ik ben natuurlijk dol op wassen. Dus ik lees die wasvoorschriften in die labeltjes lees ik echt. Want ja, je wil niet dat het... dus ik dat ding op 20 graden koud, weet je wel.
0: Nou, wat, maak je zin eens af. Je wil niet dat het...
1: Dat het verneukt eruit komt.
0: Dat het krimpt.
1: Of weet ik, verpluist of verfilt of van wat allemaal.
0: Dus jij checkt daar heel goed alle labeltjes.
1: En met name ook voor de droger.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, dat is toch zonde. Dus ik heb dat ding volgens de voorschriften gewassen. En ik haal die trui eruit.
0: Hey, ja.
1: Nou, ik had hem aan de spiegel van mijn vooruit kunnen hangen. Het was net zoals zo'n tenuutje van Ajax. Zo klein als hij geworden was. En ik had alles goed.
0: Ik verstond iets anders dan vooruit. Nee, maar ga door.
1: Oh, nou goed. Ja, het is bronstig. Ja. Hij is een beetje bronstig. Ja. Maar goed. Dus ik met dat ding in alle ik boos. Dus ik daar naartoe naar die winkel. En dan moet je naar de klantenservice waar een rij van 30 meter staat. Dan ben je aan de beurt. Ik zeg, nou, ik... Toch geïrriteerd. Ik heb dit vorige week gekocht en 1 keer gewassen volgens de voorschriften. Hij komt er zo klein uit. Excuse me.
0: Ja.
1: En dan moet je schakelen. Ik zeg, well, I washed this last week. En dan sta je in het Engels te stamelen en dit en dat. En dan zegt zo'n man in het Engels, can't help you. You didn't wash it good. Of nog beter Engels, maar ik kan het niet nemen. Ik zeg, yo, I washed it good. En dan ga je dat gesprek. Maar hij bleef maar bevoogd dat het mijn eigen schuld was. Ja. Nou, dan ga je staan met je goede gedrag. Maar ja, dan besluit je, ik ga nooit meer die Zara binnen. Ze kunnen mijn ballen likken tot de rest van de dag. Maar goed, en toevallig 2 weken terug had Katootje, mijn dochter, nieuwe spijkerbroekjes nodig. Dus wij toch weer naar de Zara. Dus, maar wat ze wel leuk hebben, zijn die zelfscankassa's. Dan heb je gewoon een lege bak, en dan gooi je alles tegelijk in. Doet in 1 keer, pliep! En dat hele totaalbedrag staat dan zo.
0: Ja, fantastisch.
1: Fantastisch. Nou, niet weten dat er iemand nog een muts in dat ding had liggen. Dus ik had weer. Dus ik had per ongeluk een muts van iemand anders afgerekend. Dus ik was naar de klantenservice. Maar ik had geen tasje bij me. Dus ik koop dus ook nog eens voor 45 cent een tas voor die 3 spijkerbroeken. Broekjes. En dat is dus, kijk, als je bij de Albert Heijn hebt, dan krijg je papieren of een plastic zak. Dat is vanwege het milieu natuurlijk, hè. Maar dit was dus, ik heb voor 45 cent een papieren tas gekocht, zak.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat ik bij mij weet, is een papieren zak altijd gratis. Want dat is niet slecht voor mij. Maar goed, niet meer. 45 eurocent betaald, dus ik loop er buiten. En dan denk ik, ik ben toch ook weer echt malle Henkie. Dan ben ik er weer ingestonken. Want het regende heel hard. Ik was nog geen 10 meter dat pand uit. Bam, 3 spijkerbroeken in de plas. Dat die hele tas doorweekt. Ik bij deze ga ik nooit meer naar de Zara. Waarschijnlijk kan je me over 1,5 week weer vinden.
0: Ja. Hey, wordt Sander, boos?
1: Ja.
0: Of mag ik je, moet ik je malle Henkie noemen?
1: Nou, noem mij maar malle Henkie. Ze dus mogen wel mijn ballen likken.
0: Je weet dat je, ja. Je kan ook gewoon thuis, dan klap je laptop open.
1: Ja, maar
0: en dan bestel je daar gewoon even...
1: Het is ook leuk om met je dochter...
0: Nou, ik merk het, hartstikke leuk.
1: ...de mus van iemand anders te kopen. Plastic zakken te kopen en je ballen gelikt te kopen.

0: Bijna 7:30. Mart Gol heeft straks het nieuws voor je.
1: Zeker, goedemorgen. Hoe pak je relschoppers aan? Een nieuw plan van het kabinet zometeen. En er blijkt een boel mis met drankjes uit de supermarkt.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: bij Bouwmaat.
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro. En alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
15: Nu wat buitjes, daarna drogen en wat zon. Later vandaag nieuwe buien en het wordt niet warmer dan een graadje of 20. Verkeer is er ook. Er zijn een 37 vertraging meldt Flitsmeister. Op de A2 is het wat drukker. Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 20 minuten. De A27 Breda richting Gorkum voor de Merwedebrug 20. En de A65 Den Bosch-Oosterwijk bij Kromvoort. Ook daar 20 minuten extra. Dit is jou. 7:30 in de ochtendshow. Mart Gool, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Burgemeesters en de ME krijgen meer macht om iets te doen tegen reldemonstraties. Protesten rondom asiel of klimaat die lopen nogal eens uit de hand. Dus werkt het kabinet aan nieuwe regels, zodat demonstraties sneller verplaatst kunnen worden of eerder gestopt bijvoorbeeld. Ook zouden rechters zwaardere straffen moeten kunnen uitdelen aan relschoppers. Na de zomer is er een debat over in de Tweede Kamer. Bij een protest in het Engelse Southampton zijn politieagenten aangevallen. Britten zijn boos over de dood van een student van 18. Hij werd neergestoken, maar de politie zag hem als dader en sloeg hem in de boeien. Blijkt uit bodycambeelden die nu openbaar zijn gemaakt, omdat er nu een rechtszaak over is. Je hoort eerst de jongen die zegt dat hij gestoken is, en vervolgens de agent die dat in twijfel trekt.
0: You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
16: Ja, dat denk ik niet, vriend, zegt die agent en slaat dus die jongen in de boeien. En die jongen die overleed kort daarna.
17: Jezus.
16: Er is veel over te doen op dit moment in Engeland en ook ver daarbuiten. Premier Starmer vindt het walgelijk wat er gebeurd is. En de echte aanvaller, die dus eerst wees naar dit slachtoffer van... hij heeft mij aangevallen, maar het blijkt dus andersom te zijn... die heeft inmiddels levenslang gekregen.
17: Oh, verschrikkelijk verhaal, zeg. Gadverdamme.
16: Ja, die beelden zijn ook echt wel heftig om te zien. Je ziet die jongen dus op de grond liggen, gewond. Eigenlijk vechtend voor zijn leven. En... de hulp die er op dat moment wel was in de vorm van de politie, die werd dus niet geboden.
18: Er zijn wel veel nare beelden de laatste tijd. We hebben het asielzoekerscentrum natuurlijk gehad in Zeist.
16: Ja.
18: Met die zwangere vrouw. Nou, dat krijgt natuurlijk nog een staartje. Deze jongen is gewoon overleden, 18 jaar.
16: Zeker, inderdaad. De politie ligt flink onder vuur in Engeland en dus ook in Nederland.
17: Ja, maar als iemand op de grond ligt met steekwonden, dan moet je toch sowieso iemand helpen. Hè, en dan kan je hem later.
18: Ah, dat zag die agent zag dat dus kennelijk niet.
16: Die agent heeft dat inderdaad niet geloofd in ieder geval. En hebben dus echt het woord van die dader geloofd. Die jongen die zei, die had een tulband op. En die zei, ik ben racistisch aangevallen door deze... nu blijkt dus het slachtoffer.
17: Ja.
16: Dus het was het ene woord tegenover het andere. Ja. En deze jongen heeft dat dus niet kunnen navertellen.
17: Hmm.
16: Dan lijkt er bewijs gevonden te zijn, jongens... voor de echte Pirates of the Caribbean. Onderzoekers die hebben bij de Bahama's scheepswrakken gevonden... die mogelijk ooit door piraten zijn geplunderd in de 18e eeuw. Zo zijn verkoolde stukken hout te zien. Piraten die staken na hun rooftocht de schepen vaak in brand... om bewijs te wissen. En ook zijn kleine kanonnen op een draaischijf ontdekt... die piraten gebruikten om zoveel mogelijk chaos te creëren. En die films, kijk, heerlijk, met Johnny Depp als Captain Jack Sparrow.
17: Fantastisch dit, hè?
16: Ja.
17: Oh. Ja, ik krijg hier altijd kippenvel van als ik dit hoor.
16: Dat is geweldig.
17: Zo goed. Ga door, maar sorry.
16: Nee, maakt niet uit. Lekker even een sfeertje, toch?
17: Ja.
16: Je ziet hem al voor je. Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. Die films die waren geïnspireerd op de tijd van de piraten... als zwart baard in het Caribisch gebied. En waar die man zich toen schuilhield... daar zijn nu die scheepswrakken ontdekt.
17: Wauw. Heel diep in mijn hart... diep in mijn hart had ik wel piraat willen zijn.
16: En ziet ook wel voor me.
17: Af en toe doe ik mijn ogen dicht en denk ik... ik wil piraat zijn. En... ik wil het nu ook gewoon doen.
16: Zal ik een lapje meenemen voor jou morgen?
17: Ik word piraat. Hallo, dit is Radio Lucky in Nieuw-Vennep. Zometeen de nieuwe van Marianne Weber, maar zometeen Frans Bauer.
16: Ja, de radiopiraat.
17: Nee, maar even serieus. Er was dus een tijd, dat het was in zo'n internettrend... hoe vaak denk je aan het Romeinse Rijk? En er zijn heel veel mannen, wekelijks of bijna dagelijks... maar ik moet toch nu eigenlijk, denk ik, vaak wel een beetje aan... ik denk veel aan piraten. Ik vind dat een mooie, mooi...
16: Jij denkt veel aan piraten?
17: Ja.
16: Oh, wow.
17: Zwartbaard vind ik, dan is dat inderdaad de allerbekendste.
16: Ja.
17: Dus, ja, ik weet het niet, die hele... ik zag laatst ook weer, ze hebben eigenlijk officieel nog maar 2 echte piratenvlaggen bewaard uit die tijd. Met zo'n doodskop en 2 van die gekruiste benen eronder. Ik vind dat heel indrukwekkend.
16: Wat let je, zou ik zeggen.
17: Nou.
16: Begin morgen.
17: Ga je mee, Koen? Of ben
18: ik denk er nog even over na.
17: Jij ook liever radiopiraat.
18: Ik doe liever... Zo, dames en heren, goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow. We laten weer lekkere hits in de aanbieding.
17: Ik wil graag de groeten doen aan Nel uit de polder.
18: Dat is toch heerlijk?
16: Ja.
18: Ik vind het ergens jammer dat wij dat helemaal nooit hebben gedaan. Dat je dan in zo'n kate zit en gewoon een beetje de radiopiraat speelt.
17: Ja, dat mag natuurlijk niet. En dan inderdaad, die mensen vragen zich af... hoe kan ik dan ontdekt zijn? Maar ja, die hebben vaak een straalpaal van 40 meter in de tuin.
18: Goed, sorry, we zitten lekker door je heen, Mart. Had je
16: helemaal niks? Nee, ik vind het een leuk verhaal. Ik zie het helemaal voor je. En meestal heb je de mensen ook bijnamen en zo. Dus
18: ja.
16: Hoe jullie voor de dag gaan komen dan als piraat. Ik neem je nog even mee naar de supermarkt. Want drink je graag sap of iced tea uit de supermarkt... en dan word je genept waar je bij staat. Zegt waakhond Foodwatch vanmorgen. Ze hebben het gouden windei weer bekendgemaakt... Hè, voor het meest misleidende product van het jaar. Vruchtendrankjes van de merken Innocent, Van de Boom en Eén de Beste. Daarbij lijkt het alsof je heel gezond iets drinkt... met peer, citrus of persik. Ja. Zit gewoon goedkoop appelsap in.
18: Ja. Ja, ik trap daar toch iedere keer weer in. Denk, nou, het is een fruitsapje, dus het zal wel goed zijn. Maar het is gewoon puur
16: blijkbaar
18: suiker.
16: Blijkbaar niet.
18: Ja,
16: nee.
18: Verschrikkelijk. Mart, dankjewel! Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij de ochtendshow.
17: Ja, Henk? Laten wij zo meteen eens even de nieuwe van Mark Hoogkamer draaien. Ja,
18: dit vind ik wel een irritant stemmetje wat je nu opzet.
17: Ja, maar ik ben vaker zijn het man en vrouw samen, hè? Wil je nog een bakkie?
18: Nee, we gaan zo meteen gaan wij bellen met...
15: Ja, medepiraat Timur.
17: Ja.
15: Timur is vandaag jarig 50 jaar. We hebben iets voor hem georganiseerd.

0: Nou, wat leuk.
1: Ik zit te denken, waarom klinkt deze lijn zo slecht? Maar dit is Timur, die natuurlijk met mij smartphone-vrij. Jij gebruikt nog steeds jouw oude Motorola.
0: Mijn roze Motorola, maar die klinkt toch goed, mijn klapfoontje? Nou, klinkt die slecht?
1: Die klinkt echt heel slecht.
0: Ja, dat komt omdat ik ergens in een polder woon en ik heb geen mast hier in de buurt.
2: Oh, oké.
0: Okay. Hey,
2: Timur, welkom in het land der vijftigers.
0: Ja, dank. Zeg je namens wie?
2: Nou, ja. nog niet namens mezelf, maar wel namens vader Abraham bijvoorbeeld. Of Inca Marina, of Sandy Spectra, of gewoon de oudjes van deze planeet.
0: Wat heerlijk.
1: Nee, maar het is wel
0: zo. Een lekker rijtje om bij te horen.
1: Timur, jij ziet er voor iemand van 50, zie jij er nog echt verdomd jong uit natuurlijk, hè?
0: Ja, nou, ik keek vanmorgen in de spiegel. Ik dacht, ja, het is wel echt 50.
1: Oh ja? Oh.
0: Ja, oh. Ja, ik zag dat. Maar dankjewel voor het compliment. Dankjewel voor het compliment.
2: En dat is dat ze zeggen vaak, ja, op de helft van je leven. Ga je dingen nog anders doen de komende 50 jaar?
0: Nee, niet echt. Ik ga gewoon vandaag gewoon lekker een beetje een meidagje van. Ik heb de sauna geboekt.
2: Oh.
0: Ik ga lekker met je in de sauna hangen na de uitzending. En dan gaan we vanavond allemaal lekker eten bij Wok de Malle Jan. En dan gaan we onbeperkt eten. En dit is voor mij gewoon een. Het antwoord is nee.
1: Wok de Malle Jan?
0: Wok de Malle Jan, ja. Je mag geld gratis eten als je dan jarig bent.
2: Okay. Nou, jij zet de bloemetjes buiten hoor. Je gaat van de sauna naar Wok de Malle Jan.
0: Komt je naar mijn hand als het gaat.
1: Dan moet je denk ik 50 voor worden om dit lezen te doen.
0: Ja.
1: Ja. Goh, wat leuk. Timur, maar goed. Jij bent hier iedere ochtend natuurlijk te horen bij Joe. En daar genieten wij ontzettend van. Vind je een fijne collega. Om 10 uur komt hij altijd gezellig de studio binnen. Gaat straks weer gebeuren. Maar deze dag kan natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Dus wij hebben iets voor jou geregeld.
0: Ja.
1: Want wat heel veel mensen niet weten, denk ik, onze luisteraars niet weten, is dat als jij hier begint aan je radio-uitzending, dan ben ik altijd gefascineerd. Dan sta ik even over jouw schouder mee te kijken hoe jij dan alle computers naar je hand zet en hoe jij vervolgens alle tabbladen opent. Want ik denk wel 10 of nou, misschien wel 15 tabbladen die wijd jij aan het verkeer.
0: Ja, nou het zijn er 6, maar inderdaad, okay, die zijn allemaal open. Ja.
1: Wat heb je allemaal openstaan? Je hebt verkeerscamera's, ANWB, de Flitsmeister.
0: Ja, dat heb ik. Rijkswaterstaat Update, Google Maps, om ook even te kijken van waar nou precies dat knooppunt zit. Ja, ik ben echt een sukker voor verkeer. Ik vind het gewoon heel lekker. Er is niks actueler dan verkeer. Zelfs het nieuws is ouder dan het verkeersnieuws.
2: Maar wat is het verkeer? Is gewoon maar verkeer. Wat appelleert dan zo aan dat verkeer?
0: Nou, wat ik zeg, Sander, dat het is hyperactueel. Het is wat er nu gebeurt. Kijk, als je bijvoorbeeld zometeen het nieuws hebt met Mart, dan is dat nieuws eigenlijk natuurlijk alweer een uur oud. Of dat komt als een ANP telex binnen met een razende machine. En het verkeer, dat is echt nu. Dat is nu aan de hand. En ik probeer zo actueel mogelijk te zijn en een beetje lekker dat smeuïg te maken. Ja, ik ik vind het heerlijk om die snelweg te zien op al die camera's. Ja. En een beetje zo. Het is ook een soort puzzel om te kijken wat gebeurt er nu allemaal op de weg.
2: Ja. Eigenlijk zeg jij verkeer is levensader. Het kloppende hart van de samenleving is het verkeer.
0: Ja, ik word ook helemaal enthousiast over
1: Ja, dat valt niet op voor de rest. Timur, wij hebben geregeld. Ik hoop dat je het heel leuk vindt natuurlijk. Want dit was even een ontzettend gedoe. We moesten hoog in de boom, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Jij mag een dagje meerijden met een weginspecteur van Rijkswaterstaat. En als klap op de vuurpijl mag je ook nog een kijkje gaan nemen in het verkeerscentrum van Nederland. Nou,

0: hebben een hele fijne verjaardag, Timur. En ja, je hebt wel gewoon een uitzending straks om 10 uur,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, 10 uur nog het nieuws, dan komt het weer. En dan natuurlijk de verkeersinformatie om 2 minuten over 10.
2: Wat ga je trakteren? Of ben je net zoals Koen vergeten?
1: Nee. Aardbei met slagroom doe ik altijd op mijn verjaardag.
0: Lekker. Timur, geniet van deze dag en tot strakkies.
1: Dankjewel, jongens.
0: Doei. En over straks gesproken, altijd actueel natuurlijk. Ze komt eraan, hoor. De mop.

0: komt hij aan. De hoge noot. Van Mr. Big en To Be With You.
1: De mop van Kato.
2: Ja, Kato, mijn lieve dochter heeft weer een mopje voor ons paraat.
1: Waarom heeft een zebra strepen?
0: Oh, waarom heeft een zebra strepen?
1: De stippen waren uitverkocht.
0: De stippen waren uitverkocht, heerlijk. Straks de drie noten, nu Queen.

0: Eigenlijk voor Queen is dit een heel braaf liedje, hè?
1: Ja, het is een beetje...
0: Freddy is normaal van... dit is gewoon, ja, dit is gewoon een liedje.
1: Nee, dit was een beetje terug naar de jaren 50. De doo-wap,
0: ja.
1: met de vingerknips.
0: Ja, precies, ja.
1: La, la.
0: A crazy little thing called love. In de ochtendshow van Joe. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En natuurlijk het nieuws, het actuele nieuws van 8 uur straks. Mart Grol.
2: Zeker, waarin we het ook gaan hebben over dit verhaal. Voetbalfans hebben het eigenlijk helemaal niet zo'n zin in dat WK wat eraan komt. Heeft niet te maken met het tijdsverschil. Waar wel mee, hoor je zo?
0: Ja, ik kan wel een gokje wagen waar het mee te maken heeft.
1: Oh.
0: Hoor je straks natuurlijk in het nieuws. Mart praat jou bij over een paar minuten. Wat wij nu hebben is het spelletje De Drie Noten. Ik heb hier één noot om te beginnen van een grote hit. Maar welke hit is dit?
1: Little Eyes.
0: Jij, Sam, doe even normaal.
1: Oh, doe even normaal?
0: Ja, je zat, het was één noot en je wist het zo snel.
1: Ja, maar deze is gewoon zo herkenbaar.
0: Ja, nou ja, het is geen spel tussen te krijgen. Dit
1: Fleetwood Mac.
0: Is inderdaad Fleetwood Mac. Wow. Little Lies. Tell me sweet little lies. Ah, heerlijk. Hoor je zo bij Joe.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie, ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
17: Woehoe!
16: Op sunweb.nl.
15: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi, Rivella, Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Nu 1 jaar
20: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Jij bent mijn kampioen.
23: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Voor de woensdagochtend, 8 uur in het nieuws, krijg je van Mart Grol.
6: Goedemorgen.
5: Het kabinet is er klaar mee dat steeds meer demonstraties in ons land uit de hand lopen. Zo werd laatst spoor bezet door klimaatactivisten en was het grimmig bij verschillende anti-asielprotesten. Minister Heerma, die erover gaat, wil er nu echt iets tegen gaan doen, zegt hij bij RTL.
7: Dit is een discussie die al een aantal jaren speelt, waarin we zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstiger ontsporen en daar zijn extra maatregelen voor nodig.
5: Burgemeesters en de ME moeten meer macht krijgen om in te kunnen grijpen. Er moeten zwaardere straffen komen voor railschoppers. En na de zomer praat de Tweede Kamer erover. Een hoop onduidelijkheid vanmorgen na een nacht vol aanvallen tussen Amerika en Iran. Iran heeft meerdere Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein gebombardeerd. En volgens de VS zijn alle raketten en drones uit de lucht geschoten. Amerika zou inmiddels ook weer hebben teruggeslagen. Beide landen waren nog bezig met vredesonderhandelingen, maar hoe het daar nu mee staat is onduidelijk. Wie vandaag naar Portugal zou vliegen is de klos door een landelijke staking in dat land. Vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven Airport kunnen bijna geen vluchten die kant op. Duizenden reizigers zijn de dupe. Er wordt in Portugal gestaakt tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden in het land. Ook het OV gaat er vandaag in Portugal last van krijgen. En met het WK voetbal voor de deur blijken Oranje fans er niet heel veel zin in te hebben dat het toernooi in onder meer de VS is. Het feit dat Donald Trump daar de president is verstoort het voetbalplezier van ruim de helft van de fans, heeft het AD onderzocht. Nou, hoe ver gaan we dan komen op dat toernooi? De meesten verwachten tot de kwartfinale. Vanavond dan oefent Oranje in de Kuip tegen Algerije nog en morgen dan vliegt het Nederlands elftal richting dat Amerika van Trump. Het weer van Weerplaza. Nu een paar buien, daarna droger. Vanmiddag dan weer nieuwe buien. Ook wat zon, wisselvallig dagje dus. 20 graden maximaal.
8: Trump is wel voor Oranje, hè?
5: Ja. Ja,
8: dat is helemaal wat zeker is. Ja. Maar dankjewel. 56 vertraging op de weg. Dat is redelijk normaal voor de woensdagochtendspits. Op de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel een half uurtje. En ook een half uurtje vertraging op de A65 Den Bosch richting Oosterwijk. Tussen Vught en Kromvoort. En ik noem even de A9 Haarlem richting Alkmaar zojuist. Een ongeval, de hoogte van Velzen-Zuid. Verkeer richting Beverwijk wordt geleid via de Wijkertunnel.
1: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
8: En daar zijn we weer voor de ochtendshow. Iedere ochtend tussen 6 en 10. Sander, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen.
8: Ik weet niet of je de show van gisteren hebt gehoord, maar we hebben redelijk met onze oren staan klapperen toen we erachter kwamen dat oud-voetballer Frank de Boer dit nog nooit gegeten heeft.
10: Ik heb voor het eerst banaan gegeten. Ik heb nog nooit banaan gegeten.
9: Nee.
8: Frank heeft nog nooit banaan gegeten.
9: Ongelooflijk.
8: Wat heb je nog nooit gegeten in je leven, hoor je zo?

0: half uurtje hebben we Paul de Leeuw in de show. En met Paul de Leeuw moeten we echt even over iets gaan praten. Hij gaat namelijk een podcast maken over iets wat we allemaal kennen. Ik durf te wedden, ik laat 1 seconde horen en je maakt het zo af. Ja.
1: De hele dag in je hoofd dit nummer, hoor.
0: Of deze.
2: Oh, die vind ik moeilijker.
1: Ik weet niet welke dit is. Ander was Carnaval Festival.
0: Ja, Carnaval. Wist je het niet? De Fata Morgana.
1: Oh ja.
2: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Oh, nou, dan gaan we er nog, eentje doen. Wat is dit dan?
2: Daar in die zwaterregen. Ja, ja, ja. Daar is hij de stem van geweest.
0: Dat klopt, ja.
2: Hallo, Bobberg.
0: Goedemorgen. Daar zijn we dan weer. Ja. 3 juni, ja, de ochtendshow met een vraag die wij hebben gesteld gisteren al in het programma. We hebben er zo ongelooflijk veel reacties over gehad. Wat voor een alledaags eten heb je nou nog nooit zelf gegeten? Hè? Ik bedoel, ja. Dat kan bijvoorbeeld. We hebben het programma Lang Leven de Liefde. Daar had je Gert-Jan, kandidaat, die eraan meedeed. En die had nog nooit ei gegeten.
3: Eet je wel eens een eitje?
4: Nee, ik helemaal niet.
3: Wat is het?
4: Ik heb niet heel veel vaker geprobeerd. Ja, volgens mij. Ja, wat is het nou? Een gebakken eitje volgens mij wel eens, maar gekookt niet.
3: Nog nooit gegeten?
4: Nee.
3: Echt niet?
4: Nee.
3: Ja, maar dan weet je toch niet of je lust of niet?
4: Zo. Nee, dat klopt. Maar ja.
2: Oh, we eten toch allemaal gewoon 3 keer per week een ei?
0: Nee, Gert-Jan niet.
2: Ongelooflijk.
0: Nee, Gert-Jan niet.
2: Vind ik ongelooflijk.
0: Nou ja, wat je ook ongelooflijk vindt, Sanne, jij kwam daarbij. Jij kijkt het programma Football Island.
2: Ja, en van alles om te doen, voetballers die moeten overleven op een onbewoond eiland, vuur maken, ratten over de baan. Maar de grootste openbaring kwam uit de mond van Frank de Boer.
5: Dan zeg je, ik heb voor het eerst banaan gegeten. Ik heb nog nooit banaan gegeten.
2: Nee?
5: Nee.
2: Waarom niet?
5: Nooit, dat vond ik nooit lekker.
0: Hij heeft nog nooit banaan gegeten.
2: Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, en Ringo Starr, de welbekende drummer van de Beatles, die deed ook een ontboezeming.
6: Is it true you've never eaten pizza?
7: I've never had a pizza. Never had a pizza.
6: Wow.
2: Nog nooit een pizza gegeten. Heb je 84 jaar de kans gehad om een pizza te eten en nog nooit gedaan?
0: Ja, en dus vroegen wij ons af, wat heb jij nou, gewoon iets van alledaags eten wat we allemaal kennen, wat heb jij nog nooit gegeten? En daar krijgen we dus best wel veel reacties op. Bijvoorbeeld van Ramon.
8: Ik heb nog nooit een haring gegeten. Gadverdamme, dat lijkt me heel vies.
0: Ja. Moet ik eerlijk zeggen, kan ik me wel iets bij voorstellen.
2: Ja, haring is wel specifieker voedsel. Maar Andrea, dat heeft even een typisch algemeen voedseltje te pakken.
9: Ik heb nog nooit in mijn hele leven nog nooit bloemkool gegeten. Oh, die lucht alleen al. Oeh.
2: Ja, heerlijk vind ik bloemkool.
0: Grappig, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik vind het ook heel lekker, ja.
2: Gisteren nog gegeten.
0: Oh ja?
2: Met of zonder saus, bloemkool.
0: Of ik het met of zonder saus eet?
2: Ja.
0: Ja, ik kan het zonder, maar ik vind met wel lekkerder.
2: Met is lekker.
0: Kaassausje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Of een groente tuinkruidensausje.
0: Doe je daar dan ook een beetje nootmuskaat op?
2: Nee, dat is echt
0: ook wel lekker, ja.
2: Jaren 80.
0: Ja, vind ik dat is heel old school, ja. Ellie, goedemorgen.
10: Hi, goedemorgen.
0: Ellie, wat heb jij nog nooit in je leven gegeten?
10: Pannenkoeken!
0: Dat meen je toch niet? Pannenkoeken.
10: Ja, gadverdamme.
0: Maar wat gebeurt er dan als jij pannenkoeken ziet of ruikt?
10: Hoofdpijn, misselijk, ik ga braken. Het is, de lucht alleen al, dat wordt niet gewaardeerd, nee.
2: Maar ik snap dat niet. Want pannenkoek is zo algemeen. Wat specifiek dan?
10: Ja, nou, ook met kinderpartijtjes vroeger, dat was altijd een probleem. Mijn moeder moest altijd wat apart erbij bestellen. En die moest ook altijd mee, want die moest dan uitleggen, ja, mijn kind houdt niet van pannenkoeken. De lucht alleen al gaat ze bijna flauw vallen. Dus
2: eet je wel eens Mexicaans? Eet je wel eens zo'n wrap?
10: Nee, absoluut niet.
2: Oh, dat ook niet.
10: Nee, daar hou ik ook niet van.
0: Ah, Sander, jij gaat niet een Mexicaanse wrap met een pannenkoek vergelijken.
10: Nee, dat is wel heel anders. Ja, dat wel. Want ik heb het wel geprobeerd, maar het is niet mijn ding.
2: Ik denk dat het aan de vorm ligt.
0: Aan de vorm?
10: Nee. Het ligt bij mij echt aan de lucht. Gewoon, dus die zoete. Ja, de zoete lucht. Het is heel overweldigend.
0: In de basis is een pannenkoek niet zoet. Het wordt pas zoet als je er iets zoets op doet.
10: Ja. Ja, nee. Ja, ik weet het niet. Die lucht, als het al gebakken wordt. Ik weet niet. Het is een bepaalde lucht. En met churros heb ik het ook.
0: Churros, heerlijk.
10: Ja, op de kermis loop ik ook met een hele grote bocht eromheen. En de kinderen die lopen ver achter me. En ik ren er bijna voorbij, maar.
2: En dan is je ook geen poffertjes?
10: Nee, zeker niet.
0: En oliebollen?
10: Nee, ook niet.
2: Laat ik de vraag anders stellen. Wat lust je wel?
10: Ja, eigenlijk bijna alles. Behalve een beetje de zoete kou, zeg maar dingen.
0: God, ja. Ellie, dankjewel. We krijgen ook nog een berichtje van Suus. Zij heeft nog nooit iets gegeten waarvan ik eigenlijk wel bijna zeker ben dat dit bij 99% van de ontbijttafels op dit moment te zien is.
2: Ellie?
10: Ja, dank je.
2: Hou je van hete chocolade?
10: Nee, ook niet. Oh, ja.

0: Set. How do you do? Wij buigen ons over de vraag: zijn er mensen die nu luisteren die iets wat eigenlijk elke Nederlander heeft gegeten nog nooit zelf heeft gegeten?
1: Ja, denk aan een ei of een banaan of een pizza, ja, of bloemkool. Ja, alledaagse dingen die ieder mens wel een keer gegeten zou moeten hebben. Toch zijn er mensen die de uitzondering op de regel zijn.
0: Ik laat je dit bericht even horen. Krijgen we net binnen een audio-appje van Joe-luisteraar Wes. En dan moet je weten, Wes is geen vegetariër.
1: Oh.
0: Hij eet dus gewoon vlees, maar dit niet.
2: Ik heb nog nooit van mijn leven biefstuk gehad. Mijn vrouw die is er helemaal dol om. Maar ik zelf, nee, ik heb het nooit gehad. Ik ga het ook nooit proberen.
0: Hij heeft geen biefstuk.
1: Is toch biefstuk? Dat hebben we toch allemaal wel eens een keer gegeten. Overigens heel erg lekker.
0: Ja.
1: Ook als je, niet, als je vegetarisch bent, vind je het stiekem wel lekker. Eet je het, maar
0: heerlijk.
1: Gek is dat, ja.
0: Heel apart. Suus, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hi, Suus. Hi. Welkom. Suus.
3: Dank.
0: Jij bent ook een beetje een gekkie eigenlijk, hè?
3: Dat vind je, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder.
0: Oh. Nou, bij ons, ik was net even op de gang, want daar staat onze ontbijttafel. En daar staat dit natuurlijk gewoon bij. En dat geldt denk ik bij bijna voor iedereen wel. Maar wat eet jij absoluut niet?
3: Ik eet geen pindakaas.
1: Nou ja.
3: Wat? Dat is zo gek?
1: Ja. Waarom?
3: Ja, ik snap gewoon niet dat je pindakaas op brood gaat doen. En het ruikt niet lekker. Nee. Nou, weet je, mijn man, die doet dan gewoon de pindakaaspot uitlepelen, hè? Stiekem als kinderen niet kijken. En dan geeft hij een kus en dan, nou, dat is echt, nee, dat ben ik geweten.
1: Je hebt geen notenallergie?
3: Nee.
0: En dan eet je ook geen pindasaus, denk ik?
3: Nee, pindasaus eet ik ook niet. Maar pinda is dan weer wel, want dat heeft dan weer een andere structuur.
0: Oh. Okay. Wat was dat?
3: Maar ook niet dat ik dat heel lekker vind, maar nee, pindakaas op je brood, nee, daar snap ik niks van.
1: En welke zoetigheid eet je dan wel graag op je brood?
3: Ja, de harde muisjes, weet je wel?
1: Oh, dat vind ik lekker. De harde muisjes.
0: Oh, ja.
1: Lekker je gebit om zeep helpen.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, je hoort dat niet vaak, maar ik moet zeggen, als ik jou er zo hoor, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het stinkt natuurlijk wel een beetje, pindakaas.
3: Ja, nou, een beetje.
0: Ja, een beetje boel als het jou vraagt.
3: Ja, een beetje boel, ja.
0: Oh, oké. Okay. Geen pindakaas aan jou lijkt.

0: hier in de studio zingen wij al luidkeels mee hoor met de Bee Gees, You Win Again. De echte singalong begint straks om 9 uur natuurlijk. Ook Marjon is blij met de Bee Gees.
1: Goedemorgen allemaal en wat heerlijk om de dag zo te beginnen met de Bee Gees. Mooie uitzending.
0: En in die uitzending straks het nieuws van 8:30 krijg je van Mart Gol.
2: Bedrijven pakken het anders aan als ze geen personeel kunnen vinden. Hoe vertel ik je zo meteen? En de droomtransfer van Dumfries betekent kassa voor clubs hier.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
15: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En dan het weerbericht voor vandaag. Buien, een paar nog vanmorgen.

0: Dorp, 35 minuten, dat komt door een ongeluk. Een kapotte auto op de A15, Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West zorgt voor 30 minuten vertraging. En in het zuiden de A58, Eindhoven richting Tilburg. Een ongeluk en daarom tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. 50 minuten extra. Het is 8:30, Koen en Sander Show en het nieuws, Mart.
1: Goedemorgen. Geen personeel hebben, veel bedrijven hebben er het mee te maken. Strooiden ze eerder nog met een hoger salaris of extra vrije dagen om mensen aan te trekken. Nu kiezen ze vaker voor het invullen van werk zonder mensen, als dat kan. Het CBS legt het bij de NOS uit.
2: In bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
1: Ja, als het mogelijk dus is bij bedrijven meer AI en machines dus, om zo als bedrijf toch overeind te blijven of te groeien.
0: Ik had het van de week ook. Ik ging even een mailtje sturen naar een helpdesk. En ik kreeg een ontzettend aardige mail terug. Heel lang en uitgebreid. Beste meneer Zwijnenberg, wat vervelend, blablabla. Bla, bla. En dan ben ik echt een boomer. Pas na een half uur dacht ik, oh wacht. Dit is natuurlijk helemaal AI gegenereerd.
1: Niks persoonlijks.
0: En vervolgens kom je in een soort bubbel te reden en je komt er niet uit. Je krijgt geen persoonlijk contact meer. Het is eigenlijk heel irritant.
1: Ben je wel geholpen?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ook niet. Nee, dus uiteindelijk krijg je wel mails, maar het leidt tot niks. Nee. En uiteindelijk denk je, ik wil wel iemand. Het is net zoals zo'n chatrobot. Denk je, ik wil gewoon even iemand, een mens wil ik aan de andere kant van de lijn.
1: Of als je de gemeente of de bank belt, dan
0: gedoe.
1: Zeg ik ook altijd van, ik wil een medewerker
0: spreken. Verbind mij maar door.
1: Ik wil een medewerker spreken. Ja. Mag ik een medewerker spreken? Ja. En uiteindelijk zijn ze
0: uiteindelijk
1: zat,
0: werkt
1: en dan lukt het. Ja. Pas op met de afslankpillen die je online koopt. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 populaire middelen waarin gevaarlijke stoffen zijn gevonden. Die staan niet op het etiket. Je kunt er onder meer hartklachten, hoofdpijn en nierproblemen van krijgen. Het gaat om de pillen, schrijf vooral even mee. Sulami, Sera en White Diet Magic Green. Anders online vast terug te vinden, dit artikel ook. Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij is vooral bekend van deze Disney-nummers.
3: Mooi, zo leuk.
0: Wat een stem, hè? Ongelooflijk.
3: Ja.
1: Nummers uit Aladdin hoorde je en Beauty and the Beast. Op die laatste plaat werkte die samen met zangeres Celine Dion. Zij heeft net laten weten dat ze bedroefd is door dit nieuws. Peebo Bryson was 75, doodsoorzaak nog niet bekend. Wel werd die laatste naam beroerte opgenomen in het ziekenhuis.
3: En hij zong met Celine Dion het liedje?
1: Dat ging toch over Beauty and the Beast?
3: Beauty and the Beast, oké, dan weten we dat.
1: Ja, en want was het niet helder?
3: Jawel, maar hij en Celine Dion. Beauty and the Beast.
1: Jouw lievelingszangeres, toch?
0: Jij bedoelt Celine Dion is de beest in dit huis.
1: Ik leg het even uit voor mij. Het is nog vroeg voor mij. Er lijkt een droomtransfer aan te komen. Nou, voetbal, nu wordt het vast beter. Er lijkt een droomtransfer aan te komen voor voetballer Denzel Dumfries. Hij zou volgens meerdere media de overstap maken van Italië naar Spanje. Van Inter Milaan naar Real Madrid. Voor zo'n 20 miljoen euro. Verdediger van Oranje zou 4 jaar tekenen bij de Spaanse topclub. En dan komt hij in een rijtje met Van Nistelrooy, Sneijder of Robben. Betekent ook kassa bij de clubs waar Dumfries eerder speelde. Zoals PSV en Sparta. 100.000 euro's krijgen zij volgens het AD. Maar ook amateurclub VV Smitshoek uit Barendrecht kan geld verwachten. Misschien wel meer dan een ton.
0: Ja, dat is interessant. Ja, ten eerste is dit voor Dumfries natuurlijk wel fantastisch, hè? Ja. Real Madrid. Wat een transfer is dat. Ongelooflijk.
3: Ja.
0: Maar ik wist eerlijk gezegd helemaal niet dat dan clubs uit zijn verleden ook profiteren van zo'n transfer.
3: Ja, dat wordt dan in de contracten opgenomen. Mocht er een transfer in de verre toekomst aankomen, dan gaat er een kleine afdracht nog naar de clubs uit het verleden.
0: Marcel, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, heren.
0: Marcel van der Einde, jij bent bestuurslid commerciële zaken van VV Smitshoek in Barendrecht.
4: Ja, dat klopt.
0: En daar heeft Dumfries
4: heel lekker wat, denk
3: ik. Ja, nou, de cornervlag wordt gehezen, denk ik, hè?
4: Nou, niet alleen de cornervlag, hoor.
3: Nee, en om hoeveel geld gaat het?
4: Ja, dat moeten we even afwachten. Volgens mij heeft hij een gelimiteerde transfersom opgenomen. Maar levert hij 20 miljoen op. En daar gaat naast al zijn vorige clubs in betaald voetballen ook inderdaad naar zijn amateurclubs waar hij gezeten heeft, gaat er nog een leuk bedrag naartoe.
0: Maar waar dus, moeten we aan denken, Marcel? Eventjes, is dat,
4: ja,
0: wat is een leuk bedrag?
4: We rekenen op 1 miljoentje of 10.
0: Nee.
4: Maar nee, als dat zo tussen een ton en 1,5 ton zit, zou dat dan fantastisch zijn.
0: Dat is voor jullie, is dat natuurlijk een heel groot geldbedrag.
4: Dat is een fantastisch bedrag, ja, dat kun je wel stellen, ja.
3: Ja, dan kun je een paar nieuwe airfryers van kopen.
4: Minstens. Nou ja, ik zie in de bestuursapp allerlei voorstellen al voorkomen waar we het dan uit gaan geven. Maar we gaan dat lekker rustig, gaan we dat gaan we dat gaan kijken.
0: Wat wordt er allemaal geappt in die bestuursapp dan?
4: Ja, weekendjes weg, hè?
3: Oh ja, een feestje denken.
4: Ja, nee. Maar we hebben de vorige keer hebben we met zijn vorige transfers krijgen die als amateurclub krijgen er ook al wat voor. En ja, toen hij bijvoorbeeld naar PSV ging, hebben we de kantine helemaal verbouwd. En, en die is ook door Denzel is die zelfs nog geopend. Dus dat was hartstikke leuk.
3: Hey,
4: ja,
3: en tot slot, het is niet gezegd dat bij elke transfer de allereerste amateurclub geld krijgt. Hè? Dat hebben jullie gewoon slim gespeeld, toch?
4: Nee hoor, nee, dat is prima geregeld in Europa door de KNVB en de UEFA.
3: Oh ja?
4: Dus elke amateurclub die krijgt daar bedrag voor. Maar het is altijd wel van belang welke leeftijd. Hè. Tegenwoordig zie je dat jongens, als ze 8 of 9 zijn, dat ze al weggehaald worden door een bepaalde club.
3: En Denzel is natuurlijk vrij laat.
4: Denzel is bij ons, na ons heeft hij nog bij Barendrecht gezeten, maar daarvoor, hij heeft tot zijn 17 of 18 bij ons gelopen. Dus ja, dan voor elk jaar krijg je een percentage van zijn transfers. Dus dat zijn leuke bedragen.
0: Nou, Marcel, we mogen je vast feliciteren natuurlijk met deze aanstaande transfer. Leuk je gesproken te hebben. Succes in Barendrecht.
4: Ik ga de champagne openmaken. Dankjewel.
0: Doe dat.

0: op radio en televisie. Van Schreeuw van de Leeuw tot Ranking the Stars. Maar nu komt er weer een verrassende move van Paul de Leeuw. Hij maakt een podcast over iets wat we allemaal kennen.
1: Hallo!
0: De Efteling. Hoor je?

0: Joe. Met een grote vriend van de show. Grote vriend. Ja, iets minder grote maatschappij.
1: Ja, het is beduidend de volume afgenomen.
0: Hij is wat aan het afvallen, inderdaad. Paul de Leeuw, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Hoe gaat het, Paul?
2: Goed.
0: Fijn om te horen.
2: Als ik de dag een cijfer moet geven, zit ik nu op een 8.
0: Nu al?
2: Ja, net wakker.
1: Net
2: weer.
1: Ja,
2: er is nog niks mis aan het gaan, toch?
1: Nee, maar hoe ga je het vandaag een 10 maken?
2: Ik ga met mijn moeder.
0: Oh, leuk.
1: Ja, leuk.
2: Ja, die is 94 en die heeft een beetje mantelzorg nodig. Dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Ja. Hey Paul, wij gaan het hebben over, even terug naar een ieders jeugd. En trouwens, heel veel mensen die gaan natuurlijk ook in het volwassen bestaan nog steeds naar het bekendste park van Nederland, de Efteling. En daar ga jij een podcast over maken.
2: Ja, sterker nog, die is al opgenomen. En dat is ik werd ervoor gevraagd. Ik kreeg eerst een beetje de slappe lach van, hè? Maar ik vond het heel erg leuk. En ik heb 7 afleveringen van Het Geheim van de Efteling. En we gaan dus dieper in het Sprookjesbos. Dat is het eerste park, of eigenlijk de eerste attractie waar je inkomt. Ja. Van al die sprookjes. En meestal, als je ouder bent, sla je dat natuurlijk open. Dan ga je natuurlijk naar alle achtbanen en dingen. Maar het Sprookjesbos, dat is natuurlijk het oorspronkelijke Efteling gebeuren. Ja. En dan hebben we 7 weken, elke week gaan wij daar dieper ook in. Op de attractie zelf, over de vernieuwing, ook over de natuur. Want 70% van de Efteling is echt natuur. Er zijn wandelpaden, dat zou je ook niet denken. Maar zo'n kleine 30% is echt attractie.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, dat is echt. Maar het is heel erg leuk, het bestaat 74 jaar. En op 10 juli gaat de eerste podcast uitgezonden worden. Maar het is wel grappig, omdat je dacht, ja, het Sprookjesbos, kun je er 7 afleveringen over praten. Ja, dat kan echt. Je doet het met mensen die in de Efteling werken. De meeste mensen werken al vanaf hun kind al in de Efteling, bij de poppetjesstand. En uiteindelijk zijn ze nu hoofd infrastructuur geworden of hoofd nieuwe attracties.
0: Ja.
2: En we praten ook over een nieuwe attractie die open gaat volgend jaar, het Sprookjesbibliotheek. En ook natuurlijk, moet je ook voldoen aan deze tijd met AI, moderne middelen, met meer beleving.
0: Ja, maar Paul, ik neem aan, ik bedoel, ik weet nog wel dat jij natuurlijk ook voor de Efteling heb jij deze ingesproken. Tot 2015 was jij de stem van de waterlelies. Ja, dat klonk dan zo.
3: Op zekere morgen luisterden er enkele sterren niet toen Maan, Gog en Henrik om weer terug te gaan. Ze dansten en dansten tot een heks verscheen.
1: Ja, heb jij ooit gedacht om deze tekst als Bob de Roy in te spreken?
2: Ik heb het wel in Ahoy heb ik hem gedaan, helemaal. Dus ik had een Ahoy, het concert had ik in de Zwaardelen. Dat is een nummer wat ik maak. Een heel mooi liedje van Brigitte Kaandorp. Daar heb ik in de Zwaardelen aangeplakt. De muziek. En die heb ik toen helemaal integraal voorgelezen. Nou, dat was echt fantastisch om te doen. En was Bob de Roy? Nee, nog nooit gedaan. Ik dacht dat komt die hek, zeg Annie de Kerst met de Kennedy.
1: Die godkikkers. Maar Paul, ben jij zo'n, want je hebt natuurlijk echt van die pretparkgekkies, weet je wel. Als er ergens in Abu Dhabi weer een nieuwe glijbaan wordt achtbaan wordt geopend, staan ze in de rij. Dat ben jij toch niet?
2: Nee, ik ben ook hartstikke bang. Ik ga wel die achtbaan in met mijn kinderen destijds, maar het is niet meer. Je hebt ook dat ding, die lift op die, wat is dat? Dat is dat huis dat naar beneden gaat. Ik geloof dat het
0: Villa Volta.
1: Nee, de pagode.
2: Ja, nee, dat is in Eurodisie. Dat huis dat.
1: Oh, de Manic Mansion.
2: Een House of Terror, maar ik zat gewoon lekker ernaast, hoor. Gewoon een ijsje te likken en de rest op die modder beneden storten.
0: Maar ik moet zeggen, Efteling, het is ook altijd een beetje mysterieus. Er wordt, dat vind ik al. En jij hebt met die mensen van achter de schermen heb jij gesproken.
2: Wat
0: heb jij nou gehoord? Heb je nou iets gehoord wat we allemaal nog echt niet wisten van de Efteling?
2: Dat gebeurde. Ik heb zo de slap lach gekregen. Kijk, er zijn eekhoorns. Er zijn eekhoorns uitgezet in de Efteling, want er was een gebrek aan eekhoorns. Ik dacht, dat zullen er 100.000 zijn. 13. Maar, en eekhoorns, die kunnen niet met z'n allen door één deur. Dan moet je echt verschillende eekhoorns moet je bij elkaar zetten. Die komen uit de hele, uit alle provincies.
0: Oh.
2: Groningen, Utrecht. Echt waar. Ja, toen we dat vertelden, ik kreeg zo de slappe lach. En het is ook een aflevering dat ik echt, ik ben serieus gelopen in kabouter. Niet zozeer dat ik denk, hé, daar gaat de kabouter, wil je even opruimen. Maar wel het verschijnen in kabouter, dat er geesten zijn die iets voor je doen of er zijn.
0: Ja.
2: Dat is ook een discussie die ik heb gehad met ons. Volgens mij was dat een toekomstpsycholoog of hoogleraar. Ja, die geloofde gewoon niet in kabouters. Die geloofde gewoon niet in kabouters. En voor deze gaat het echt ook over hoe je mensen het laat beleven.
0: Ja.
2: door de wandelpaden, door de paden, door het aanleggen van bepaald soort groen, word je automatisch gedreven van de ene attractie naar de andere attractie. Dan heb ik alleen maar op de Sprookjesbos. Dus niet over de pagode of de Vliegende Hond. Nee. Maar ja, het is heel, ik vind het echt fascinerend om daar naar te luisteren. Nou ja. En ook hoe erover nagedacht wordt. Dat je denkt van ja, er wordt wat gras neergepleurd, dat is het. Nee. En ook hoe het ook onderhouden wordt. En ook hoe het wordt bekeken. Ook
0: je bent er heel enthousiast over, hè?
1: Ja.
0: Je bent er heel enthousiast over.
1: Ja, precies. Maar Paul, dan moet je ook wat. Daar is het ongetwijfeld ook. Want ik heb hem heel hoog zitten over Anton Pieck gegaan. Hè? Dat was de man die dat gewoon helemaal eigenlijk van nul af aan heeft ontworpen. En eigenlijk soms te weinig krediet krijgt.
2: Nou ja, dat is natuurlijk. De geest van Anton Pieck moet blijven bestaan. Dat zijn natuurlijk wat zijn nog die muren waar ze het oude stenen doorheen zien. Dat is dan een Anton Pieck effect. Maar het moet natuurlijk ook moderner worden. Want die kinderen die je nu gaat zeggen van 6, 7, die boven een TikTok.

0: podcast willen presenteren.
1: Wanneer is dat?
2: Over 54 jaar.
1: Dan ben ik 123, dan ben ik er hoor. Dan ben ik
2: er. Ja, doe wij de mantelzorg. Doe wij de mantelzorg.
1: Ja, bij mijn moeder, die is op het dak dan.
2: Net zoals altijd.

0: Partner. En Nicole Desai, straks het nieuws van 9 uur. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe trek je je personeel aan als je krap zit? Twee voorbeelden zo in het nieuws. En hoe relaxed wordt die uitzwaaiwedstrijd van Oranje?
2: De drie noten.
0: Ja, vanavond 8:15 aftrap in de Kuip in Rotterdam. Morgen gaan ze echt naar Amerika. Hè?
3: Morgen gaan ze naar Amerika, het gezamenlijk vliegen. En dan slaan ze hun tentenkamp nog eventjes op in New York, geloof ik toch,
0: ja,
3: in de buurt.
0: Ja.
3: En dan gaat het zondag uit mijn hoofd nog eventjes tegen Oezbekistan.
0: Oefenwedstrijd.
3: En dan is het vanaf maandag is het Camp Zero Base.
0: Ja, dan gaat het echt beginnen, het WK voetbal. Wat ook echt gaat beginnen, dat is ons spelletje, de drie noten. Ik heb weer drie noten onder de knop. Ik ben heel benieuwd, Sander. Ik denk dat jij gaat zeggen, misschien in de gekke bui zeg jij wel één noot. Dan laten we het bij één noot. Of is er een tweede of een derde nootje voor?
3: In de gekke bui ga ik zeggen één noot.
0: Okay. Om het te achterhalen natuurlijk. We willen heel graag weten welke hit wij zoeken. Drie noten beschikbaar, maar dit is, luister goed, noot 1. En je mag appen als je het weet.
3: Eén noot is niet voldoende.
0: Oh, oké. Okay. Echt niet, nee? Goed, gaan we naar twee noten.
3: Twee noten wel.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Mensen zouden nu moeten weten. Je mag gaan appen voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussenaarwens van Beter Bed. Als je weet welk liedje dit is.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Dit is jou. Het is een 9 uur, dus de singalong zometeen. En het nieuws, Smart Goal.
1: Goedemorgen. Andere keuzes. Die maken bedrijven die, nu zij nog altijd veel nieuwe mensen zoeken. Bedrijven die dat kunnen gebruiken steeds vaker AI en machines, waar eerder mensen werden overgehaald met een hoger salaris of meer vakantiedagen. Zorgt wel voor problemen bij kleinere bedrijven, legt het CBS uit bij de NOS.
21: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren.
1: Kleine bedrijven komen daardoor meer in de problemen. Over personeelsproblemen gesproken, daar hebben ze bij het busvervoer in Utrecht ook mee te maken. Te weinig chauffeurs, dus gedoe met ritten die daar uitvallen al langere tijd. Nou, AI is daar nog wat ingewikkeld om de bus van A naar B te krijgen. Om de roosters toch rond te krijgen komende zomer gaan chauffeurs daar meer verdienen. Tot het dubbele, volgens RTV Utrecht. Burgemeesters en de ME krijgen meer macht om iets te doen tegen reldemonstraties. Protesten rondom asiel of klimaat lopen nogal eens uit de hand. Dus werkt het kabinet aan nieuwe regels, zodat demonstraties sneller verplaatst kunnen worden of eerder worden gestopt. Ook zouden rechters zwaardere straffen moeten kunnen uitdelen aan relschoppers. Het is nog een plan. Na de zomer praten Kamerleden erover. En vandaag wordt Oranje uitgezwaaid. Een oefenpot in de Kuip tegen Algerije, zo vlak voor het WK voetbal. Vaak een gezellige wedstrijd met veel sfeer, maar bondscoach Koeman neemt het serieus, zei hij bij de NOS.
22: De wedstrijd wordt gewoon heel goed serieus benaderd. Algerije is gewoon een team wat waarschijnlijk een manier van spelen heeft die we met de WK in de pool ook tegen gaan komen. Dus dat zou goed zijn, want dat is dan een training.
1: Aftrap vanavond 9:15. Morgen stapt Oranje in het vliegtuig richting de VS voor dat WK.
3: Ik hoop wel een beetje op spektakel, hoor. Want vaak zijn dit soort wedstrijden ontzettend zwaai.
0: Nee, is echt. Maar Koeman heeft wel geluisterd naar ons. We hebben best wat kritiek gehad op Koeman. Dat hij dat gewoon in zijn persconferentie zei gewoon een beetje saai. En gisteren zei hij in één keer.
23: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
24: Wat dan?
23: Maar even wat leuker zijn. Niet zo. Ga ik proberen.
0: Hij gaat proberen leuker te zijn.
3: Maar net probeerde hij het nog niet.
1: Het weer van Weerplaza. Een wisselvallige dag met buien. Tussendoor ook zon. Hooguit 20 graden vandaag.
0: Dankjewel. Zijn er 35 vertragingen op de weg. Ik noem even de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. 30 minuten. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Er is daar een ongeluk geweest op die A4. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel. Daarmee op dit moment 50 minuten lang onderweg. File van 9 kilometer. Luister goed, ik ga hem nog een keer aan je laten horen. Twee noten. Het zijn twee muzikale noten. Van een grote hit. Maar weet jij welke hit?
3: Ja. Het is niet Car Wash. Het is ook niet Christina Aguilera. En het is ook niet The 11th Hour.
0: Nou, dat ken ik helemaal niet.
3: Ik ook niet.
0: Wordt dat geappt, ja?
3: Dat wordt geappt, ja.
0: Mag ik er één ding bij zeggen, Sander?
3: Ja.
0: Wij kennen dit liedje vaak met een hele ingewikkelde titel. Maar zo ingewikkeld is de originele titel eigenlijk helemaal niet.
3: Nee.
0: Dus ga hem niet proberen helemaal uit te tikken.
3: Nee, dat hoeft allemaal niet.
0: Kijk, komt hij nog een keer? Je mag appen voor het Koen en Sander pakket als je het weet.
2: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Yes! Daar zijn we voor de woensdagochtend. Met zometeen een oudje van de Backstreet Boys. Nu MC.

0: Backstreet Boys met ja, een oudje, een van de eerste.
1: Een van de allereerste, maar nog steeds een van hun allerleukste, hoor.
0: Ja.
1: Nee, ook vind deze geweldig.
0: Ja, nee, ik ook. Maar ik vind eigenlijk gewoon heel veel liedjes van de Backstreet Boys best wel heel goed.
1: Ja.
0: Ja, ik vind Everybody nog steeds wel de klapper.
1: Oh nee, ik vind dit, hier zit zoveel tempo en drive. Heerlijk is dit. Meezingen, en dat hoort ook bij dit uurtje.
0: Zeker, een uur lang meezingen, dat doen we iedere ochtend vanaf 9 uur hier bij Joe op de werkvloer of in de auto of gewoon lekker thuis. Ik kan me gewoon altijd lekker aanlaten natuurlijk. En Nienke, goedemorgen!
2: Goedemorgen!
0: Goedemorgen, Nienke, jij
2: Hallo.
0: Bent zangeres, jij bent ook stemactrice.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat doet een stemactrice allemaal?
2: Heel veel praten in een microfoon.
0: Ja.
2: En dat kan op een serieuze manier, maar dat kan ook bestaan uit alleen maar achterlijke geluiden, bijvoorbeeld op tekenfilms. Dus het kan van alles zijn.
1: En doe jij bekende tekenfilms?
2: Bekende tekenfilms helaas nog niet. Komt er wel aan binnenkort. Ik doe vooral veel bedrijfsfilms en reclames op dit moment.
1: Oh ja, nou, doe eens een stukje reclame voor ons, als je zou willen.
2: Nou, er is er eentje misschien die je kan kennen. Ik weet niet of jullie hem draaien op Joe, maar ik ben de huisstem van Angie. Dat is het gemak van Angie.
0: Oh ja!
2: Wellicht, die hele irritante stem, weet je wel, die heel vaak hoort.
0: Ik zal jou zeggen, ik zit nu te kijken. Wij hebben straks om 9:30 een reclameblok. Daar hebben wij ook een commercial van Angie.
2: Nee, niet.
0: Ja, even kijken, dit is hem.
3: Wat een voordeel bij een...
0: Ben jij dat?
2: Ja, dat ben ik.
0: Ja, even luisteren.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen.
0: Nou, wat grappig.
2: Dat is ook toevallig.
0: Ik herken het ook, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nou, hoi, dat ben ik dus.
1: Nou, leuk zeg. Leuk, leuk, leuk. En je bent ook zangeres.
2: Ja.
1: En heb begrepen dat het nummer, wat het goede antwoord is, dat je dat ook vaak hebt moeten zingen.
2: Ja.
1: Dus je mag het antwoord even zingen.
2: Het is Voulez-vous coucher avec moi? Maar dan Lady Marmalade.
0: Ja. Inderdaad, want we lieten deze twee noten horen. En dat is inderdaad Voulez-vous coucher avec moi. Maar in officieel heet het gewoon Lady Marmalade. Is het goede antwoord. Nienke, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Er komt een Koen en Sander Show pakket jouw kant op. Daar doen we ook nog een kussen bij van Beter Bed. Mag je even uitzoeken op de site en dan kan jij heerlijk slapen. En dan
2: mag heerlijk.
1: Dan mag je kiezen, gaan we Lady Marmalade draaien of van de Rolling Stones Angie.
2: Angie, Rolling Stones.
1: Nee, het wordt Lady Marmalade.
2: Nee, oh,
0: hey Nienke, tot

0: Oud. Henny Vrienten en Als je wint.
1: Ja, vandaag bij het nieuws, in het nieuws bij Mart, dat Peebo Bryson op 75-jarige leeftijd is overleden. Ja. Het is een naam die niet meteen een belletje doet rinkelen, maar zijn stem misschien wel. Want je kent hem sowieso wel van liedjes als Tonight, I celebrate my love for you. Knuffelrock 3 was dat, geloof ik.
2: Jij gaat nu gewoon Peebo Bryson zingen, zo hier?
1: Ja, nee, een stukje dan. Maar nee, hij is bekender geworden van de twee Grammy Award winning hits. Hij heeft namelijk 2 keer een Grammy mogen ontvangen. Voor het duet bijvoorbeeld met Celine Dion, Beauty and the Beast. Maar het komt echt volledig tot terecht. En ik vind het echt een van de allermooiste liedjes uit de jaren 90. Uit een van de allermooiste films, Aladdin. Het is namelijk A Whole New World.
0: En die hoor je nu in de Joe Sing-Along.

0: kippenvel. Krijg ik sowieso van het liedje, maar nu natuurlijk de wetenschap dat Peebo Bryson op 75-jarige leeftijd is overleden. Ja, prachtig hoor. A Whole New World. Samen met Regina Bell.
1: Ja, de King of Duets wordt hij genoemd.
0: Zo, nou, wat een stem. Wat een stem. Hij is niet meer. Zometeen, na het nieuws van 9:30 hebben wij 3 liedjes op een rijtje. We draaien ze achter elkaar. Maar de 3 liedjes die hebben iets gemeen. Die hebben een overkoepelend thema. 2 van de 3 liedjes heb ik hier alvast voor je. Ja. Denk daar maar eens even over na. Het derde liedje krijg je straks na het nieuws van 9:30. Mart.
2: Goedemorgen. Hoe lang kunnen we nog vliegen met het tekort aan brandstof? Hoor je zo meteen. En dan vertel ik je ook wat er uit het riool is gekomen. Het is niet wat er normaal gesproken ingaat.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat
6: een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. It's like
13: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
4: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
6: Dus, kom op, naar buiten.
4: Univé, daar plukt u de vruchten van.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je...

0: niet.
1: Ik was laat, of niet?
0: Ja, daar zijn we weer.
1: Ik weet niet, gek, gebeurde even iets technisch, iets raars. Maar ik wilde vertellen dat er nog een paar buien over het land trekken. Daarna wat droger wordt en wat zonnig. Vanmiddag meer buien en dan maximaal 20 graden vandaag. Verkeersinformatie, er zijn 20 vertragingen nog. Dat gaat heel snel de goede kant op. Op de A65, daar is het nog druk. Den Bosch richting Oosterwijk bij Kromvoort. 20 minuten, verkeerslichten werken niet goed bij Berkel en Schot. Verkeer richting Den Bosch, volg Eindhoven. Rij via de A58 en de A2. Dit is jou. Straks drie liedjes die iets met elkaar te maken hebben in de singalong natuurlijk. En nu het nieuws van 9:30, Mart Gol.
2: Goedemorgen, als je je zorgen maakt over of je zomervakantie door kan gaan als je vliegt met Air France KLM. Goed nieuws vanmorgen, als het gaat om genoeg brandstof, stelt het bedrijf gerust. Verwachting is dat alle geplande vluchten door kunnen gaan. De topman zegt dat er genoeg voorraden zijn, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. Steekt de rechter een stokje voor de optredens van de Amerikaanse rapper Ye in ons land, eerder bekend als Kanye West, of mag hij gewoon komen over een paar dagen? Vanmiddag is er een kort geding. Een Joodse belangenorganisatie wil dat de concerten van de rapper in Arnhem vanaf zaterdag niet doorgaan vanwege eerdere anti-Joodse uitspraken door Ye. Het kabinet gaf al wel groen licht, omdat er volgens hen geen gevaar is voor de openbare orde, zoals het dan heet. Maar daar is de belangenclub het dus niet mee eens. Een mysterie dan. In New York op social media gaan beelden rond waarop je ziet hoe groepen mannen uit het riool komen en vervolgens de stad ingaan. Dan gaat er dus een putdeksel open midden op straat en daar klimt dan niemand uit.
1: Zo.
2: In Amerika denken ze nu dat deze mensen het riool ingingen om misschien te zoeken naar waardevolle spullen. Maar agenten die zijn het rioolstelsel ingegaan hebben verder niks geks gevonden. Maar die beelden die zijn wel opmerkelijk als je ze ziet. En wat wordt de grote hit komend WK voetbal? De Telegraaf is er vanmorgen ingedoken. Nou, de strijd is losgebarsten. Allerlei artiesten doen een poging.

0: gezellig.
1: Gezellig, toch?
0: Ja, ja, zeker.
1: John de Bever, Wilfried Gené hebben ook een nummer gemaakt met oud-voetballers Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart.
2: Dit gaat er niet worden.
3: Nou, dit is een knipoog natuurlijk naar wat de koekoek doen ze altijd in VI natuurlijk.
1: Ja. Ook gezellig, toch? Daar is het programma Kijk, de Swiss zit er altijd wel lekker in, toch?
3: Zeker.
1: Als
2: nee, maar je wilt ook dat het stadion dat gaat zingen op een gegeven moment. En koekoek.
1: Het is niet koekoek. Zo moeilijk, toch? Koekoek, koekoek.
2: Ga je er beter voor voetballen, denk je?
1: Nee, dat weet ik niet. En de kenners die zeggen, het gaat tussen deze twee nummers.
3: Samuel Welte.
1: Ja, Samuel Welte. Daarvoor hoorde hij nog snollebollekes. Ja, onderkomt er bijna niet aan. Het zijn de nummers van de supermarktreclames op dit moment. Maar knijters als Viva Hollandia verslaan of Wij houden van Oranje, daar hebben kenners nog wel een hard hoofd in.
3: Snollebollekes, dat is geen nieuw nummer.
1: Ja, hij is in het Engels nu.
3: Ja,
2: ja, vanwege de grote reclame. Ja. De grootgrutter.
1: Zeker.
2: Ja. Kruidenier, dus ja. Maar dat is inderdaad...
1: Samen wel ook natuurlijk.
2: Ja. Maar dus, dat is dan weer een nieuw nummer.
1: Klopt.
3: Maar als jij moet kiezen, Sander, dan zeg jij?
2: Dat zou, vind ik zeg maar de meeste dat ik denk, strijdvaardigheid zit in Samuel Welte.
3: Ja, ben ik met James, ja.
4: Dankjewel, Mark. Yes. Yo, sing along met Koen en Sander.
3: En dan gaan we verder lekker meezingen. Niet met WK-nummers, maar wel met zometeen bijvoorbeeld de Miami Sound Machine. Eerst Bon Jovi. En ons advies is wel even goed luisteren naar nu Bon Jovi, straks Miami Sound Machine. En we hebben ook nog Roxy Music. Leuk. En die drie nummers, die hebben een gemeenschappelijk thema. Mag je gaan appen in de Joe-app als je het weet. Te winnen.

0: dan kun je lekker communiceren met de studio. Dat kan natuurlijk altijd. En in principe krijg je ook altijd wel antwoorden van ons natuurlijk.
1: Zeker, wij zitten klaar voor jou.
0: Ja. En nu hebben we ook een specifieke vraag voor je. En mag je gaan appen als je antwoord weet op de vraag wat drie liedjes met elkaar gemeen hebben. Bon Jovi hebben we gehad. Zojuist de Miami Sound Machine, Gloria Estefan van Dr. Beat. En dit is dan liedje nummer drie. Wat hebben ze met elkaar te maken? Het Koen en Sander Show pakket kun je winnen als je het goede antwoord weet te appen.

0: Music.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: In de Singalong, Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, je bent je dag gewoon begonnen. Woensdagochtend, wekkertje gezet, ontbijtje gedaan. Je bent naar je werk gegaan. Maar nu ben je in sneltreinvaart terug naar huis. Waarom?
2: Ja, nou ja, goed. Vorige week zijn de stratenmakers bij mij thuis bezig geweest. Alleen ze konden de klus niet afmaken.
0: Ja.
2: En net ging de deurbel en toen stonden ze voor de deur om het af te maken.
0: Oh.
2: Dus ja, er moet toch iemand naar huis om de deur even open te doen.
3: Dus je straat is nog niet gemaakt?
2: Nee, ze zijn nog niet helemaal klaar.
0: Hey, en dan heb jij dus een slimme deurbel.

0: en Roxy Music. Wat is volgens jou hetgeen wat deze liedjes met elkaar gemeen hebben, Jeroen?
1: Nou, wat ze gemeen hebben met elkaar is dat ze het hebben over dokters, medicatie en hulp voor hun liefde en alles.
2: Ja, we kunnen het kort samenvatten. Geneeskunde.
1: Ja, nou ja, dat dus.
0: Jeroen, dat is het juiste antwoord. Dat heb jij ook weten te appen in onze Joe-app natuurlijk. En dan weet je ook dat we je blij gaan maken met het Koen en Sander Showpakket.
1: Ja, helemaal geweldig.
0: Het is wel belangrijk als het pakket wordt afgleverd dat je thuis bent, Jeroen. Dus als dat op overdag is en je wordt gebeld, dan is het gewoon weer lekker naar huis gaan thuiswerken.
1: Als jullie een dagje van tevoren bellen, komen we helemaal
2: toe. We staan morgen om 9 uur.
1: Dan ga ik er redden.
0: Fijne dag, Jeroen.
1: Hey, dank jullie wel.
0: Doei. Zometeen de jarige Timoer, die is hier. Gaan we even feliciteren naar Wakefield.

0: En kijk eens wie daar binnenkomt. Het
1: meerjarige Jakje Abraham zelf.
0: Hey! Tibor, goedemorgen! Hey.

0: gehangen uit.
1: Ei, ei, ei.
2: De kat van de kop was jarig, Gent en vlagje hingen.
1: Timo, gefeliciteerd!
0: Ja, je mocht niet meedoen, want die was pas ziek
2: geweest.
1: 50 is die geworden. Ja. Dus feliciteer deze beste man, de vriend van de radio.
0: Het mooiste cadeau wat ik heb kunnen krijgen. Ik zal straks het fragmentje even herhalen wat jullie vanmorgen... ik ben helemaal buiten adem. Het cadeau wat jullie mij vanmorgen hebben gegeven.
1: Ja.
2: Nou, en het is misschien kan ik dat zeggen. Ja, Timor is, ja, ik zeg het maar gewoon, is een knieënmens. Timor vindt de knie het meest aantrekkelijke van mensen. Ik ga hem dus maken een foto van je knie en stuur dat even in de app.
0: Wat is dit? Ik mis deze referentie helemaal.
2: Succes met de app openen.
1: Een verjaardagsshow na 10. Zo dadelijk heel veel plezier met Timor en de hits van Joe. Earth, Wind & Fire. Oh, George Michael.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
14: presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
24: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
25: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
26: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
25: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
27: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
28: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
29: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
28: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
29: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
30: Tijd voor gesponsorde vacatures.
27: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Goedemorgen, nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Carné van der Brink.
31: Goedemorgen. Utrecht grijpt in. Daar hebben ze al maanden last van bussen die uitvallen. Komt door een tekort aan chauffeurs. Het bedrijf dat het vervoer regelt komt nu met maatregelen. Als mensen extra diensten gaan draaien, levert dat flink meer geld op. En dat is hard nodig, zo zegt het bedrijf bij de NOS.
32: Wij komen op dit moment toch nog gauw 120 chauffeurs tekort. En in de zomerperiode vanwege het verlof is dat natuurlijk ietsjes meer. Vandaar ook deze maatregel.
31: Ja, voor extra ritten krijgen chauffeurs dan dubbel betaald. Je hoeft geen zorgen te maken als je binnenkort gaat vliegen met Air France KLM. Het bedrijf verwacht dat alle geplande vluchten deze zomer gewoon door kunnen gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten waren er zorgen over brandstoftekorten, maar het lijkt mee te vallen. Volgens de topman van Air France KLM hoeven passagiers zich dan ook nergens zorgen over te maken. Een Nederlandse viroloog is in Amerika aangeklaagd. Hij zou flesjes naar binnen hebben gesmokkeld met een gevaarlijk virus. Samen met een collega nam hij het vanuit Congo mee en logen ze hierover op de luchthaven. Hoewel het virus geen infecties meer kan veroorzaken, nemen ze het in Amerika heel serieus. De virologen riskeren nu een celstraf van maximaal 5 jaar. En nog 8 dagen en dan barst het WK-voetbal los. In Amerika, Canada en Mexico begint daar ook steeds meer te leven. Zo is de felbegeerde WK-beker al aangekomen in New York. Mensen kunnen daar op afstand foto's maken. Maakt een hoop los.
33: So cool seeing it in person, because like I grew up loving soccer. I told my dad about it and he was so jealous.
34: I was like, oh my god, can I just touch it?
31: Nee, ze mochten de beker niet aanraken. Dat mag alleen een klein clubje, onder andere de winnaars van het WK, koningen en presidenten. Nog het weer van Weerplaza. Zo nu en dan breekt de zon door. Maar vooral landinwaarts valt soms ook nog een bui. Ze gaat op 19.
0: Dankjewel, Carné. En ik wens iedereen die aan het werk is vandaag net zulke lieve collega's toe als die ik heb. Koen en Sander van de ochtendshow vanmorgen. Die belden mij wakker omdat ik jarig was vandaag om 7:15 vanmorgen. En ze hadden zo'n leuk cadeau voor mezelf. Voor mij. Want ze weten dat ik een verkeersfanaat ben. Misschien als je wat vaker luistert naar het programma. Ik ben dol op alles wat met verkeer te maken heeft. En toen kreeg ik vanmorgen dit cadeau van ze.
1: Timor, wij hebben geregeld. Jij mag een dagje meerijden met een weginspecteur van Rijkswaterstaat. En als klap op de vuurpijl mag je ook nog een kijkje gaan nemen in het verkeerscentrum van Nederland.
35: Oh mijn god, dit is echt mijn droom, jongen. Zo mooi. Oh, dit is, oh my god.
0: Je mag het via de stem. Ik vind het ook echt heel mooi. Dus heel erg bedankt daarvoor. En ik ga natuurlijk nu even de files doen. Belangrijkste file op dit moment op de A65. Die is maar kort hoor. Duurt 10 minuutjes. Maar de verkeerslichten doen het niet. Dat is Den Bosch richting Oosterwijk. Tussen de ring van Den Bosch en Kromvoort. 10 minuutjes vertraging.
2: Dit is Joe met Timur Perlin.
0: Nou, en daar gaan we dan met de beste 70s, 80s en 90s voor zo'n heerlijke...

Yo, goedemorgen. Morgen, 4:15, kan je ze uitzwaaien vanaf Schiphol. Want dan vliegt het Nederlands elftal met de KL-647 naar Amerika. En vanavond nog even in de Kuip de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije. En deze is voor de Algerijnen. Hopen dat ze lekker stof happen vanavond. Another One Bites the Dust is bij Joe.

De scheurkalender voor vandaag, waar ik elke dag een blaadje van aftrek. Kijken wat erop staat. 3 juni, dat klopt. En erop staat... Zij die wij verliezen... zijn nooit meer waar ze waren... maar altijd waar wij zijn. Och. Nou. Ja, gewoon mooi. Dankjewel, scheurkalender. Het wordt een mooie dag deze woensdag bij Joe.

0: rustpuntje op deze woensdag met Extreme. Maar dit rustpunt is alweer voorbij, want... Ja, Fleetwood Mac komt eraan over een paar minuutjes.
1: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
2: De middagshow met Kai, van 4 tot 7, bij Joe.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
4: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is Joe met Timo Perlin.
6: Half elf, al de hele ochtend werken de verkeerslichten niet op de N65, A65 tussen Tilburg en Den Bosch. Er zijn verkeersregelaars ingezet, maar hou rekening met heel veel extra vertraging.

0: lekker app naar de studio. Ja, maar Team Order is nog een veel leukere versie van dit liedje. Een langere versie met een stukje erin. Wat voor stukje?
1: Ja, dat klopt.
0: Zeg maar even. Ja, wat was het dan?
1: Ze hebben ook een rap erin zitten. Denk vandaar. Denk misschien is het ook wel leuk om die te laten horen.
0: Je draait een luik bij me open nu.
1: Ja, goed hè?
0: Ja. Red, red one, you make me feel so fine. Die bedoel je, toch?
1: Ja.
0: Jeetje, wat goed. Oh, dan ga ik even de extended versie pakken. Zullen we dan die gewoon eventjes alsnog afluisteren nu dan?
1: Oh, dat zou helemaal top zijn.

Celine Dion geeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 extra comeback shows in Parijs. Dat is geen comeback meer. Dat is een pure zegentocht. En dit is de lekkerste. And that's the way it is.

0: Show met Kenny Staten.
1: Oh, is alweer afgelopen.
0: Maar gelukkig gaan we door met de beste 70s, 80s en 90s... na het nieuws van 11 uur, Carné.
2: En daarin dat de afgelopen maanden extra duur waren... en dat is onze eigen schuld.
0: Oh, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Ik zit even met een dilemma. Heb jij meer zin in deze zometeen?
3: Angel.
0: Of, Carné, ik zie jou nog middelmatig enthousiast op deze...
2: Ja, ik heb wel een voorkeur.
0: Ik zie pretoogjes bij deze.
2: Zeker.
0: Ik heb meer zin in Angie. Doe ik ze gewoon allebei.
2: Heerlijk.
0: Ik trakteer van.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000, tot verdikken we.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
12: Boost yourself.
13: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
19: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
18: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
26: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
27: 10 tenders, alsjeblieft.
28: Ja, dat is dan €8.
27: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Wow.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Steeds meer boetes worden uitgeschreven in het verkeer. In de eerste 4 maanden lag het aantal overtredingen 13% hoger dan vorig jaar. De reden vooral veel vaker te hard. Daarnaast worden steeds meer mensen betrapt door rood rijden en appen achter het stuur. Komt onder meer door slimme flitspalen die steeds vaker worden ingezet. GroenLinks-PvdA mag zichzelf nu echt progressief Nederland noemen. Dat zegt de Raad van State. Lokale partijen met ongeveer dezelfde naam begonnen een zaak, maar ze hebben geen gelijk gekregen. In de Tweede Kamer is de naamswijziging er nog niet door. Daar moet nog over worden gestemd. Bijzondere dag vandaag in Oekraïne. NAVO-topman Rutte is daar met alle ambassadeurs voor de allereerste vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Oekraïne mag voorlopig nog geen lid worden van de NAVO, maar het bondgenootschap wil het land op deze manier toch dichtbij houden. Via deze nieuwe raad kan Oekraïne nu direct aankloppen als het bijvoorbeeld extra hulp nodig heeft. En nog een tip als je alvast in de sfeer van het WK voetbal wil komen. Vanavond is er een speciaal reclameblok bij de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Hierin zullen 7 nieuwe oranje commercials voor het eerst te zien zijn. Ja, het Nederlands elftal speelt de wedstrijd tegen Algerije en bondscoach Koeman neemt het heel serieus.
3: De wedstrijd wordt gewoon heel goed serieus benaderd. Algerije is gewoon een team wat waarschijnlijk een manier van spelen heeft die we met de WK in de pool ook tegen gaan komen. Dus dat zou goed zijn, want dat is dan een training.
2: Dat zei hij bij de NOS. De wedstrijd begint om 9:15 en in de rust is dan het speciale reclameblok met ook 2 nieuwe video's van Loekie de Leeuw.
1: Ach,
2: hoort erbij. Nog het weer van Weerplaza. Een beetje zon, maar vooral landinwaarts valt soms ook wel een bui. Graad of 19.
1: Dankjewel, Carné. Wij kijken even naar de verkeerssituatie op de weg. Natuurlijk. A59, daar is op dit moment een politieonderzoek bezig. Dat is tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch. Niet helemaal duidelijk waarom. Tussen afrit 40 en 44 rijdt het heel langzaam. Half uur vertraging daar. Mocht je zelf weten wat er aan de hand is en je handen vrij hebben, dan kan je altijd nog mij hier in de studio een appje sturen via de Joe-app.
4: Dit is Joe met Timo Perlin.
1: Alsjeblieft. Wat een lekkere muziek vandaag. Zometeen Angie van de Rolling Stones.

Joe. Mocht je vanmiddag vrij zijn deze woensdagmiddag... in Tivoli Vredenburg vanmiddag geen concert, maar een Scrabble-middag. Heel leuk. Er draait ook een DJ. Je mag langskomen. Iedereen mag meedoen met Scrabble. De wedstrijdleiding is in handen van Jan de Kruijf. Hij is Nederlands Scrabble-kampioen geweest. Oudste DJ van Nederland ook. Of van Utrecht. Nou ja, hij gaat in ieder geval plaatjes draaien. En je kan gewoon lekker één ronde Scrabble spelen. En dan mag je dus concertkaartjes winnen voor Tivoli Vredenburg. Dat is de hoofdprijs. Nou, is het leuk. Vanmiddag 2 uur. Doe mee of wees aan vierkant. Je

orkest erbij te pakken. Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing bij Joe op deze prachtige woensdag. Fijn dat je erbij bent. Hier hoor je elke dag, de hele dag door, de beste 70s, 80s en 90s. Joe.

0: verkeerd vertalen songteksten. Die van vorige week gemist, die laatste. Was in BZN, het liedje Mon Amour. Daar ontdekte toch een Joe-luisteraar een tekst.
1: En ja, het is heel plat, maar daar hoor ik in die uithaal... Slappe tieten!
2: Je zei slappe tieten, hè?
1: Ja. Ja, je hebt het goed gehoord.
0: Zometeen weer een nieuwe editie van Papa Appelsap om 11:45 bij Joe.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the Tribes.
7: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie...
14: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
13: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Ah, nee hè.
19: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
18: Ja, weer eens.
19: Nou, tof jij even.
18: Oh ja?
19: Ik heb net koffie gezet.
18: Lekker.
19: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
21: Streekt. Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
22: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. De specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
22: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
24: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.

0: achter een voordelig pleistersplakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Dit is Joe met Timo Perlin.
16: Het rijdt langzaam op de A59. Zonzeel richting Den Bosch bij de kantel.

Soms word je geraakt door appjes van Joe-luisteraars die hier binnenkomen in de appbox. Zoals deze van Roelien Nieuwenhuis. Die appt: goedemorgen Timur. Ik was vanmorgen onderweg in de auto. En toen werd ik me toch even geraakt door de kalenderspreuk van de dag. Oh ja, dat doe ik elke ochtend, 9:40. En dat prachtige liedje daarna van Extreme More Than Words. Mijn man is bijna een jaar geleden plotseling overleden. En deze kwam echt binnen, deze spreuk. Ik heb even flink gehuild. Zou je me de spreuk kunnen sturen? Want ik heb hem door alle emoties, ben ik hem vergeten. Ja, dat snap ik heel goed. Het was net, zegt ze, of mijn man deze boodschap doorgaf. Bedankt daarvoor. Komt ie aan. De spreuk van vanmorgen. Zij die wij verliezen, zijn nooit meer waar ze waren, maar altijd waar wij zijn.

0: Rogier Morsing, 42 jaar, is Joe-luisteraar en mama-appelsap-ontdekker. Maar ook helikopterpiloot in Den Helder, of op Den Helder. En Rogier die zat waarschijnlijk lekker te cruisen in zijn helikopter toen hij dit hoorde op de radio. Toch of niet, Rogier?
1: Nee, het was in de auto dat ik hem hoorde. Ach, dus helikopter ja. En de radio gaan niet goed samen. Dus,
0: dat mag niet samen.
1: Nee, helaas niet.
0: Jij zat in de auto. Welk liedje hoorde jij?
1: Ik hoorde The Rhythm of the Night van Corona.
0: Van Corona? Och, ik moet meteen denken aan die Spaanse mama-appelsap. Wat is dat ook weer? Is het Reebok of is het Nike? Ken je die nog? Dat filmpje van vroeger?
1: Ik ken hem niet. Ik heb allerlei dingen gezocht over corona, maar ja? Ik kon deze niet vinden. Ik kon niks vinden eigenlijk.
0: Wat, het is niet, wat hoor jij in het liedje dan?
1: Ik hoor stoepkrijt. Jee, stoepkrijt.
0: Ja, dat is. Ja, het stoepkrijt is ook iets leuks. Daar mag je best blij om zijn.
1: Ja, dat vond ik ook.
0: Waar zit dat ergens in het liedje?
1: Het zit in een kleine intermezzo in het nummer. Het is, ik weet niet of ik het kan zingen, maar stoepkrijt. Jee, stoepkrijt.

0: Avem zi.
1: Te-am zis, zi. En bedankt, je hebt hem weer voor altijd verpest. Of leuker gemaakt, hoor. Dat kan ook, hè?
2: Graag gedaan. Ja. Met mijn plezier.
1: Wil je zelf iets ontdekken? Laat het me weten.

0: je een papappelsap hebt gemist. Morgen 11:15 is er weer één. En Erik die zegt, oh ja, en deze zit er toch ook in Walk Like an Egyptian. Weet jij hem toevallig? Nieuwslezer Rutger?
1: Nee.
0: Lex Harding Knows. Ken je Lex Harding nog?
1: Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Natuurlijk. Grote radio. Lex Harding Knows.
2: Lex Harding Knows.
0: Oh, ja. Ja.
1: Wat goed zeg.
0: Bedankt Erik voor deze nagezonde papappelsap. We gaan zo meteen naar de ethisch lunch. Maar natuurlijk eerst het nieuws van 12 uur zometeen met Rutger Radstaken.
1: Ja, Belgen zijn toch slimmer dan we denken.
0: Ik heb Belgen altijd al slim gevonden.
1: Ja, hè? Ik ook. Ja,
0: Belgen hebben Joe uitgevonden, deze radiozender. Dus ja, kom op.

0: Ik ben heel benieuwd waar het nieuws over gaat. Straks om 12 uur.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar €6.99.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Rutger Radstaken.
15: Goedemiddag. Steeds meer verkeersboetes worden uitgedeeld. In de eerste 4 maanden lag het aantal overtredingen 13% hoger dan vorig jaar. We reden vooral veel vaker te hard. Daarnaast worden er steeds meer mensen betrapt op door rood rijden en appen achter het stuur. Het komt onder meer door slimme flitspalen die steeds vaker worden ingezet. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Blijkt uit een proef die vorig jaar werd gehouden in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. En dat kan verschil maken, zegt deze deurwaarder bij AT5.
16: Soms ben je net op het goede moment, op de goede plek, de juiste persoon. En dat is juist het soort magisch moment waardoor je uiteindelijk echte veranderingen, een soort life changer voor iemand kan zijn.
15: De helft van de mensen die daarop ingingen had nog niet eerder hulp gezocht. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van diefstal uit graven en witwassen. Hij was verantwoordelijk voor het delven en ruimen van graven en hij zou daarbij sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen. Die zou hij dan weer hebben verkocht bij een goudhandel. En we zijn al bekend met statiegeldverzamelaars. Mensen die overal blikjes en flesjes rapen om statiegeld te innen. In België gaan ze nog een stapje verder. Zij kopen flessen zonder statiegeld in eigen land en leveren die flessen bij ons weer in met statiegeld. Vooral een Jumbo in Hulst trekt daardoor veel Belgische klanten met zakken vol lege flessen. Sommige mensen zouden op die manier tientallen euro's per keer terugkrijgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Zo nu en dan breekt de zon door. Maar in het binnenland valt nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond gaat weer regenen.
14: Dankjewel, Rutger. Op de weg hebben we een brandende auto. De A76 is dat. Richting Geleen, als je vanaf de Duitse grens komt. Voor Geleen een vertraging van 30 minuten. De file is 7 kilometer.
17: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
14: Zometeen is het Duran Duran bij Joe. Nou, Bob Marley, we zijn de 80's Lunch lekker begonnen met One Love.

0: Ethisch Lunch. Celine zit in Twente te luisteren, 25 jaar. En zij gaat over twee weken naar...
1: Joanne.
0: En hoeveel zin heb je daarin, Celine?
1: Enorm veel zin.
0: Wil je ook? Er zijn nog een paar kaarten te koop voor Spoorpark Live. Deze.

0: Nationaal. Joe, you wanna my kind.
1: Zometeen om 2 uur. Tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. De Hollandse herendubbel tegen de Fransen. Wat moeten doen zij? Simple con bonjour. Dat zijn mijn wiskundeleraar altijd. Simple con bonjour, Timor. Ze hadden een hele moeilijke wiskunde sommigen gingen uitleggen.

0: Joe en de 80's Lunch gaat zometeen verder met... Oelala, wat een liedje. Billy Idol en Eyes Without a Face. En deze...
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
7: GWC!
5: 11!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the tribes.
7: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
14: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
15: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
16: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
19: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
8: Flitsmeister, even kijken, waar beginnen we mee? Nou, laten we eerst even die A59. Daar is een politiecontrole, niet een controle, daar is een politieonderzoek bezig in de middenberm. Bij afslag 44 is er vertraging beide kanten op. En dan chaos vanmorgen nog steeds een beetje op die A65 en 65. Dat is bij Den Bosch, dat is bij Vught in de buurt. Daar doen de verkeerslichten niet. Auto's rijden tegen elkaar op. Net ook nog weer twee auto's op elkaar geknald. Er worden allemaal dingen afgezet. Even kijken wat de situatie daar nu is. Hoeveel minuten vertraging voor het laatste nieuws. Een kwartier vertraging daar op dit moment. Dat is de N65. Goed. Genoeg voorlopig? Ja. Hartstikke goed. Joe Verkeer van Flitsmeister. Mag ik je een veilige en prettige reis toewensen?
9: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
8: Gaan wij door met de beste 80's. Zometeen de Pet Shop Boys, Billy Idol met Eyes Without a Face en

Billy Idol bij Joe in de 80's lunch. Morgen, 6:15, Koen en Sander show natuurlijk al lang bezig, een kwartier. Ze hebben de vroege vogelquiz morgen, 6:15. Laat ze vogelgeluiden horen. Kan je het Koen en Sander show pakket meewinnen. In verband met het NK vogelfluiten morgen. En als jij denkt, ach Timor, kan je alvast een hint geven? Ja, ik heb zojuist naar de vragenlijst gekeken. En ik laat je zo meteen één voor. En weet je wat, laat je nu alvast horen. Dat is deze vogel, die laten ze morgenochtend horen. Dat is vraag 1. Komt hij aan? Nou, we zijn hem even kwijt. Oh ja. Dit is vraag 1. Ga ik je zo meteen alvast het antwoord stiekem doorgeven.

Op deze vraag in een Koen en Sander vroege vogelquiz van morgen is... de kieviet. Hoppakee, de vroege vogelquiz. Morgen 17:15. Koen en Sander met Joe. Heb je alvast een voorsprong.

0: uitgelachen wordt. Achtergrondkoor van Frank Boeien. Terwijl we zulke lekkere muziek hebben zometeen. Fleetwood Mac hoor je zometeen bij Edwin Orlander na 1 uur. En na het nieuws van 1 uur natuurlijk met Rutger Radstaken. Rutger, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, in Spijkenisse kunnen ze even Apeldoorn bellen.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
9: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert.

0: Also, ga snel naar directlease.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende blouses, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Dit is jouw. Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Het nu.nl nieuws, aangeschoven Rutger Radstaker.
17: Goedemiddag. Voorlopig geen dwangsom. Voor de overheid. Die hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire die te lang wachten op een beslissing over schadevergoeding. Volgens de Raad van State is het systeem helemaal vastgelopen, maar is een dwangsom geen vorm van schadevergoeding. Als ouders te lang moeten wachten op antwoord, kunnen ze naar de rechter stappen om een beslissing af te dwingen. En dat doen zoveel mensen dat het systeem vastloopt. De gemiddelde wachttijd voor een beslissing is opgelopen tot ruim 2 jaar. En het duurt waarschijnlijk nog 18 jaar voordat de laatste laatste zaak is afgehandeld, aldus de raad. De vernielingen door pro-Palestijnse betogers aan de gebouwen van de Universiteit Utrecht hebben geleid tot €500.000 schade. Maar doordat de identiteit van de daders niet bekend is, kunnen die kosten niet verhaald worden op de daders. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders. Bij een loods in Noord-Brabant zijn bijna 190.000 illegale vapes in beslag genomen. Het gaat om vapes met verschillende zoete smaakjes, zegt de NVWA. De verkoop daarvan is bij ons verboden. De inspecteurs kwamen op het spoor van de loods door een webshop die die vapes verkocht. De eigenaar krijgt verschillende boetes en moet ook de kosten van het vernietigen van de vapes betalen. En een enorm waterballet in het winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt nu weggepompt. Het weer van Weerplaza, zo nu en dan breekt de zon door, maar in het binnenland valt nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond gaat het weer regenen.
16: Dan Joe Verkeer met de drie langste files voor nu. De A1 Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de grens een kwartier. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. En daar een kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel-Os tussen Drunen-West en Vlijmen. 35 minuten plus. Er zijn nog 13 andere vertragingen gemeld in de Flitsmeister-app. Sta je daarin, dan heb je max 10 minuten vertraging. Goeie reis.
18: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
16: En even naar ene. Op woensdag, goeiedag. Lekker, we zitten aan de goede kant van de week. Met Barry Manilow zometeen ook. Sting komt eraan. En dit is Fleetwood Mac. Yeah!

Aanstaande vrijdag komt er een nieuw album uit van Barry Manilow. Dat heet What a Time. Het is zijn 33ste album alweer. En de eerste in 15 jaar waar ook echt nieuwe liedjes op staan. Dus dat is leuk nieuws voor alle fans van Barry Manilow. En dit was toch wel zijn grootste, hè? Mandy hoorde je net. Het zijn de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Op je hopelijk lekkere woensdagmiddag. Met Phil Collins onderweg. Ook Gloria Gaynor komt eraan. En dit is Sting.

Heart and Alone bij Joe. Heb je het nieuws over Gerard Joling al gehoord? Ja, hij gaat een soort van afscheid nemen. Hij gaat 2 hele grote soloconcerten geven volgend jaar op 19 en 20 februari in Ahoy in Rotterdam. Only Joling, The Final Countdown. Daar gaat hij nog 1 keer heel groots uitpakken. En daarna gaat hij alleen nog maar snabbelen, zoals dat heet. Hè? Dus dan kan je alleen nog maar boeken op andere festivals. Maar zijn laatste solo-shows zijn dus begin volgend jaar. Weet je dat ook weer? Joe Cocker komt eraan bij Joe, naar Gloria Gaynor.

0: Striptease liedje van Joe Cocker. Je hoorde You Can Leave Your Head On bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. En we gaan zo meteen eens even kijken of jij een beetje in de smiezen hebt uit welk decennium de liedjes van Joe komen. Ik ga je zo meteen 3 fragmenten laten horen. En de vraag is dan, is het een 70s, 80s of 90s hit? Heb je ze alle 3 goed, dan wil je de Joe-verrassing. Doen we allemaal in de Joe Hitquiz. Wil je meespelen? Pak dan eventjes de app erbij en laat me alvast weten uit welk decennium dit liedje komt. Benatar is dit. Love is a Battlefield. Welk decennium is dit? 70s, 80s of 90s? Stuur je antwoord nu via de Joe app. Misschien doe je zometeen mee. En deze ga ik natuurlijk ook helemaal voor je draaien. Net als Crowded House.
1: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo? De Middagshow met Kai. Van 4 tot 7 bij Joe.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar 6,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Echte Gooise Moeders is terug.
0: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
17: We gaan naar Portugal.
0: Ja.
17: In een camper.
0: Nee.
9: Onwijs leuk.
17: Zijn.
0: Oh, ik plas er wel.
16: zal het met ons nooit worden.
19: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
21: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
20: Dus kom op, naar buiten.
21: Univee, daar plukt u de vruchten van.
22: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
25: Goedemorgen!
26: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
27: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Het is 3:30. Joe, verkeer op Flitsmeister. 11 vertragingen. Dit zijn de twee langste voor nu. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Arkham en Deil. Een kwartiertje. En de A59 Sonzeel-Oost tussen Drunen-West en Vlijmen. 5 kilometer, 25 minuten.
28: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En zometeen een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. Ook Crowded House Weather With You komt eraan. Pat Benatar. Hier is Love is the Battlefield.

0: Hey Joe, zometeen Queen en David Bowie. Under Pressure komt eraan, maar eerst...
1: De Joe Hit Quiz.
0: En in de Joe Hit Quiz Arena vanmiddag... Marianne van 55 uit Zevenaar. Hey Marianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij werkt bij een waterzuiveringsbedrijf. Wat moet je daar allemaal doen?
2: Nou, ik zit op de finance afdeling.
0: Oké, dus je bent zelf niet hoogstpersoonlijk het water aan het zuiveren?
2: Nee, dat niet.
0: Oké. Nou, lekker rustig. Marianne, we gaan een muziekspelletje spelen. Speel je thuis wel eens hitster of zoiets dergelijks?
2: Ja, zeker.
0: Oké, en hoe gaat dat dan?
2: Nou ja, mijn familie wil niet zo graag naar mij spelen, omdat ik altijd win.
0: Omdat je altijd wint? Ah.
2: Ja.
0: Maar zijn zij dan heel slecht of ben jij gewoon extreem goed, Marianne?
2: Ja, dat laten we maar even in het midden. De druk is wat minder dan nu natuurlijk, hè?
0: Ja, ik wou zeggen, je bent nu op de radio. Heel Nederland luistert mee. Dus
2: de
0: Under Pressure ga ik zo meteen draaien. Maar dat sta je nu natuurlijk wel, ja. Oké. Marianne, wat gaan we doen? Ik ga je 3 hits laten horen. Als het moment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen... of dat liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. Dan is het spel direct afgelopen. En bij deze wens ik je alle succes van de wereld.
2: Dank je wel.
0: Here we go, opgave 1. Ja, wat denk je ervan?
2: 70's.
0: 70's, zeg jij. De Bee Gees worden weer staying alive. Dat is hartstikke goed hoor. He, gelukkig. Ja. De eerste in ieder geval doorgekomen.
2: Nou,
0: 1978 was het om precies te zijn. Oké, de volgende. Okay. Nu zeggen.
2: De 90's.
0: Ah. Er zijn wat mensen die jou aan het helpen zijn, of niet?
2: Nou ja, mijn collega's.
0: Ja, er zijn wat collega's. Ja, ik hoorde iemand Ronan Keating roepen. Maar het was inderdaad Boyzone natuurlijk. Picture of You, 1997. Klopt helemaal als een bus. Ik heb er nog 1 voor je. Heb je deze goed, dan heb je gewonnen. Dus luister goed en vertel me daarna of het 70's, 80's of 90's is. Wat is het?
2: Ethisch,
0: zeg jij. We hebben gehoord. Bon Jovi met Living on a Prayer. Het jaar dat hoort bij deze hit is 1986. Ja, gefeliciteerd. Marianne, lekker gedaan. 3 uit 3. De topscore die je kunt behalen bij de Joe Hit Quiz. Je krijgt van mij een prachtige Joe-verrassing opgestuurd.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Yay. Collega's ook blij zo te horen. Nou, top.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dus je de groeten bij de waterzuivering. En bedankt voor het meedoen. Hè. Fijne dag nog. Ja.
2: Dank je. Hetzelfde.
0: En uit 78 dus de Bee Gees met Stayin' Alive. Die zat net in het spelletje. Ga ik zo meteen voor je draaien. Ook Level 42 komt eraan. Naar Queen en David Bowie. Dit is Under Pressure.

0: Family. Dit is Joe met zometeen het nieuws van 2 uur. Goedemiddag, Rutger.
1: Goedemiddag. De oorzaak van het waterballet in Spijkenisse is bekend.
0: En ook Prince komt eraan met Purple Rain. En Yvonne Elliman hoor je zo met If I Can Have You.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
13: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
17: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Adtap.
18: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Goedemiddag, het is 2 uur, het nu.nl nieuws met Rutger Radstaken.
1: Goedemiddag. Heel goed nieuws voor mensen die goedkoper willen treinen. Het abonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat namelijk een week eerder in. En wel op 15 juni, de dag van het OV. De einddatum van 1 september blijft wel staan. Met de pas kun je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Er is €118 miljoen uitgetrokken voor het plan en het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. De SS Rotterdam dreigt beschadigd te worden doordat de havenbodem steeds verder dicht slipt. Het schip ligt zo'n 2 keer per dag vast op de bodem bij laag water. Volgens de gemeente Rotterdam is het risico op blijvende schade aan zowel het schip als de kade groot en daarom moet er met spoed gebaggerd worden. Wat die operatie gaat kosten is nog niet bekend. Een explosie bleek de oorzaak te zijn van de enorme wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse. Er raakte niemand gewond, maar getuigen hebben wel iemand zien wegrennen. Dat meldt regiozender Rijnmond. De deur van een winkel raakte daarbij beschadigd. Op beeld is een gat te zien, maar of het om een kogelgat gaat, wilde de politie niet bevestigen. Doordat de sprinklerinstallatie aanging en de brandweer het bedieningspaneel niet zo snel kon vinden, ontstond er een enorm waterballet. Het water wordt nu weggepompt, maar de ravage is enorm. En een Italiaans paard is gisteren op spectaculaire wijze uit een ravijn gered door een helikopter. Het dier gleed zondagavond uit, kwam vast te zitten. Na een nacht in het ravijn kwam de brandweer te hulp met een helikopter. Het paard werd verdoofd, zodat het tijdens de vlucht niet in paniek zou raken. De vlucht verliep verder goed. Het paard staat nu weer netjes in de wei bij zijn eigenaar. Het weer van Weerplaza, wolken en zon wisselen elkaar af. Vooral het binnenland maakt kans op een bui. Het is 18 tot 20 graden.
0: Dankjewel, dan het Joe Verkeer door Flitsmeister. Kapotte auto op de A1 bij Barneveld. Daarom in de richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een kwartier vertraging. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. 10 minuutjes. En een botsing net geweest op de A58 Eindhoven-Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. Daar 10 minuten.
19: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En Boyzone komt eraan zo meteen. Picture of you. Ook Yvonne Ellyman, If I Can Have You. Na Prince, dit is Purple Rain. Joe.

duo Alpha Battle spelen in de leukste middagshow van Nederland. De middagshow met Kai, zometeen weer van 4 tot 7. Normaal natuurlijk altijd om 16:45, de Alpha Battle. Moet je zoveel mogelijk goede associaties hebben bij de letter van de dag. Maar vandaag spelen we het in duo's en morgen ook nog, want deze hele week dus de duo Alpha Battle. Betekent dat we om 16:45 een ronde spelen en om 16:45 eentje. En je kan bijvoorbeeld meedoen met je man of je vrouw, je vriend of vriendin, een vriend of vriendin of een collega bijvoorbeeld. En de highscore tot nu toe staat op naam van Richard en Monique. Die highscore hebben ze maandag direct neergezet. En dat is helemaal geen makkelijk te overtreffen highscore. 13 hebben zij gehaald. Ja, 13, niet verkeerd. Nou, wil je kans maken op 2000 euro? Want we geven ook twee keer zoveel weg in de duo Alpha Battle. Meld je zo meteen aan. Rond 16:45 kan dat weer bij Kai in de middagshow. En afgelopen week stond deze op 79 in de filmhit top 100. Want hij komt uit de film van Mr. Bean, hè? Boyzone en Picture of You.

nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Vanavond is het zover, hè? De uitzwaaiwedstrijd van Oranje voordat ze het vliegtuig naar de VS gaan pakken. 9 uur vanavond spelen ze tegen Algerije. En de bookmakers die schatten onze winkansen op 70%. Dus vanavond moet het in ieder geval wel goed komen. En hopelijk daarna natuurlijk ook echt op het WK, hè? Zometeen Seal by Joe, ook Melissa Etheridge staat klaar na ABBA. Dit is Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: powervrouw Melissa Etheridge. Like the way I do. Zo, met de beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Wat dacht je van Paul Young, zometeen, Boney M en ook de Pauw en China in Your Hands.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: een tikkie anders doet.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Oranje fans.

0: chips en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Hallo.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Voordat ik hier manager...

0: probleem als je ergens bent waar helemaal niemand je kent.
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help!
3: GWC!
2: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Pick it to the tribes.
3: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
8: 10 minuten over 2:30. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Er zijn 15 vertragingen. Dit zijn de twee opvallendste. Allebei door een kapot voertuig. Het gaat om de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 12 minuutjes. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en het industrieterrein Avelingen. Ook daar 10 minuten.
9: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
8: Goeie reis natuurlijk. Zometeen Boney M, Ma Baker, Paul Young. Every time you go away komt eraan. Na Te Pauw. Hier is China in your hand.

Baker, Bejo. Dit jaar is een andere hit van Boney M. Jarig. Daddy Cool viert zijn 50ste verjaardag en het gaat gevierd worden. Er is een hele show rondom Daddy Cool gebouwd. En die gaat vanaf september toeren door alle theaters van Nederland. En dan hoor je dus al die liedjes, ook deze Ma Baker, in het theater. Joe, met zometeen Janet Jackson, Together Again. Ook uiteraard weer de kritische zin waarmee je de 3 na 3 kunt gaan raden. Komt eraan. En hier is Paul Young met Every Time You Go Away. Bij Joe. Hey.

0: Michael Sambello en Maniac. Het nieuws van 3 uur zometeen. Goedemiddag, Rutger.
1: Goedemiddag. Rapper J is gespot in een restaurant in Amsterdam.
0: Oké, horen we zometeen meer over. De 3 na 3. Ik zie al wat antwoorden binnenkomen voor de 3 na 3, de cryptische zin. Ik heb hem zojuist al voor het eerst aangegeven, maar bij deze nog even 1 keer. Als het net een tikje te snel ging, welke liedjes zitten er in deze zin? Als je het weet, stuur een berichtje in de Joe-app. Het is toch logisch dat als je van 9 tot 5 hebt gewerkt, dat je niet de hele nacht door kan feesten? Dus het is toch logisch dat als je van 9 tot 5 hebt gewerkt, dat je niet de hele nacht door kan feesten? Welke hits zitten in deze zin?
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches
0: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris.

0: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor 599 euro. Mediamarkt.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
23: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Het is 1 minuut over 3. Goedemiddag, nu.nl nieuws met Rutger Randstaker.
1: Goedemiddag. De kogel is door de kerk. GroenLinks PvdA mag pro-Nederland heten en leider Jesse Klaver is blij.
2: Maar wel heel blij dat dat nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voegen ook in het parlement.
1: Dat zei hij bij Radio 1. Hij zei ook daar dat er een belemmering nu weg is. Wel moet de Tweede Kamer er nog over stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. Wie vanmiddag of morgen de weg op gaat, moet rekening houden met extra verkeersdrukte. De ANWB verwacht namelijk dat veel Duitsers vanwege een feestdag een lang weekend naar Nederland komen, vooral richting de kust. En dat betekent dus ook weer drukte op zondag als de Duitsers weer naar huis gaan. Rapper Kanye West is de toegang tot ons land ontzeggen. Ja, dat gaat niet meer, want hij is er al. Gisteravond werd hij gespot in een restaurant in Amsterdam, schrijft het Parool. De advocaat van J heeft dat bevestigd. Hij kan wel wat educatie gebruiken, zei D66-fractievoorzitter Jan Paternotte bij Radio 1.
3: Ik denk dan in ieder geval zorgen voor dat hij ook naar Westerbork moet, vanuit het Anne Frankhuis, zodat hij ook iets meer beseft van wat voor idiote dingen die hij heeft gedaan. Hoewel hij heeft al gezegd, ik heb er spijt van, maar ja.
1: Er is op dit moment een kort geding bezig voor een inreisverbod voor de rapper, omdat hij zich al meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. De politie heeft bij een zwemplas in Helmond een opvallende ontdekking gedaan. In de bossen naast de recreatieplas bleek iemand een schuilplaats onder de grond te hebben gebouwd. Volledig geïsoleerd en compleet met een woon- en slaapkamer. Tijdens de ontdekking was er niemand thuis. De politie onderzoekt de zaak en heeft de woonplek inmiddels ontruimd. Weer dan nog van Weerplaza, wolken en zon wisselen elkaar af. Vooral het binnenland maakt kans op een bui. Het is 18 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Joe Verkeer door Flitsmeister. Meestal van aan de file voor nu is de A27, Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum. 16 minuten daar, dat komt door een vrachtwagen en een ongeluk. Ja, beide redenen staan hier. Defecte vrachtwagen en een ongeluk. Sterkte daar, 16 files zijn er verder nog. Sta je daarin, dan heb je max een kwartiertje extra reistijd.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
25: De 3 na 3.
0: Kritische zin voor de 3 na 3. Welke liedjes zitten verstopt in deze zin? Het is toch logisch dat als je van 9 tot 5 hebt gewerkt, dat je niet de hele nacht door kan feesten. Hoofd goede antwoorden binnengekregen via de app. Ik zie onder andere Tim, die heeft geappt. Meerte, Monique, Thijs en Anneke, die hebben het allemaal goed. Net als Lucinda trouwens.
26: The Logical Song, Supertramp. Working 9 to 5 van Dolly Parton. En All Night Long, Lionel Richie.
0: Dat zijn ze inderdaad allemaal. En met Lionel Richie gaan we beginnen.

Laatste in de 3 na 3 voor vandaag. Dolly Parton en 9 to 5 hoorde je bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. Hey, zeg eens eerlijk, ben je vandaag op de fiets naar je werk gegaan? Ja, het is niet het meest ideale weer om natuurlijk met de fiets naar het werk te gaan. Wel ben je dan heel erg goed bezig. Het is namelijk Wereldfietsdag. Ja, ooit bedacht om mensen meer te laten fietsen. Laten we eerlijk zijn, in Nederland hebben we dat niet heel erg nodig. Er zijn maar liefst 22 miljoen fietsen in Nederland. Maar wist je ook dat wij als klein landje de grootste hoeveelheid fietspaden van de wereld hebben? 153.000 kilometer. En dat is meer dan 61 keer onze snelwegen. En bijna 4 rondjes rond de aarde. Nou, misschien kan je vanavond nog een rondje doen, hè, als je nog niet gefietst hebt vandaag. Diana Ross zometeen. Avaya con Dios.

0: Diana Ross en Upside Down hoorde je bij Joe. Morgen vieren ze in een deel van Duitsland Sacramentsdag. Daarom worden er veel Duitsers op de Nederlandse wegen verwacht. Vanmiddag in de middagspits en morgen ook in de ochtendspits. Of het heel wat drukker is dan normaal hoor je over een paar minuutjes. En de hits komen van onder andere R.E.M. en Tina Turner.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
11: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
12: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Het is 3:58. Even kijken op de weg. Joe verkeerder Flitsmeister. Wordt een drukke spits verwacht. Maar het valt nu nog reuze mee. Er zijn 29 vertragingen. De meeste files onder de 10 minuten. Er zijn er 3 net een tikje langer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 12 minuten. A12 van Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en Duiven daar 11. En een kapotte vrachtwagen zorgt voor file op de A27. Als je rijdt van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en het industrieterrein Avelingen. Daar nu een kwartier extra.
10: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
9: En zometeen richting Italië met de One and Only Eros Ramazzotti. Ook Losing My Religion van R.E.M. hoor je direct na Tina Turner. Good times, great music. Hier is Private Dancer. Good times.

R.E.M. met Listening My Religion. Vanaf volgend jaar moet je ook wat vaker op de R.E.M. als je wat centen wil besparen. Ja, de boetes worden weer duurder, heb je het al gehoord? Ja, rij je door rood, dan betaal je nu nog €329. Dat wordt €337. Even achter het stuur wordt €450. Ja, moet je natuurlijk allemaal niet doen, maar een paar kilometer te hard, dat doet iedereen wel eens. En ook die boetes die gaan omhoog. 2,7%. Nou, zometeen weer kans op €2000 in de Alpha Battle bij Kai. Kun je toch 8 keer 20 kilometer te hard rijden, hè? En misschien denk je €2000, ja. Deze week de Alpha Battle Duo. Blijf luisteren, hoor je alle details. Frankie Valli komt eraan naar Eros Ramazzotti.

hier. Ik heb een onderzoek voor je. Vandaag gaat hij als volgt. Uit onderzoek blijkt dat je dit als man moet doen om sneller een date te scoren. Pak alvast pen en papier erbij. Vanmiddag in de middagshow, het antwoord. De middag.

Nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. Yo, met Frankie Valli. You're the Grace. Morgenochtend zijn Koen en Sander er weer tussen 6 en 10. Dan onder andere een nabeschouwing van de voetbalwedstrijd die vanavond is. De uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije wordt vanavond gevoetbald. En Kees Kwakman, vaste voetbalanalist uiteraard van Koen en Sander, is morgen van de partij om daar alles over te vertellen. En meer natuurlijk. Morgen vanaf 6 uur in een nieuwe Koen en Sander show bij Joe.

0: door bij Joe. Het nieuws zometeen van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Eindelijk antwoord op de vraag zometeen. Waar regent het nou vaker? In de stad of op het platteland?
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Ik
0: weet niet waarom, maar ik gok nu... Omdat je denkt dat het platteland is, dan zou het wel de stad zijn. Maar goed, je vertelt het zometeen, hè?
1: Ik vertel het zometeen.
0: Oké, een paar minuutjes nog, dan ook de 4 uur middag boost. Verzoekjes zijn welkom in de app van Joe. Je hoort onder andere deze zo. Dire Straits, zometeen bij Kai. Veel plezier.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
9: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal...

0: helemaal niemand je kent.
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help!
3: GWC!
2: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Pick it to the tribes.
3: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
18: Domino's. Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus,
20: beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
22: fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
23: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
22: Ja, voor maar €6,99.
24: Fans van voordeel.
25: Aldi. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
24: €6,49. Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Dit is
28: de vierde middagboost. Na het nieuws van 4 uur, Jeroen Latijnhouwers.
29: Goedemiddag.
0: Ik begin met de Tweede Kamer. Die stemt volgende week over de vraag of de fractie van de GroenLinks-PvdA de nieuwe naam Pro mag gaan dragen. De Raad van State heeft geen bezwaar, zei ze vandaag. Tot vreugde van fractievoorzitter Jesse Klaver.
1: Maar wel heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voegen, ook in het parlement.
0: Maar totdat de Tweede Kamer heeft gestemd, blijft de partij wel GroenLinks-PvdA heten. Een 22-jarige man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Ook kreeg hij TBS. De man kreeg zeker 20 kinderen zover om hem naaktfoto's en naaktfilmpjes te sturen. En daarmee zet hij de kinderen onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffertjes wonen in Amerika. De wateroverlast in het winkelcentrum in Spijkenisse vanmorgen kwam door een explosie. Wat er is ontploft is niet duidelijk, maar door de rook van de explosie ging de sprinklerinstallatie aan. Zo'n 12 winkels hebben forse waterschade. En wie in de stad woont, heeft vaker kans op regen dan iemand die op het platteland woont, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat komt onder meer door de warmte die steden vasthouden en de manier waarop gebouwen en wegen het weer beïnvloeden. De buien zijn niet per se heftiger, maar ze komen wel vaker voor. Het weer en nog van Weerplaza voor stad en platteland. Af en toe zon, in het binnenland een bui. Het hele binnenland. Het is 18 tot 20 graden. Morgen dan trekken buien over het hele land. In het binnenland kunnen die pittig zijn, die buien. Met hagel en onweer en windstoten. En het wordt morgen 18 graden.
2: Waar de avondspits normaal op woensdag redelijk rustig verloopt, staat er voor dit tijdstip toch echt wel redelijk wat file. En het is vooral een file voor stad, denk ik. Het is namelijk de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide, randweg N2. 9 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
3: Dit is Joe met Kai Merckx.
2: En we zijn van de goal! Elke middag om 4 uur helpt het jou door de laatste uurtjes van je werkdag. En wel met jouw favoriete muziek waar je direct energie van krijgt. Dus pak de app van Joe erbij en laat weten wat je wil horen en waarom. Milan heeft ook alvast wat ingestuurd, want hij moet nog even aan de bak.
4: Joe. Hey Kai, ik wil graag het nummer van de Dire Straits aanvragen. Dat geeft mij echt de laatste boost om een verslag af te maken van vandaag.
3: Great music. Dit is...

0: Straits by Joe. En Money for Nothing. In de 4 uur middagboost. Hallo Sil.
1: Goedemiddag, guys.
0: Je kunt een boost gebruiken, want...
1: Nou, de hele dag die buitjes over me heen. Ik ben in de verdering aan het werk.
0: Hè?
1: Ik kan wel een boost gebruiken.
0: Ja, dat is natuurlijk het risico van het vak deze week, een beetje met die buien.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Ik moet de hele tijd naar binnen rennen, inderdaad.
0: Ja, en dan weer terug. En dan weer verder met je werk. Nou, dan wordt de verdering natuurlijk ook niet blij van, kan ik me voorstellen.
1: Nee, echt niet.
0: Nee.
1: Een natte dende is het.
0: Welk nummer kun jij het beste gebruiken om energie van te krijgen?
1: Get Down On It, van Cool and the Gang.
0: En waarom die?
1: Ja, je staat erop en je begint bijna te dansen.
0: Ik stel voor dat je maar even doet, Sil, en laat het dan maar regenen. Kan jou het schelen?
1: Inderdaad, dan ga ik gewoon weer even verder werken, inderdaad.

0: en Get Down On It. Hallo Gerda.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat heb ik nou toch allemaal gehoord over je?
1: Nou, wat heb je allemaal gehoord?
0: Heb jij 3 weken vakantie volgende week?
1: Ik heb gewoon 3 weken vakantie. Jazeker.
0: En dat begint echt maandag, of nu al?
1: Wel verdiend gewoon ook, hè? Nee. Ik ben afgelopen maandag is de vakantie begonnen. En we gaan alleen de laatste 2 weken gaan we op pad.
0: Ah, oké. Okay. En waar ga je nog heen?
1: Nou, met de camper naar Zeeland en we gaan naar Texel. En ja, als je dan een huurcampertje hebt, moet je hem ook gebruiken natuurlijk. Dus kilometers maken, hè?
0: Absoluut. Nou, ik hoop dat het weer lekker weer wordt, Gerda. Dat je het lekker van kan genieten in eigen land.
1: Het lijkt erop dat deze week de regen nog valt. En vanaf volgende week wordt het natuurlijk prachtig.
0: Ja, precies.
1: En dan tussendoor trouwt mijn dochter ook nog op de 13e. Dus het feest kan niet meer kapot.
0: Oh, Gerda, fantastisch. Op de 13e, want ze zoeken graag het risico op in het leven.
1: Ja. Inderdaad,
0: Nou, dat het maar...
1: dan komt natuurlijk deze titel ook wel weer. Dat is natuurlijk het symbolen van hoop, jeugd en vrijheid en passie.
0: Ja, mooi.
1: Dat is natuurlijk ook in de River weer aan de orde.
0: Absoluut. Heb je ook een nummer waar je energie van krijgt? Laat het dan weten in een bericht via de app van Joe. Dit is The River, Bruce Springsteen.

0: prachtig. Het is prachtig natuurlijk. Schitterend nummers. The River van Bruce Springsteen. Maar we zijn ook toe aan een beetje power. Toch?
1: Zeker.
0: We mogen een beetje gas geven, Jeroen. Er mag een beetje de beuk mag erin gegooid worden. En Inge gaat dat voor ons doen.
2: Ik wil graag een keer van Ready to Go aanvragen. Ik ben bijna klaar met werk.

0: ja, ja. He, he, eindelijk. We zijn er. We zijn thuis. Heerlijk, fantastisch. Ja, een beetje power. Toch?
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk
0: fantastisch. Dit is de 4 uur middagboost. Ja. Hier krijg je energie van Republica en Ready to Go bij Joe. Gezellig onderweg naar huis met Joe op, zegt Bert. Ik sta mijn boost af aan iemand anders, want ik heb zo'n ontzettend goede dag. Bert heeft me niet nodig. Laura is dan weer lekker aan het chillen met Joe. Begin nu wel een beetje zenuwachtig te worden, want ik krijg volgende week mijn eindexamenuitslag. Hopelijk gehaald. En we blijven in de schoolhoek, want Norris heeft toetsweek.
2: Hoi, morgen begint mijn toetsweek weer. Dus ik kan wat energie gebruiken. Ik vroeg me af of jullie I'm So Excited van de Pointer Sisters willen spelen voor mij. Alvast bedankt!
0: Ja, natuurlijk. De vraag is, waar krijg jij energie van? Waar kun jij energie voor gebruiken? Misschien ook wel een toetsweek of een etentje zo. Of je gaat

0: Sisters, Bad Joe, and I'm so excited. We zitten midden in de Duo Alpha Battle. Je speelt daarbij als duo mee, maar je krijgt allebei apart 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met één letter, dat spelen we deze week. De hoogste score op dit moment is van afgelopen maandag. Monique en Richard waren dat. 200 jaar getrouwd, zeiden ze zelf. En ze hebben een gezamenlijke score in handen van 13 goede antwoorden. En dan hoor ik je denken van, oeh, dat is een hoge score, 13 goede antwoorden. Ja, ja en nee, want de hoogste score ooit door één iemand gehaald is 12. Dus eigenlijk is er nog echt van alles mogelijk deze week met de Duo Alpha Battle. Het is echt eigenlijk poepsimpel om boven die 13 goede antwoorden uit te komen. Dus wil je meespelen en ja, met wie vorm je dan een duo? Laat dat even weten in een bericht met de app van Joe. Na het nieuws van 4:30 gaan we in ieder geval spelen. En ik draai zo even La Bamba. Ja, je hoeft niet alles te spiegelen aan het weer. Ik denk, ja, weet je, we moeten toch, als het volgende week dan toch weer beter weer wordt, dan moeten we dat wel een beetje volhouden. Ja. Eens?
1: Jeroen? Ik ben voor.
0: Jij bent voor.
1: Ik ben voor.
0: Na het nieuws van 4:30, La Bamba.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2,200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
15: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi. Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
17: Fans van voordeel.
1: Aldi.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
0: Buien en zon wisselen elkaar af vandaag. Morgen trekken er wel veel buien over het land. Met kans op onweer. Het wordt morgen zo'n 19 graden. Dit is La Bamba, hoor je naar het nieuws van 4:30, Jeroen.
24: Goedemiddag. Bijna 60.000 VMBO-leerlingen die moeten langer wachten op een deel van hun examenuitslag. Door een technische fout kunnen de definitieve cijfers van het praktijkexamen niet op tijd worden berekend. Die uitslag zou eigenlijk vandaag komen. Dat wordt nu morgen. De Onderwijsbond heeft wel sorry gezegd. Voormalig schaatser Eben Wennemars heeft onlangs een herseninfarct gehad. Wennemars merkte dat er iets aan de hand was, ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij een beroerte heeft gehad. Wennemars is inmiddels weer thuis en hij maakt het goed. En tot slot, het WK-voetbal. Het WK-voetbal voor Willem uit Emmen. Willem heeft de landenvlaggen van alle 48 WK-deelnemers aan de gevel van zijn huis gehangen.
25: Ik vind het gewoon leuk. Net zoals ik zeg, ik vind het mooier dan oranje vlaggetjes. En zo doe ik wel mooi mee met voetbal.
24: Ja, dat is niet de enige reden. Er zit nog een gedachte achter. Een diepere gedachte.
25: En je laat zien aan iedereen dat het maakt niet uit wie je bent. Gewoon, je hoort erbij.
24: Ja, en er zit nog een gedachte achter. Maar een minder diepe.
25: Ja, ik geniet er ook wel een beetje van dat die aandacht ervoor is.
24: Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel mooi meegenomen eigenlijk. Daar doe je het eigenlijk ook wel ergens voor, ja. Denk het wel. Maar goed, het zijn wel 48 vlaggen. Die moeten iedere dag worden opgehangen in de ochtend. En 's avonds moeten die vlaggen weer worden binnengehaald. Dat is hard werken.
25: Ja. Word nou al moe van. Inderdaad, moet weer.
24: Waarom moeten die nou binnen? Hij zegt, s'avonds komen er toch geen mensen langs. Maar ik denk dat je bang is dat het niet gejaald worden. Je tuigt toch ook niet elke dag je kerstboom af? Nee, maar die staat toch, dat is toch ook raar? Ik haal toch niet elke dag mijn kerstlichtjes naar binnen in de decemberperiode? Nee. Dan loopt er toch iemand langs. Dat heeft eigenlijk geen nut. Waarom doet die man dan? Kunnen we die man bellen om te zeggen dat hij dat niet hoeft te doen? Dat scheelt zoveel op een dag. Is goed. En dan daarna, de volgende ochtend, alle 48 vlaggen weer ophangen? Allemaal ophangen. Ja, dat is toch ongelooflijk. Ik snap wel dat hij er moe van wordt. Maar het is niet nodig. Nee? Moet hij niet doen. Ik ga het doorgeven. Geef het alsjeblieft door aan hem. Ik ben nog steeds op zoek naar een duo voor de Duo Alpha Battle. Dus willen jullie morgen alvast allebei naar huis met 1000 euro? Pak dan alvast de app van Joe bij de hand. Want over 6 minuten kun je aanmelden.
21: Dit is Joe met Kai Merks.
25: Word nou al moe van.
24: Nee, je hoeft alleen maar je naam in te sturen. Dat is helemaal niet van.

0: Joe. And the show must go on. Hey, nog even over Willem uit Emmen.
1: Ja?
0: Die zijn, hoeveel vlaggen zijn het? 48?
1: 48.
0: 48. Die hangt hij aan zijn huis.
1: Ja,
0: voor de WK.
1: 48 van die vlaggenstokken.
0: Precies.
1: Ziet best leuk uit, hoor.
0: En die haalt ze s'avonds, haalt hij ze weer binnen.
1: Ja.
0: Want dan vindt hij, dat is natuurlijk een heel werk.
1: Dat is een heel werk. Hij zegt, s'nachts komt er niemand langs, dus.
0: Precies. Dan komen ook berichten binnen. Het vlaggenprotocol. Ja, dat geldt natuurlijk. Je mag ze s'nachts niet vlaggen. Of voor zonsondergang moet hij inderdaad binnen zijn. Maar geldt dat ook voor die andere 47 vlaggen die daar hangen?
1: Nou, volgens mij geldt dat alleen voor officiële gebeurtenissen.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja,
0: en sterker nog, je mag buiten speciale gebeurtenissen niet eens vlaggen.
1: Nee, maar dit, een WK is, dat is niet, ja. Dat valt er niet onder. Nee, nee, nee. Nee,
0: want precies.
1: Al bedrijven hebben ook gewoon dag en nacht, zeg maar, voor hun gebouw vlaggen.
0: Oh, vlaggen, ja, precies.
1: Ja, ja.
0: Dus dat geldt alleen voor de. Maar gaat dat niet voor de Nederlandse vlag?
1: De Nederlandse
0: altijd.
1: Vlag, ja, maar dat is dus bij, wat is het, met Koningsdag?
0: Ja, precies. Ja,
1: dat soort dagen, dan moet het precies.
0: Maar
1: bij, voor zonsondergang naar binnen.
0: Maar wat zegt het vlaggenprotocol eigenlijk over het WK? Dat weet ik eigenlijk niet. Mag je dan gewoon de Nederlandse vlag wapperen?
1: Dat is er nog niet.
0: Nee, precies.
1: Nee, dus het mag gewoon dag en nacht.
0: Ja, dus dat... Willem hangt hem. Ja, want er zijn heel veel mensen die dat zeggen in de app van Joe. Ja. Vandaar dat ik het even vraag. Maar dus Willem mag gewoon zijn vlag buiten hangen.
1: Mag wel.
0: En hij hoeft niet per se naar binnen s'nachts. Maar dat doet hij dan wel.
1: Doet hij hem wel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Duidelijk is dat ook weer opgehelderd.
1: Nee, dat gaat ergens over.
0: Ja, nee, zeker weten. Ja, absoluut. Ja. Er zijn heel veel mensen die zich daar zorgen over maken. Over het vlaggenprotocol. Dus
1: ja.
0: Vandaar.
1: Ja.
0: We spelen zo de derde ronde van het duo Alphabet Hol. De hele week mag je je opgeven als duo. Los van elkaar speel je dan allebei een ronde van het spel. De scores stel ik bij elkaar op. En het duo dat aan het einde van de week de hoogste score haalt, wint 2 keer €1000. Gisteren deden Floris en Ian mee. Alleen hun ronde ging niet geheel vlekkeloos. Samen wisten ze een score van 7 goede antwoorden te halen. Ik zal het zachtjes zeggen. Wat helaas niet genoeg was. Maar gelukkig was er ook een stukje zelfspot.
2: Ja, matig hoor.
0: Maar dat was geen beginnersgeluk, Ian.
2: Nee, dat was alles behalve.
0: Ja, jongens, dat was al met al niet zo'n hele beste score. Ik zie hier 3 goede antwoorden, wat jullie totaal maakt op 7 goede antwoorden.
3: Wat een
2: dramatisch.
0: Ja. Betekent dat Richard en Monique nog steeds bovenaan staan met 13 goede antwoorden gezamenlijk. Ja, maar misschien kan een ander duo het nog beter. Hè? Misschien jij wel met jouw duo-kameraad. Stuur in de app van Joe allebei je naam, want over 3 minuten speel ik de derde ronde van het duo-alfabet naar Bee Gees bij Joe.

0: Night Fever. Doe maar, hoor je over een paar minuten de eerste nieuwe ronde van...
1: De Duo Alpha Battle.
0: En die gaan we spelen met twee dames die al 2,5 jaar samenwerken in een koffiebar. Meestal zetten ze de radio aan in het restaurant als ze gaan sluiten. En dan schreeuwen ze de Alpha Battle mee. Linda en Josette!
2: Hey!
0: Hey! Hey. Hallo, hallo, hallo. En wie stoort hier zo?
2: Linda.
0: En waarom doe je dat, Linda?
2: Stoor ik.
0: Ja, jij stoort. Ik hoor het nu. Dit ben jij. Hoor ik jou, Linda?
2: Ja, ik zet hem af.
0: Wat heb je aangezet, de blazer?
3: Oh.
0: Oh, dat hoor ik op de achtergrond. Ja, dat is nu iets minder. Nou, ik stel voor dat we eerst met Josette spelen dan zo. Even kijken. Wie schreeuwt er het hardste bij de Alpha Battle?
2: Allebei.
0: Allebei? Allebei even hard? En zijn jullie ook allebei even goed?
2: Allebei even slecht.
0: Allebei even slecht. Ja, want Josette, wat is dan ongeveer de gemiddelde score als jullie samen spelen?
2: Ja, ik ga het spelen aan Linda. Ja.
0: Huh? Wat zeg je?
2: Jij vroeg Josette, maar wil je Josette of Linda?
0: Nou, ik vroeg Josette, dus dan hoor ik graag een antwoord van Josette in dat geval.
2: Ja, is goed.
0: Ja, Josette, met hoeveel goede antwoorden spelen jullie dan meestal mee?
2: Ja, we hopen met 7 gemiddeld komen wij er wel doorheen, denk ik.
0: Ja, oké, okay, maar ieders. Dus dan zouden we gaan richting de 14 goede antwoorden?
2: Ja, daar gaan we voor.
0: Dat zou fantastisch zijn, hè? Want Richard en Monique die scoren er 13. Dus dat is fantastisch. Laat ik het zo vragen. Wie wil er beginnen?
2: Linda gaat beginnen.
0: Linda, jij gaat beginnen. Ben je er klaar voor, Linda?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, okay, je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Na beide rondes worden jullie scores bij elkaar opgeteld en op het scorebord gezet. Tenminste, als het meer is dan 13 goede antwoorden. Je mag gaan spelen met de letter K van kans, Linda.
2: Ja.
0: Klaar voor?
2: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes. Een zuivelproduct.
2: Kaas.
0: Een elektronisch apparaat.
2: Koffiezetapparaat.
0: Een boom.
2: Kastanjeboom.
0: Een soort soep.
2: Koninginnensoep.
0: Een merk.
2: Kai. Kia. Sorry.
0: Een bijvoeglijk naamwoord.
2: Keuken.
0: Iets wat je kan vieren.
2: Koningsdag.
0: Een spelletje.
2: Spelletje. Keuken.
0: Keuken. Dat was geen
2: spelletje.
0: Klaar voor jassen. Had je daar bijvoorbeeld kunnen zeggen. Klaar voor jassen.
2: Oude mensen, klaar voor jassen.
0: En natuurlijk zeg je bij elektronisch apparaat, koffiezetapparaat.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dat, ja, natuurlijk in de koffiebar. Ja, dat is absoluut waar. En als merk zei je Kai. Maar daar corrigeerde je. En daar zei je Kia inderdaad. Ja. Als de vraag nou was geweest een merks, dan had je Kai natuurlijk wel kunnen zeggen. Dan was dat goed geweest.
2: Ja, natuurlijk.
0: De score wordt bij elkaar opgeteld. En ik zie hier 6 goede antwoorden.
2: Nou,
0: Linda.
2: Okay.
0: Ja, dat is mooi. Dat betekent dat Josette, als we even de rekensom maken, om 16:45 haar tweede ronde mag gaan spelen. En dan verwachten we eigenlijk 8 goede antwoorden om er overheen te gaan, Josette.
2: Ja, het is wel mijn geluksgetal, dus wie weet gaat het lukken.
0: Kijk. Doe samen nog een oefenrondje, zou ik zeggen. Zorg dat je goed geslagen te reis komt. Daar in de koffiebar om 16:45 de tweede ronde van de Duo Alpha Battle. En dan hebben we een totaalscore.

0: zomaar het idee dat dit een hele spannende ronde kan gaan worden van de Duo Alpha Battle.
1: Ja.
0: Ja, want we hadden het namelijk Linda en Josette net. Linda heeft haar ronde gespeeld, scoorde 6 goede antwoorden. Bij de Duo Alpha Battle is het zo dat ieder een eigen ronde krijgt. Hè? Het duo waarmee je speelt, zeg maar. Dus zometeen om 16:45 een nieuwe ronde. Ja, er moeten 8 goede antwoorden gescoord worden om boven de hoogste score van deze week uit te komen. Dat zijn namelijk 13 goede antwoorden. Is dat nog een beetje te volgen?
1: Ja, nee, ze moeten gewoon zo meteen 8, dan hebben we de 14. Dan staan Linda en Josette staan dan voor. En dat hangt inderdaad in de lucht.
0: En laten we ook niet vergeten dat morgenmiddag alweer de grote finale wordt gespeeld natuurlijk. Dus heel erg benieuwd. Ze kunnen het in principe voor elkaar krijgen als ze zo goed beslagen ten huis komen. Of Josette de ene helft van het duo dan in ieder geval. Dat gaan we zien en vooral horen ook. Om 16:45 in een nieuwe ronde. Het nieuws komt eraan, Jeroen, van 5:00.
1: Ja, zometeen onder andere een nieuwe concurrent op de markt van maaltijdbezorgers.
0: En, nog even een vraag tussendoor. Wat staat er in de functieomschrijving van een vakkenvuller? Dus schappen vullen, spiegelen, klanten helpen en brugwachter zijn?
1: Hè?
0: Ja, in Schipluiden wel. Ik vertel je na het nieuws van 5:00 hoe dat zit.
2: Goedemorgen!
3: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
3: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze

0: winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
10: Dit is jouw.
11: Het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedemiddag. Een recordaantal hooikoortsklachten. Afgelopen week meldden 209 op de 100.000 mensen zich met hooikoortsklachten bij de huisarts. En dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Het hoogste aantal ook dit jaar. Mensen hebben nu vooral last van de bloei van grassen. En nu het meer regent, verdwijnen de klachten. Online supermarkt Picnic gaat de strijd aan met maaltijdbezorgers. Ze komen namelijk met een eigen dienst. Picnic kookt. Picnic kookt de maaltijd in eigen keuken en levert die mee met de rest van de bestelling. Een maaltijd voor 2 personen zal zo'n €20 gaan kosten. Het treinabonnement, waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen, gaat een week eerder in, op 15 juni aanstaande, op de dag van het OV. Met de pas kun je dan tot 1 september voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een tegemoetkoming van het kabinet voor de sterk gestegen energieprijzen. En hij was inderdaad onder invloed van alcohol. De bestuurder van de auto die op Ibiza botste met de taxi van Leontien Ruiters en haar dochter Yara Borsato. Dat meldt RTL Boulevard. Daarnaast reed de man in een gestolen auto en had hij vervalste papieren. En op weg naar het ziekenhuis is hij ook nog eens gevlucht en is nog altijd spoorloos. Het weer van Weerplaatsen en het oosten van het land vallen een paar buien. De rest van het land is het droog, tussen 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen en morgen kans op stevige onweersbuien bij een graad of 18.
13: Met ruim 700 kilometer file is het toch best wel druk voor een woensdag op dit moment. De langste file is de A27 naar Utrecht tussen Almere Hout en Stichtsebrug. 4 kilometer file en 40 minuten vertraging.
14: Dit is Joe met Kai Merks.
13: In één supermarkt in ons land komen tegenwoordig hele vreemde telefoontjes binnen. En ik vertel je zo waarom gevraagd wordt.

0: Joe. Is de week van het duo Alpha Battle. Je speelt daarbij als duo mee, maar je krijgt allebei apart 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met één letter uit het alfabet. Linda en Josette spelen mee vandaag. Ze zijn collega's in een koffiebarretje. En Linda heeft alvast een lat gelegd met 6 goede antwoorden. En nu is het wachten op ronde 2. Die wordt gespeeld rond 4:15. De ronde van Josette. Je hoort of Josette het gaat afmaken eigenlijk om er helemaal bovenaan dat scorebord te komen te staan, toch? Het hoogste getal, of de hoogste score op dit moment voor het duo is afgelopen maandag geweest. Dat zijn 13 goede antwoorden. En anders wordt er in het koffiehuis vanaf morgen misschien een hele zure sloot geserveerd. En dat willen we toch allemaal niet. Ik kwam een leuk berichtje binnen tegen vandaag. Dat was wel geinig. Het ging over een Albert Heijn in ons land. In Schipluiden. En wat de vakkenvullers daar doen is natuurlijk vakkenvullen, klanten helpen, de schappen netjes houden, spiegelen. Maar af en toe ook een brug bedienen zodra er een belletje binnenkomt. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus er wordt gebeld naar die vestiging van Albert Heijn. Die is vlakbij een bruggetje. Als dat belletje binnenkomt, dan trekken medewerkers een hesje aan. Ze pakken een klompje mee aan een soort van vishengeltje. Omdat er €3 per voorbijganger betaald moet worden, per boot. En ze lopen dan naar de brug in het dorp om die handmatig open te draaien voor passerende boot. En dat belletje, dat klinkt dan als volgt.
1: Ja. Goedemiddag, Albert Heijn Schipluiden. Zeker, dan komt er nu iemand aan om de brug open te doen.
0: Ja, nou, en dan pakken ze dat klompje aan, een hengeltje, en dan slingeren ze de brug open. Die taak lag vroeger bij de plaatselijke ijssalon, maar die vond op een bepaald moment wat te veel van het goede. En dus kwam de verantwoordelijkheid terecht bij de supermarkt om de hoek. En eigenlijk best logisch, want de openingstijden van de brug die corresponderen precies met de openingstijden van die Albert Heijn vestiging. Ja. Dat is super. Dus het klinkt als iets uit een hele andere tijd. Een oproep in de supermarkt, 2 vakkenvullers die naar buiten lopen en een brug openen. Maar in Schipluiden is het echt dagelijkse praktijk. Grappig, hè?
2: Ja, dat is ontzettend grappig.
0: Ja, en het allermooiste is, de medewerkers vinden het nog leuk ook. Dus ze hebben er ook nog enorm veel schik in. Dus dat is leuk. Oh. Pardon. Hallo? Ja. Ja, zeker. Ja, daar komt er nu iemand aan om de slagboom te openen. Ja. Dat is goed. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Wacht, kan ik een pas lenen van iemand? Heeft iemand zijn pas hier, zijn toegangspas? Ja. Dankjewel. Dan ben ik zo die taak lag eerder altijd bij Domien Verschuren. Maar die kan helemaal niet meer. Die wil zich niet meer aan die tijden van de slagboom hier. En het is 11:05. Er willen heel veel mensen weg. Dus ik ga heel eventjes. Ik ben zo terug. Sorry.
2: Je klompje mee, hè?
0: Wat zeg je?
2: Je klompje
0: mee, hè?

0: and Friends, Love Is All.
1: De duo Alpha Battle.
0: Ja, gaan we spelen met Linda en Josette. Hallo.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, daar zijn jullie weer, daar zijn jullie weer. Ja, we spelen deze week dus de duo Alpha Battle. Je geeft je op als duo. Je speelt allebei een losse ronde van de Alpha Battle. En het duo dat bij elkaar opgeteld de hoogste score wint pak 2 keer 1000 euro. Er is net al gespeeld door Linda.
2: Ja.
0: Heb je nog goed teruggekeken op je ronde?
2: Oh ja, zeker.
0: Ja?
2: 6 punten, prima toch?
0: Ja, nee, ja, absoluut, absoluut. Het is nu eigenlijk aan Josette om de rest af te maken, zeg maar. We verwachten in ieder geval 8 goede antwoorden. Want dan komen jullie boven die 13 goede antwoorden... wat de hoogste score is op dit moment. Ja. Dus dat zou heel fijn zijn. Josette, hoe heb jij je nog voorbereid?
2: Ja, gewoon even lekker relaxed gegaan met de afwas waar ik mee bezig was.
0: Oh, ja, even het hoofd leeggemaakt met de afwas, dat is heel goed. In het koffiehuis natuurlijk, hè, in de koffiebar bedoel ik, want daar zijn jullie collega's. En jullie dachten, het wordt eens tijd dat wij allebei mee gaan spelen met de Alpha Battle.
2: Precies, precies.
0: Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En na deze ronde tellen we jullie scores bij elkaar op. En dan gaan we kijken wat dat doet voor het, het klassement. Op dit moment bovenaan dus 13 goede antwoorden van Richard en Monique. En omdat je meespeelt, Josette, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
2: Nou, dat is al hartstikke mooi. Dank je wel.
0: Dat dacht ik ook. Je mag gaan spelen met de letter R van raar.
2: Oké, prima.
0: Goed zo. 30 seconden vanaf nu. Succes. Een bloem.
2: Roos.
0: Een muziekgenre.
2: Rock and roll.
0: Een dier.
2: Sorry?
0: Een dier.
2: Ree.
0: Een alcoholische drank.
2: Rode wijn.
0: Een groente.
2: Rode kool.
0: Iets waar mensen over klagen.
2: Radio.
0: Een kleur.
2: Rood.
0: Een voorwerp.
2: Radio.
0: Een Italiaans gerecht.
2: Risotto.
0: Een activiteit.
2: Roeien.
0: Iets dat geluid maakt.
2: Radio.
0: Dat was buiten het hei. Dat was buiten het hei.
2: Ah, jammer.
0: Ja, iets waar mensen over klagen. Radio, Josette.
2: Ja, dat was het eerste. We hebben omkomen als iets niet tevreden over zijn. Ik denk, dat hier een woordje. Denk, nou, vooruit dan maar.
0: Ja, hoor je veel klachten. Eens even kijken hoe jij deze score hebt, of deze ronde hebt doorlopen, hoor. Dat is eigenlijk wel een hele goede score is dat geworden. Zal ik het vertellen? Zal ik het zeggen, Josette?
2: Ja, dat doe maar.
0: Jij hebt 9 goede antwoorden gegeven.
2: Woehoe!
0: Dat is echt super.
2: Lekker,
0: dat is
2: Josette.
0: Ja, lekker, Josette. Ook Linda natuurlijk.
2: Lekker, man. Helemaal mooi.
0: Haar medestander in het duo. Want dat betekent dat jullie dan ineens, paf, een sprong naar voren maken. En op de eerste plek komen in het klassement. Namelijk 15 goede antwoorden.
2: Ja, netjes. Fijn.
0: Ja. Hij moet van goede huizen komen om daar boven over uit te komen natuurlijk. Maar het is zeker wel mogelijk. Net in die duo Alpha Battle is dat allemaal mogelijk. Morgen de grote finale. Dus als je deze hoge score kan verbeteren, geef je dan zeker even op met iemand anders erbij natuurlijk. Hè, als duo zijnde via de app van Joe. Morgen dus een nieuwe ronde. En dan gaat er dus sowieso 2 keer 1000 euro de deur uit hier.

0: Family by Joe en Voice of Summer. Culture Club komt eraan, onder andere Carmen Chameleon na het nieuws van 5:30 met daarin Jeroen.
1: Ja, onder andere een flinke stroomstoring in de pretpark in Hengelo. De oorzaak is inmiddels bekend, nou dat kun je niet bedenken.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Fijne verjaardag.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
19: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
19: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
24: Genoeg.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
0: Buien en zon wisselen elkaar af vandaag. Morgen trekken er wel veel buien over het land. Met kans op onweer ook. Het wordt morgen zo'n 19 graden. Dit is jouw. En Culture Club hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Het blijft ons nog wel even de portemonnee raken, de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zeggen economen van de Rabobank. Zij verwachten dat de prijs van een liter benzine deze zomer kan oplopen tot bijna €2,85. 10% meer dan nu. Nieuwe energiecontracten worden mogelijk zo'n €40 per maand duurder. En ook boodschappen zullen in prijs blijven stijgen, verwachten zij. Er is ook positief nieuws. Nederland kan wel een stootje hebben, want de economen verwachten geen recessie.
0: Nee, oké, maar en de salarissen, gaan die ook gaan die ook omhoog of niet? Want als ik dit zo een beetje onder elkaar zet, €2,85 voor een liter, dat is natuurlijk echt ongelooflijk. En daarbij inderdaad ook nog de energiecontracten en de boodschappen. Het is echt langs alle kanten, hè?
1: Ik loop me toch langer te denken. Ik denk, hoe gaan we dat doen?
0: Ja, hoe gaan we dat doen? Maar ja, je hebt denk ik ook nog geen antwoord, of wel?
1: Nee.
0: Nee, ja, kijk, en daar gaat ook een stukje hoop. Dan had ik gehoopt, omdat jij er al lang over nadacht, dat je zegt van nou, zus en zo moeten we het gaan doen.
1: Ik ben bereid even binnen te stappen bij onze baas. Ja. Ik weet niet of hij bereid is.
0: Ja, maar ik bedoel ook meer landelijk. Gewoon
1: landelijk?
0: Niet per se volgens.
1: Nou, dan vraag ik voor heel het land.
0: Voor iedereen.
1: Vraag bij onze baas.
0: Ja, misschien is er een antwoord. Maar ja, het moet allemaal ergens vandaan komen ook natuurlijk. Ik bedoel, we willen het allemaal wel betalen. Maar ja, goed. Je wil ook nog wat overhouden voor andere leuke dingen om te doen, kan ik me voorstellen.
1: Ik denk dat heel veel mensen daar echt even in de rats over zitten.
0: Ja, maar natuurlijk, dat begrijp ik heel goed.
1: Ja. Ik ga er verder over nadenken. Doe ik na het nieuws, want ik heb nog twee berichten. Waaronder de eerste over de rechtbank in Amsterdam. Die kan elk moment uitspraak doen in de zaak rond rapper J. De Joodse belangenorganisatie Sidi wil een stokje steken voor zijn optredens dit weekend in Arnhem. J is overigens al in ons land.
0: Hey.
1: En er is al de hele dag een grote stroomstoring bij een attractiepark in Hengelo. Het is geen technisch mankement, het is meer een dierlijk iets. Want de oorzaak van de stroomstoring waren die hele knappe beestjes, namelijk naaktslakken. Die waren in de elektriciteitskast gekropen en veroorzaakten daar kortsluiting. En daardoor vielen 5 attracties uit. Monteurs hebben een deel inmiddels weer in de plaats gekregen, maar controleren nog op verdere schade.
0: Nog 1 uitzwaaiwedstrijd in de Kuip vanavond en dan vertrekt Oranje naar het WK. Maar wat heeft zo'n uitzwaaiwedstrijd eigenlijk voor nut? Waarom is het een uitzwaaiwedstrijd? Ben je even de basisvragen? Dan gaan we zo even aantikken.
24: Heel leuk. Dit is Joe met Kai Merckx.

0: I Would Die For You. Eerst andere zaken en eigenlijk even vooruitblikkend. Even voorgloeien eigenlijk voor het WK. Want dat is wat er gaat gebeuren. Vanavond om 9:15 speelt Nederland in een uitverkochte Kuip de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Jeroen, je hebt eventjes gesproken met natuurlijk onze sportman Riepke Bakker over de uitzwaaiwedstrijd. Want de uitzwaaiwedstrijd, het klinkt een beetje alsof we met z'n allen langs de kant de bus uitzwaaien. Maar dat is het in geen geval.
1: Nou, door het eind van de wedstrijd doen we dat inderdaad. Er wordt letterlijk een rondje gemaakt door de spelers door het stadion heen. En hopelijk dat we de wedstrijd goed afsluiten, dat we winnen. Dan krijgen ze een hoop applaus. Maar het is vooral echt een heel belangrijke oefenwedstrijd. De laatste oefenwedstrijd in eigen land. Morgen dan vertrekken de spelers van Oranje naar Amerika toe. Dus enerzijds een belangrijke oefenwedstrijd. Maar goed, er zit ook nog, en dat zei Riepke Bakker ook, er zit ook nog een tweede gedachte achter.
2: Deze wedstrijd is bedoeld om Oranje met een goed gevoel richting het WK te laten gaan. Er komt een enorm spandoek, het grootste ooit bij een duel van Oranje. En het is aan de spelers om de Oranje koorts richting het WK nog even flink aan te wakkeren. Maar ja, dan moeten ze wel even dik winnen.
0: Ja, dus eigenlijk een vliegende start moet het eigenlijk zijn van jongens, daar gaan we. Dat moet het gevoel een beetje zijn.
1: En dat doe je het beste door inderdaad flink te winnen, wat Riepke al zegt. En dat zou hartstikke mooi zijn in deze uitzwaaiwedstrijd. We hebben er meer gehad en voor ieder toernooi, zeg maar, EK, WK, dan spelen we altijd een uitzwaaiwedstrijd. Bijna altijd volle bak. En meestal winnen we die uitzwaaiwedstrijden ook. Alleen, er is niet altijd reden tot blijdschap.
2: 2 jaar geleden won Oranje de uitzwaaiwedstrijd voor het EK met 4-0 van IJsland. Maar werd het alsnog een trieste avond. Tijdens de warming-up raakte Teun Koopmeiners geblesseerd. Hij kon niet naar het EK. En na de wedstrijd werd duidelijk dat ook Frenkie de Jong het EK moest missen. Ja, laten we hopen dat het vanavond iets beter gaat.
1: Ja, inderdaad, want Frenkie de Jong die kunnen we echt niet missen. Teun Koopmeiners is er wel bij. Beide jongens willen natuurlijk mee naar dat WK. We spelen dus vanavond tegen Algerije. Dat is voor ons een belangrijke tegenstander.
2: Het is pas de eerste keer ooit dat Oranje tegen Algerije speelt, maar er zit wel een idee achter. Op het WK speelt Oranje namelijk tegen een ander Noord-Afrikaans land en dat is Tunesië. En de speelstijl van die landen zou ongeveer hetzelfde zijn. Een goede oefening dus.
0: Het is wel een hele goede inderdaad.
1: Ja.
0: Want dat zou je ook kunnen zeggen van niet te veel risico nemen. Straks inderdaad geraakt, bijvoorbeeld Frenkie de Jong geblesseerd. Dan zitten we daar te koekeloeren. Dan moeten we zonder Frenkie de Jong. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat kan absoluut niet. Maar dat risico is er altijd. Kan ook gebeuren tijdens de training. Maar goed, ploegen gaan voor 100%, voor 99%. Beide ploegen ook vanavond. Want ze willen dat iedereen ook heel van het veld afkomt. Dus ze kijken allemaal wel een beetje uit over het algemeen.
0: Ik heb er zin in.
1: Ach, man, ik ook.
0: Ik raak helemaal in de WK-sferen. Hoe zit jij vanavond te kijken?
1: In het oranje.
0: Ja.
1: Serieus?
0: Ja?
1: Geen chips erbij, misschien een klein biertje.
0: En dan geen chips erbij?
1: Nee, nog chips erbij.
0: Waarom niet?
1: Ja, dan eet ik zo'n hele zaak leeg. Klein biertje.
0: Gevaarlijk. Gevaarlijk is het.
1: Het gaat beginnen
0: vanavond. De zogenoemde uitzwaaiwedstrijd van Nederlands elftal. Om 9:15. Dit is Joe met Prince.

0: Fugees bij Joe en Killing Me Softly. We hebben eigenlijk deze middag helemaal nog niet zoveel aandacht besteed aan het onderzoek van vandaag.
1: Nee.
0: Is dat überhaupt al een keer voorbij gekomen?
1: Nee.
0: Ja, volgens mij wel. Ja, één keer volgens mij. Ja, ergens rond 4 uur.
2: Ik heb het niet gezegd hoor.
3: Nee, klopt.
0: Helemaal niet.
3: Dat was gisteren.
0: Oh, dat was gisteren.
3: En eergisteren en die dag ervoor.
0: Oh, oké. Okay. Super. Ik word hier ook maar weer neergezet vandaag. Ik heb ook helemaal geen idee meer deze week. Ja, het is de tijd van de week dat we er een strik omheen doen. En dat klaar is. Ah, dat zijn andere verhalen. Doe dan nu even het onderzoek.
1: Ja, is goed.
0: Want dat doen we elke middag natuurlijk. Een huis- en een keukenonderzoek. Je kan over heel veel gaan. Nou, vandaag over, dubbele punt.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat je
0: niet... meteen hebt dat onderzoek eruit. Dus vandaag is dat dubbele punt...
1: Uit onderzoek blijkt dat je dit als man moet doen om sneller een date te scoren.
0: Kijk, en dat we daar nog zo weinig aandacht aan hebben besteed. Dat is eigenlijk, kijk, hier doen natuurlijk heel veel mensen doen hier ook een plezier mee.
3: Dat is waar.
0: Absoluut. En ook voor de andere kant van de seksen. Dus waar je rekening mee kunt houden. Toch? Dat als je denkt van ik hoef helemaal niet meer op date met deze vent, in dit geval. Dan kun je dit ook toepassen. Dus ik stel voor dat we over 3 minuten even wat suggesties doornemen.
1: Ja, dat is goed.
0: Het overvalt jou ook, zie ik.
1: Ja.
0: En dan gaan we steeds dichter bij dat antwoord komen. Uit onderzoek blijkt dat je dit als man moet doen... om sneller een date te scoren. Oké. Even kijken wat we kunnen afstrepen over 3 minuten naar voren bij Joe. That was yesterday. Ah.

0: 70s, 80s en 90s. Foreigner en That Was Yesterday. En het onderzoek van vandaag klinkt als volgt.
1: Uit onderzoek blijkt dat je dit als man moet doen om sneller een date te scoren.
0: En wat is nou toch dat antwoord? Ik denk, even een antwoord, even een duit in het zakje doen. Ik denk lekker ruiken. Ik denk dat we wel wat geuren, dat zit denk ik in ons oerinstinct. He, als we hebben niet voor niks die kokkel midden op onze kop. Als je iets ruikt, dan denk je oeh of gevaar, of oeh dit vind ik lekker, of dit stinkt. Of het is gewoon een soort van alarmpje wat er op je gezicht zit. Dan is de neus eigenlijk. Het is een alarmpje. Dus ik denk gewoon een lekkere geur.
1: Nee, het heeft niet met geur te maken.
0: Oh, ik heb weer helemaal vergeten meteen. Oké.
1: Okay. Ja, de hele categorie neusgeur kan je wegdoen.
0: Neusgeur kunnen we wegdoen. Heb jij een antwoord bedacht, Jeroen? Of wil je nog even nadenken?
2: Nee, ik weet het wel. Maar dat is gelijk het goede antwoord, denk ik.
0: Dat zou weer vervelend zijn natuurlijk.
2: Ja, wat moet je als man doen om sneller een date te scoren? Een goed gevulde creditcard in het vooruitzicht stellen. Ja,
0: okay.
2: Dat is het toch?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat is hem ook niet. Dat is hem ook niet. Oké, okay. Brandy zegt nog verzorgd overkomen.
1: Ook niet goed.
0: En Tim die zegt nog je snor laten staan.
1: Nee, het is ook niet je snor laten staan, Tim.
0: Niet de snor laten staan. Oké. Okay. Uit onderzoek blijkt dat je dit als man moet doen om sneller een date te scoren. Je hoort het om 6:10.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
12: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
13: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op Celesta.nl.
14: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
15: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
16: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
17: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
18: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2/2 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
21: Oranje fans opgelet. De

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Muziek van Toto na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedenavond. Ja, ik leef mee met bijna 60.000 VMBO-leerlingen. Zij moeten namelijk een dag langer wachten op een deel van hun examenuitslag. Door een technische fout kunnen de definitieve cijfers van het praktijkexamen niet op tijd worden berekend. De uitslag zou eigenlijk vandaag komen, maar wordt nu morgen bekendgemaakt. Dat is geen probleem voor deze eindexamenkandidaat.
11: Mijn ouders zijn meer gestrest dan ik, dus wat dat betreft gaat het of helemaal goed komen of helemaal fout.
10: De Onderwijsbond AOB heeft inmiddels sorry gezegd. Komt zojuist binnen dat de concerten van rapper J dit weekend gewoon mogen doorgaan. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om te voorkomen dat J het land in mocht vanwege zijn antisemitische uitspraken. J is inmiddels aanwezig en de concerten gaan dus gewoon door. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd. Dat meldt NH Nieuws. Dat gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar 1 dag te zitten. Wel krijgen ze nog een boete en een taakstraf. En er wordt deze dagen minder gewerkt op een bedrijf in Hengelo. Reden, 19 medewerkers doen morgen mee en de Alpe d'Huez. Maar wie past er dan op de zaak?
12: De helft van de collega's die bleef hier achter. En die zorgde ervoor dat onze klanten nog steeds onze goede service kregen en op tijd geholpen worden. Maar gelukkig gaat er bij ons niet zo heel vaak wat kapot.
10: Dat is mooi nieuws. En inmiddels heeft het bedrijf al ruim 55.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer van Weerplaza. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien.
13: Ik heb goed en slecht nieuws als het om het verkeer gaat, want er staat nog een file voor dit tijdstip. Nog flink wat file voor dit tijdstip, maar wel vooral wat kortere. De langste file is de A12 naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen. 8 kilometer file en 31 minuten vertraging.
14: Dit is Joe met Kai Merks.
13: En uit onderzoek blijkt dat je dit als man moet doen om sneller een date te scoren. Het antwoord over 6 minuten. Ja.

0: Kikiri bij Joe, Don't Go Breaking My Heart. Je hoort hier over een paar minuutjes Bon Jovi in de middagshow. Eerst antwoord op het onderzoek natuurlijk, wat we al even op tafel hebben gelegd. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat je dit als man moet doen om sneller een date te scoren.
0: En er zijn wat antwoorden de revue gepasseerd. Lekker ruiken, heb ik gezegd. Goed gevulde creditcard, zei Jeroen. Verzorgd overkomen, je snor laten staan. Misschien doet dat nog wat, een soort van, hoe zeg je dat, charisma zou dat kunnen zijn. Maar dat was allemaal niet goed. Edith.
2: Door een mooi gedicht te schrijven, zelfs als je helemaal niet kan dichten, dan is het toch dat je een beetje de moeite hebt gedaan om iemand ouderwets te versieren.
0: Ouderwets versieren met een gedicht?
1: Nee, het is helaas geen gedicht.
0: Nee, helaas. Dat had ik een heel mooi romantisch antwoord gevonden.
1: Ja.
0: Nee. Rick die zegt een specifieke kleur dragen, zoals rood of blauw.
1: Nee, is niet goed.
0: Amy.
3: Ik denk dat het goede antwoord scheren is.
0: Scheren.
1: Nee, ook niet scheren.
0: God aangezicht. Wieke zegt oprecht overkomen en aandacht geven.
1: Ook niet goed.
0: Kolja.
4: Nou, ik weet niet of het het antwoord op het onderzoek is, maar ik vind zelf altijd dat je gewoon eerlijk moet zijn. Je moet niet... Niet overdrijven over jezelf. Je moet jezelf niet tekort doen. Je moet gewoon eerlijk zijn. En dan komt die date vanzelf wel, lijkt me.
0: Ja.
4: Ja.
1: Ook niet goed.
0: Nee. Van sommige antwoorden hoop je dat het waar is, hè?
4: Ja.
0: Maar dat is niet waar. Rody.
5: Een fatsoenlijke profielfoto neerzetten.
0: Oké, een fatsoenlijke profielfoto.
1: Nee, Rody heeft het niet goed. Maar hij zit wel in de buurt.
0: Oh.
1: Ja, zal ik het zeggen?
0: Ja.
1: Ja, hetgeen wat je moet doen om sneller een date te scoren, dat is op datingapps een profielfoto hebben met een hond erop.
0: Hè?
1: Hij is specifiek, hè?
0: God, wat een specifiek lange antwoord.
1: Ja, heel specifiek, maar het werkt dus echt.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, want uit een enquête onder singles, dat heeft laten zien dat 60% van de mensen, die gaan sneller swipen naar rechts als er een hond op de foto staat. Dat vinden ze dus. Psychologen denken dat het komt omdat een hond onbewust signalen afgeeft van zorgzaamheid. Dus wat je laat zien eigenlijk is, deze persoon kan iets of voor iets of voor iemand zorgen. Maar je hebt dus ook, ja, het is echt een heel ding. Je hebt zelfs nu een fenomeen dat heet dogfishing.
0: Dogfishing?
1: Dogfishing.
0: Van catfishing?
1: Exact. En dat is dat mensen die eigenlijk helemaal geen hond hebben, die gaan dan een foto plaatsen met een hond, zodat ze sneller een date scoren.
0: Nou ja, zeg. Ja. Oké, een hond op je profiel en dan, maar misschien ook wel op andere profielen. Gewoon in je WhatsApp en hier gewoon overal een hond op.
1: Precies, als je zichtbaar bent met een hond, dan word je gewoon sneller aantrekkelijk gevonden.
0: En mannen die blaffen?
1: Weet ik niet, heb ik niet geprobeerd.
0: Had nog gekund, hè.

0: Maar eerst het onderzoek, nu al benieuwd, van morgen.
1: Uit onderzoek blijkt dit 40 keer meer bacteriën te hebben dan een openbaar toilet.
0: Oh, dat zijn vaak geen leuke onderzoeken, want het is vast iets wat je elke dag met je meedraagt. Oh. Zoiets zal het weer zijn. Uit onderzoek blijkt dit 40 keer meer bacteriën te hebben als een openbaar toilet. Het antwoord morgenavond om 6:10.

0: bij Joe. Morgen is trouwens de finale van het Duo Alpha Battle. Daar wil ik je toch nog even extra op wijzen. Je speelt bij de Duo Alpha Battle mee als duo, maar je krijgt wel allebei apart 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met één letter uit het alfabet. Aan het einde van allebei de rondes tellen we de scores bij elkaar op en dat is dan de eindscore. Dus je werkt samen toe naar één hoge grote score. Het duo met morgen de hoogste score wint 2 keer €1000. Er is niet onverdienstelijk gespeeld, ook vandaag niet. Linda en Josette deden mee. Er waren twee collega's uit de koffiebar, dus dat was wel leuk. Die speelden altijd samen al mee als ze aan het opruimen waren. Toen stond de radio aan en dan schreeuwden ze antwoorden over de werkvloer. Ze hebben in totaal 15 goede antwoorden gegeven. Dat is natuurlijk een fantastische score. Maar stel dat je er allebei 9 doet. Stel je hebt een uitstekende ronde, wat echt op zich mogelijk is. Dan ga je er natuurlijk meteen weer overheen. Dus, met andere woorden, zoek even nog een partner. Dat kan je collega zijn, dat kan je vader zijn, je neef, nicht, moeder, broer, geliefde, noem maar op. Dat maakt allemaal niet uit. En laat even in een berichtje allebei jullie namen weten. In een bericht dus met de app van Joe. En dan spelen we morgen de Duo Alpha Battle. En dan is het dus meteen de grote finale waar je in terecht bent gekomen. Voor dus 2 keer €1000 voor de hoogste score. Alsjeblieft zeg. Just the two of us, zou je kunnen zeggen. Bij Joe.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Withers, Just the Two of Us. Nummer met blazers in ook, natuurlijk. Daar ben ik gek op. En daarom hoor je straks om 6:30 weer een nummer met blazers in de hoofdrol. Alleen zijn ze vandaag, naar eigen zeggen van de uitvoerende artiest, vals. Valse blazers. Hoor je zo.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Toei.
11: Shop deze week vanaf 39 euro jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar 6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Attap.
20: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet. 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Buien en zon wisselen elkaar af vandaag. Morgen trekken er wel veel buien over het land. Weer veel buien, moet ik zeggen. Met kans op onweer voor morgen zo'n 19 graden. Dit is jou. En Paul Jong, hoor je naar het nieuws van 6:30. Jeroen.
14: Goedenavond. Ik begin met een indringende waarschuwing van NAVO-baas Mark Rutte. Hij waarschuwt Russische jongeren zich niet te laten ronselen voor het leger van Rusland. Je wordt daar niet opgeleid, je krijgt slechte spullen en je bent niets anders dan kanonnenvoer. Dat zei Rutte tijdens een toespraak in Oekraïne, Kiev. De oorlog met Oekraïne duurt inmiddels 4 jaar... en het lukt Rusland de laatste maanden niet meer om nieuwe soldaten binnen te halen. Ga door met... nieuws over KLM. Een medewerker van KLM is namelijk ontslagen nadat hij bij het tanken van een vliegtuig 1000 liter kerosine liet weglekken. Hij zou niet goed genoeg hebben opgelet. De man was het niet eens met zijn ontslag. Hij wilde een ontslagvergoeding van €85.000. Maar die krijgt hij niet, omdat hij volgens de rechter de veiligheid van collega's en passagiers ernstig in gevaar heeft gebracht. En een TikTok-trend uit Azië met ijsblokjes heeft nu ook Nederland bereikt. Albert Heijn en Jumbo verkopen plastic bekers voor onderweg met daarin ijsklontjes. Kan dan klaar dus. En dan kun je dan zelf je favoriete drankje in doen. Dat kost 90 cent. Dat is overigens net zoveel als een hele zak ijsklontjes. Maar goed, dan heb je ook wat, kun je zeggen. En Hart van Nederland was toch heel benieuwd naar de reacties op straat op deze nieuwe rage. Een plastic beker met daarin ijsklontjes. Volwassenen vinden dit.
15: Wat een onzin. Ja, weet je, er komt hier water bij ons uit de kraan. We hebben een vriezer in de kelder. Iedereen heeft dat thuis staan. Dus waarom zou je in vredesnaam zo'n bedrag betalen voor een plastic bekertje met een paar ijsklontjes erin?
14: Ja, maar jongeren vinden dit.
16: Ik vind het handig, ja.
14: Ja, afvalorganisaties die zetten vervolgens hun vraagtekens bij deze nieuwe hype en vrezen meer zwerfafval. En daar heeft deze jongeren een oplossing voor.
17: Ja, dan denk ik, doe het bij alle statiegeld. Ook al die blikjes, heb je allemaal statiegeld, grote flessen statiegeld. Doe bij dit ook.
14: Dat zou de oplossing kunnen zijn. Nou, god. Tot slot, wil ik zeggen. Niet god.
18: God. Ja. God, nou slot. Ja, het is wel een gebedje op zijn plaats als je dit allemaal zo hoort. Maar ga verder.
14: Ja, nou, deze vrouw vond het echt perfect samen. Het is echt de meest nuchtere reactie op die rage van de plastic beker van onderweg met daar een ijsklontjes. Die reactie, de meest nuchtere, kwam van deze vrouw.
7: Als ik het meeneem, smelt het toch, heb ik een bekertje water.
18: Ja, dat is ook weer waar.
14: Zo.
18: Maar ja, maar wat is dit nou weer voor vagerage?
14: Ja.
18: Een beker met een ijsklontje in.
14: Ik heb het filmpje van de week gezien op TikTok en dacht, goh, dat is handig.
18: Echt waar?
14: Ja, ik was meteen gepakt. Maar toen dacht ik ook, oké, maar dan koop ik dat. En dan moet ik ook een blikje kopen en dan kan ik het bij elkaar doen. Je kunt het net zo goed. De meeste supermarkten hebben dat. Gewoon een koud blikje kopen.
18: Ja, nou dat kan ook nog inderdaad. Ja, ja absoluut.
14: Dat hoort er niet bij. Maar dat denk ik toch wel niet.
18: Nee, maar ja, goed. Nee, maar ja, goed. Ja, dat is natuurlijk heel. Maar vooral onder de jongeren is dit dan echt helemaal de trend. Een bekertje met een ijsklontje in. Mag ik dat heel even vragen aan Willemijn? Willemijn, die loopt hier stage.
19: Oh, ik ben ook net aan het eten.
18: Oh, je bent net aan het eten. Oh ja, zit het in een bekertje of niet?
19: Nee.
18: Nee, oké. Okay. Maar jij bent echt Gen Z, hè, ben jij? Dit is een TikTok-trend, ja. Die is inmiddels in ons land. Een ijsklontje in een bekertje. Wat zeg je ervan?
19: Dat is toch helemaal geweldig?
18: Ongelooflijk.
20: Dit is Joe met Kai Merks.
18: Hoe moet dit nou de komende jaren met ons verder?
14: Ja, weet ik ook niet.
18: Oh! Dat is toch zorgwekkend, dit. Good times, great music. Helemaal geweldig.

bij Joe en Rock With You. Ik ben gek op muziek met blazers in. En juist daarom maak je elke dag iets en half zeven een hoekje vrij om blaasinstrumenten in het zonnetje te zetten. En vandaag is dat Food for Thought van UB40. En het is altijd even leuk om te horen van artiesten. Eigenlijk is het leukst om te horen op welk nummer ze zelf niet zitten te wachten. En dit is zo'n nummer. Als je dat vraagt aan de liedzanger van UB40... ja, dan krimpt hij helemaal ineen. Bij dit nummer, hij kan het eigenlijk niet meer horen. Want de saxofoonklanken die je hier doorheen hoort zijn, volgens eigen zeggen, vals. Omdat ze problemen hadden met de saxofoon toen. Ze kregen de saxofoon destijds niet goed gestemd, zeggen ze. En nu elke keer als Ellie Campbell dit nummer hoort, dan vindt hij het moeilijk om naar te luisteren. Hij krimpt naar eigen zeggen in één. Eigenlijk net als de saxofoonklanken, zou je kunnen zeggen. Waarschijnlijk nog gewoon een beetje in elkaar. Hij vindt het onprettig om naar te luisteren. Dus misschien goed om nu zelf even te oordelen of dat wel echt zo het geval is. Dus luister nog even een keertje goed. UB40 en Food for Thought bij Joe.

0: Backstreet Boys bij Joe en I Want It That Way. Jos Hegging.
1: Vertel,
0: minute to win it.
2: We gaan het weer doen zometeen. In 1 minuut gaat de kandidaat het spel spelen met jou of mij. Wij omschrijven 5 begrippen. Alle 5 goed, dan wint diegene het Joe prijspakket.
0: Ja, en kandidaat, wie is dat dan vandaag? Dat is Jannik.
3: Goeiedag.
0: En we kunnen nog 1 keertje doorklappen, want jij was afgelopen maandag jarig.
3: Ja, dat klopt.
0: Goed gevierd.
3: Nee, ik vier mijn verjaardag eigenlijk nooit. Maar gewoon met familie een beetje een taartje eten. Gewoon rustig aan.
0: En welke leeftijd heb je bereikt, Jannik?
3: 25.
0: 25. En je zegt, kwart jaar mijn verjaardag gevierd. Ik vind het wel goed zo.
3: Ja, ik heb het voor de laatste keer echt groot gevierd toen ik 18 werd. En toen voel ik het wel goed.
0: Toen voel je het wel goed. Ja, ik kan me ook voorstellen. Er komt ook de hele dag komt de visite over de vloer.
2: Gedoe.
0: En, ja, gedoe ook. En je moet rond met taartjes en vorkjes en bordjes en kommetjes en noem maar op. Jij zegt het wel goed zo.
3: Ja, je bent zelf meer bezig dat je een beetje kan zitten, zeg maar.
0: Zo is het ook. En heb je iets leuks gekregen? Een leuk cadeau bijvoorbeeld wel?
3: Nee,
0: er komt geen hond.
3: Nee. Ik heb geld gekregen en ik heb mezelf een mooi cadeau gegeven, dus dat is ook mooi.
0: Oh, en wat is dat dan?
3: Ik heb mezelf een mooie nieuwe fotocamera cadeau gegeven. Dus,
0: dat is mooi.
3: Ja, zeker.
0: En voor de rest, dat bezoek dat nog opkwam dagen, daarvan riep je door de gordijn heen. Stop het geld maar in de brievenbus. En dan
3: gooi me door de brievenbus en dan rij maar weer weg.
0: Nou, we gaan eens even kijken of we er nog een verlaat verjaardagscadeautje bij kunnen doen. In de vorm van het Joe prijzenpakket natuurlijk. Met wie wil je spelen zo?
3: Met jou, Kai.
0: Met mij? Nou goed, dan ga ik mezelf helemaal klaarmaken daarvoor. We spelen om 7:10 en muziek van Bruce Springsteen, I'm on Fire. Over een paar minuten.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor...

0: Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Domino's. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
13: Geef een onvergetelijke...

0: Vergetelijke Zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Het is bijna 7 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Marcel van Beest. Goedenavond.
3: Goedenavond. Tientallen blokken cocaïne gevonden in een pand in Eindhoven. De politie schat de straatwaarde in de miljoenen. Twee mensen werden opgepakt toen ze drugs in een auto inladen. De vondst werd gedaan na een grote politieactie in de regio. En daarbij werden ook harddrugs, wapens en illegale sigaretten gevonden. Steeds meer gemeenten zijn huiverig voor thuisonderwijs. Ouders geven hun kinderen thuis les, vaak vanwege het geloof. Ze moeten dat aanvragen bij de gemeente. Maar Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen werken niet langer mee, weet de NOS. Komt door een uitspraak van de Hoge Raad. Die vindt dat thuisonderwijs alleen in uitzonderlijke gevallen kan. Stevige tenten van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers beter beschermen tegen flinke buien. Ze wachten in de tent op een plekje in het overvolle aanmeldcentrum. De asielzoekers mogen er van het Rode Kruis alleen overdag zijn. Daar slapen mag niet. En het vleesreclameverbod in Amsterdam wordt omzeild. Sinds kort mag daar niet meer met sappige burgers in abris worden geadverteerd. Maar Burger King heeft er iets op bedacht. In kleine letters heeft het bedrijf Vega eronder gezet, weet de Telegraaf. De Partij voor de Dieren vindt het allemaal maar misleidend. Het weer van Weerplaza. Vanavond regen, vannacht weer droog en een graad of 13. Morgen pittige buien met onweer, hagel en windstoten. In de middag zon en veel wind bij 18 graden.
2: Dan jouw verkeer van Flitsmeister. Nog 19 files in Nederland. 6 files van 10 minuten of langer. Op de A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandam en Zaandijk. Daar 10 minuten vertraging. Op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam. Ook 10 minuten. 13 minuten doe je er langer over. Op de A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn de hoofdrijbaan. En op de A16 file 10 minuten vertraging Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord. Laatste op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. Daar 11 minuutjes.
4: Dit is Joe met Jos Egging.
2: Ja, gaat Jannik zometeen voor de eeuwige fame in Win It To Minute. Zometeen weten we het over 8 minuten na Erin Cara en The Boss.

0: Kara bij Joe en Fame.
1: Minute to win it.
0: Yes. Hey Kai.
2: Hey Jos.
0: Hallo. Ja, gaat Yannick voor de eeuwige Fame, hè? Dat is de vraag.
2: Dat is de vraag, ja. Absoluut.
0: Yannick.
3: Ja, dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, denk eens even terug. Wanneer is het laatste moment waarvan je denkt van nou, toen heb ik iets gewonnen waar ik echt wel, nou, dat je zegt trots op was?
3: Ik denk een keer een voetbalwedstrijd toen ik 8 jaar was of zo.
0: Nou, dat is toch al even geleden, hè? Je zei net, je bent 25 klopt. Geworden, dus
3: klopt.
0: Tel maar uit.
2: Ja. Nou, dan gaan we voor een volgende winst, zou ik zeggen, toch?
0: Ik ben
3: dat
0: voor.
3: Dat zou mooi zijn. Ja nou, top.
0: Ja, je woont in Doetinchem. Wat doe je voor de kost?
3: Voor de kost? Op dit moment even niks. Ik zit zo in between jobs.
0: Oh, dat is altijd lekker.
3: Ja. Ja, zeker.
0: Wat wil je gaan doen?
3: Ik heb vandaag een gesprek gehad bij een logistieke baan. Dus ik denk dat ik dat ga doen.
0: En oké, ga je het worden dan?
3: Dat denk ik wel. Ja, het is je uitzendbureau, hè. Dus het is echt heel grote kwalificaties, zeg maar.
2: Oh, oké. Nou ja, goed, maar je moet wel goed in het werk zijn natuurlijk. Ze kunnen niet iedereen er neerzetten, toch?
3: Zeker.
0: En dat zou wel lekker zijn als je je eerste werkdag kan beginnen en zegt, nou, ik heb dus minute to minute gewonnen, hè, bij Joe.
3: Ja, daar hebben we sowieso een stapje voor, denk
2: ik. Absoluut.
0: Je speelt met Kai vandaag.
3: Ja.
0: Ja. Het is je bekend, hè, wat je moet doen?
3: Jazeker.
0: Heel simpel, je hebt 1 minuut. Kai gaat 5 begrippen omschrijven. En heb je ze alle 5 goed, dan win je dus het Joe prijzenpakket.
2: Ja.
3: Nou, dat was hartstikke mooi.
0: Yannick.
3: Ja.
0: Klaar voor?
3: Zeker.
0: Here we go.
2: Right. Dit is een apparaat waarmee je je haren droog maakt, zeg maar. Maar dit is iemand die werkt bij de spoorwegen en blaast op een fluitje.
3: Conducteur?
2: Ja, en dan komt er de kaartjes. Dit is een bekende Nederlander. Hij is inmiddels overleden. Speelde met rug nummer 14.
3: Speelde Johan Cruijff?
2: Ja, zeker weten. Dit is een groente. Het heeft groen blad. En het is wit. En als je het kookt, zeggen ook heel veel mensen, ja, het stinkt ook een beetje.
3: Paksoi?
2: Nee, eenvoudiger hoor. Eenvoudiger. Hij past een beetje naast de broccoli en zo.
3: Bloemkool.
2: Ja, en hier worden je kleren weer in schoon. Dan stop je ze erin en dan vlof. Ja.
3: Hoppa.
0: 13 seconden over hoor, netjes.
3: Helemaal mooi.
0: Nou, Yannick, lekker gespeeld.
2: Zo.
0: En Kai ook lekker gespeeld. Ik kan eigenlijk jullie beiden wel complimenteren.
2: Ja, nee, zeker. Maar goed.
3: Zonder Kai was het niet gelukt, denk ik.
2: Nou, maar zonder jou ook niet, want dan had ik hier maar gestaan. Waren we nu nog op het eerste antwoord aan het wachten.
3: Dat is wel waar,
2: absoluut.
0: Jullie zouden ook een goed duo zijn voor de Alpha Battle.
2: Hey, de duo Alpha Battle, dat zou inderdaad heel goed
0: zijn. Geef het maar even mee, hè?
2: Ja.
3: Nou, jullie hebben mijn nummer, toch?
0: Yannick, dankjewel voor het meespelen. Gefeliciteerd met het Joe prijspakket.
3: Hartstikke bedankt.
0: En een mooie avond.
3: Top, fijne uitzending.
0: Ciao, Kai. Tot morgen, Kai.
2: Ja, tot morgen.
4: I want you to want me.

Your Prayer bij Joe. Hey, we hebben Joe met de best uit de 70s, 80s en 90s. Even een snelle blik in de berichtenbox van de Joe-app. We springen een paar dingen uit vanavond. Veel sport, werk en de avondvierdaagse. Janinka uit Haarlem loopt met de kinderen en vraagt om muziek met een lekker looptempo. Nou, dagje van deze. De Doobie Brothers.

0: Het is woensdagavond, goeie avond. Hey, zo meteen even wat motivatie voor je als je van plan bent om het sporten weer een beetje op te pakken. En muziek onderweg van Tears for Fears, Big Mountain en Billy Joel. Hoor je zo.
1: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
2: De middagshow met Kai. Van 4 tot 7 bij Joe.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland. It's like
9: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
10: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
14: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen.
5: Kampioen Divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
21: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
23: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Show verkeer van Flitsmeister. Nog 2 files in Nederland op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Kralingen en Feyenoord, daar 11 minuten vertraging. En ook op de A16 Breda-Rotterdam, de andere kant op. Tussen Moerdijkbrug en Schravendeel, daar een ongeluk gebeurt. 12 minuten vertraging.
2: Dit is Joe met Jos en Gink.
0: Oh, lekkere woensdagavond bij Joe. Fijn dat je er bent. Big Mountain hoor je zometeen na Tears for Fears.

lekker, hè? Een beetje naar die regenachtige dagen. Een beetje zomer in je hoofd. Big Mountain bij Joe. En zometeen hier Mr. Mister. En binnen 40 seconden Billy Joel. Hey, en misschien herken je het wel. Dat je echt weer wat meer wil gaan sporten. Ik heb dus vorige week maar een paar nieuwe hardloopschoenen gekocht. Om mezelf een beetje te dwingen. Gewoon weer even 2 keer in de week een half uurtje lopen. Nou, laten we zeggen 5 kilometer of zo. Maar goed, baas boven baas. Want ik las dus vandaag een verhaal, joh. Er is een vrouw in Duitsland die loopt al 368 dagen op rij, elke dag, een marathon. En ze is nog lang niet klaar. Ze gaat voor de 495 dagen voor het goede doel. Dus een totaal van 21.300 kilometer. Nou, gewoon de halve wereld rondgerend. Voor het goede doel, nou, druk ik gewoon af en toe op het donatieknopje van de statiegeldmachine. Dus ik weet ook ongeveer wel hoe het voelt. Billy Joel, nu bij Joe.

en I Wanna Be The Only One. Goedenavond. Via de Joe-app komt genoeg binnen. Berichtjes. Timo zegt, hey Jos, net met de familie Chinees gegeten. Ze hadden per ongeluk 2 extra bakjes meegegeven. Dus iemand in Heerhugowaard nog behoefte aan Chinees, vraagt hij. En Willy zegt, hey Jos, ik luister weer gezellig mee. Nou, welkom Willy en Hans. Hoi Jos, klein op komst. Dus we zijn de kamer vast aan het schilderen. Lekker bezig.

0: Nazareth en Love Hurts.
1: Je bent met Joe, zometeen muziek van Eric Clapton, ook Billy Ocean. En ja, alvast sorry voor 030, 010, 050, 072 en nog heel veel andere. Want zometeen twee nummers achter elkaar die iets te maken hebben met 040 en 020. En Marcel, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat zit er in het nieuws zometeen?
2: We gaan het hebben over een gasexplosie gisteravond in Amersfoort. Daar is meer over bekend. Straks praat ik je bij.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's, de OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Echte Gooise Moeders is terug.
2: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
3: We gaan naar Portugal.
2: Ja.
3: In een camper.
2: Nee.
4: Onwijs leuk.
3: Zij.
2: Zal het met ons nooit worden.
1: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd... die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
5: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
4: Dus kom op, naar buiten.
5: Univé, daar plukt u de vruchten van.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50... en

0: 2 over 8, het nu.nl nieuws krijg je van Marcel van Beest. Goedenavond.
1: Goedenavond. Vuurwerkverkopers dreigen met een rechtszaak. Ze vinden de compensatie voor het vuurwerkverbod te mager. Het kabinet wil niet meer dan een jaar vergoeden. De Tweede Kamer moet er nog mee instemmen. Als dat gebeurt, is een rechtszaak niet te vermijden, zeggen de verkopers. De man die zwaar gewond raakte bij een gasexplosie in Amersfoort is overleden. De klap zorgde gisteravond voor een enorme ravage in de buurt. Omdat de man zelfmoord pleegde, wil de politie er verder niets over zeggen. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Bel dan 113. Voor miljoenen euro's aan cocaïne gevonden in Eindhoven. De politie kwam de drugs op het spoor tijdens een grote actie in de regio. Ook was er een verkeerscontrole en die leverde een kalasjnikov op met munitie. In een pand werden illegale sigaretten gevonden. 3 mensen zijn opgepakt. En langzaam stijgt de oranjekoorts, want over een kleine 3 kwartier is de aftrap tegen Algerije. Die uitzwaaiwedstrijd in de aanloop naar het WK wordt geen gemakkelijke. Maar de fans die zijn vol vertrouwen. Pastoren bij Hart van Nederland.
2: Het wordt gewoon een mooie uitzwaaiwedstrijd. Dat gaat ook niet om het resultaat, we gaan natuurlijk wel gewoon winnen.
1: Crescencio Summerfield maakt zijn debuut. De aanvaller van West Ham United start in Rotterdam in de basis. Het weer van Weerplaza. Vanavond regen, vannacht weer droog en een graad of 13. Morgen pittige buien met onweer, hagel en windstoten. In de middag zon en veel wind bij 18 graden.
3: Dit is Joe met Jos Egging.
0: Ja, en ik zei het al, een beetje Eindhoven en Amsterdam nu. Bob Marley zometeen na Tina Turner. Dit is The Best. Ja!

0: Bob Marley en de Wailers. Goed advies voor vandaag, hoor. Don't worry about a thing. Het is bijna 8:11. Een hele goede avond. Je bent bij Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Hey, als je de app van Joe nog niet hebt, download hem dan even. Want over een minuutje heb ik je nodig. Yes. Want elke avond ongeveer om 8:10 krijg je de keuze uit 2 liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. En vandaag zijn er 2 liedjes uit de top 40 in 1980 op deze datum. Nou, ik laat je zo weten uit welke 2 liedjes je kunt kiezen. Maar eerst even het nieuws van vandaag, 3 juni 2026. Want balen als je zit te wachten op je eindexamenuitslag door een technisch probleem kunnen de N-termen... hoor je ook niet zo vaak, niet bekendgemaakt worden... en moeten ruim 65.000 VMBO-leerlingen een dagje extra in spanning wachten. Ja, en eindelijk goedkoop met de trein. Heel even dan, want de NS heeft een zomerabonnement aangekondigd... dat eerder ingaat. Van 15 juni tot 30 augustus kun je voor €50 onbeperkt het land door. Kun je dus van Maastricht-Randwijk tot aan Hoorn-Kessenbogert. Ik zeg, het land ligt aan je voeten. En het einde van Gerard Joling. Of tenminste, ja, zijn optredens dan, solo. Hij heeft vandaag aangekondigd dat hij een afscheidstournee gaat doen met Only Joning. Hij doet de Final Countdown in februari 2027, 2 dagen lang in Rotterdam. Ahoy.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ja, elke dag geef ik je dus 2 keuzes. Uit liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die we al even niet meer hebben gehoord. We gaan vandaag terug naar 3 juni, maar dan in 1980. En in deze editie van de top 40 stond onder andere deze. Lip Sync. En Funky Town. En ook deze.

moeilijk, moeilijk, moeilijk. Welke van deze twee wil jij zo horen? Stemmen, dat doe je dus in de poll in de app van Joe. Dus ga naar de app van Joe en bovenaan staat de poll en kun je kiezen welke van deze twee liedjes je zometeen helemaal hoort hier bij Joe. Billy Ocean hoor je zometeen. Na Eric Clapton. Dit is Tears in Heaven.

0: Get Into My Car. Ja, Billy Ocean, 76 jaar en still going strong. Gisteravond stond hij nog even casual op een podium in Slowakije. En hij maakt zich nu op voor een tour van 2 maanden door de UK deze zomer.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Vandaag in Oh Ja, die had je ook nog 2 liedjes uit 1980. Eerst even naar het nieuws van dat jaar. Dit is wat we dat jaar meemaakten en ook waarvoor we thuis bleven op tv. Het was het jaar waarin teletext van de NOS officieel begon. Even naar 101 voor het laatste nieuws en 601 voor de sport. Ja, en daar stond dan zeker de winst van Joop Zoetemelk. Want hij won in 1980 de Tour de France. Na jarenlang dezelfde winnaar uit Frankrijk.
3: En daar komt de gele trui over de finish. Hij was omringd. Hij was daar ongeveer onder de voet gelopen. 10 jaar heeft hij hierop gewacht. Velen hebben niet geloofd dat dit nog eens werkelijkheid zou kunnen worden, dit beeld.
0: Maar het werd werkelijkheid. En in de bioscoop gingen we naar Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. En in de top 40, op deze datum, 3 juni, onder andere deze 2 inmiddels bijna vergeten hits. Lip Sync. En Funky Town. En ook

0: Ja. En dan de uitslag. Ja, Claudia, het was toch een moeilijke, hè?
1: Ja, allemaal toch echt lekkere muziek. Echt gewoon van toen. Ja, het is gewoon echt heerlijk.
0: Maar je hebt gestemd, hè? Wie is het geworden?
1: Toch Funky Town.
0: Het spijt me dan toch voor jou, Claudia. Want de winnaar van vandaag met bijna 70% van de stemmen. Spargo, you and me.
2: Oh ja, die had je ook nog.

0: stemmen voor Spargo en You and Me. Morgen weer een nieuwe Oh Ja, die had je ook nog hier bij Joe. Dan gaan we naar 1993. Zometeen Survivor, Rod Stewart, David Bowie. En als je een fietser bent, even opletten. Ik weet iets over je. Ik vertel het je zo.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute-deals. D-Reizen. Live your dreams. Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
15: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
19: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
25: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
26: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Nu bij Eyewear Opticians, een tweede bril cadeau.
0: Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Bij Casemin Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy!
5: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste!
6: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
5: Dus, kom op, naar buiten.
6: Univé, daar plukt u de vruchten van.
7: Dit is Joe met Jos en Gink.
8: Hey, ben jij een echte fietser? Dan weet ik iets over je slaapkamergeheimen. Vertel ik je naar Rod Stewart.

Je bent met Joe, met de beste uit de 70s, 80s en 90s. En Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Nou ja, als je een echte fietser bent, ja! Tenminste, onderzoek onder fietsers heeft uitgewezen dat ze 36% meer seks hebben dan niet-fietsers. Nou, laat het nou toevallig vandaag Wereldfietsdag zijn. Ik zit me ook even af te vragen, wat betekent dat dan voor ons als land, hè? Nederland fietsland. Hey. Nou, meteen maar even een rondje libido over de rest van de wereld. Japan en Taiwan, nou, daar kunnen ze wat van. Echte fietslanden. En China, beheerst volk, weinig fietsers. David Bowie nu bij Joe.

0: van Jermaine Jackson en Piers Dora. Kijk naar buiten. De regen valt en op meer plekken in Nederland is dat op dit moment het geval. When the rain begins to fall bij Joe. Zo meteen hier de Boys Town Gang, ook Toto. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje is pas net begonnen. We kijken zo even naar de tussenstand. En Marcel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Nou, ik weet niet hoe het met jouw financiën zit, maar het wordt een stuk ingewikkelder om straks rood te staan bij de bank. Ja. Zo meer.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.

0: Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Let's
14: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
15: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Het is bijna 9 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Marcel van Beest. Goedenavond.
19: Goedenavond. Toch extra geld van Nederland voor arme landen. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PVDA. €380 miljoen extra wordt eruit getrokken. Het voorstel van het kabinet dreigt in de Senaat te sneuvelen. Over een paar weken wordt erover gedebatteerd. Huiszoekingen naar de vondst van 30.000 kilo coke op een schip in Spanje. In Groningen en Almere zijn 9 telefoons.

0: telefoons in beslag genomen. Via die mobieltjes hoopt de politie meer te weten hoe de criminelen werken. Het schip werd begin vorige maand bij de Canarische eilanden tegengehouden. Het was op weg naar Sierra Leone, waar de gezochte drugscrimineel Bollejos zit. Het kabinet gaat praten met gemeenten over uitzonderingen op het vuurwerkverbod. De hoogste rechter vindt dat je wel heel makkelijk het verbod kan omzeilen. Iemand die een kleine vriendenclub opricht, kan er al onderuit komen. Staatssecretaris Bertram gaat het advies van de rechter bespreken. Intussen vinden vuurwerkverkopers dat ze te weinig gecompenseerd worden. Maar Bertram vindt de regeling voor een jaar ruim genoeg. En rood staan bij de bank wordt een stuk moeilijker, weet de Telegraaf. Nieuwe, strengere regels uit Brussel zijn er in aantocht. Die moeten je vanaf november beschermen tegen hoge schulden. Je bank gaat je de komende tijd er uitgebreid over informeren. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht enkele buien met maximaal 14 graden. Morgen eerst droog, later buien met kans op hagel en onweer. In de middag soms ook zon en maximaal 19 graden.
1: Dit is Joe met Jos Egging.
2: Ja, we kijken zo even om de hoek bij Oranje. Wat doen ze in de uitzwaaiwedstrijd? Oh, Queen hoor je zo. Simply Red komt eraan.

Can't Take My Eyes Off You. Zometeen hier Simply Red en ook Queen, We Are The Champions. Ja, en dan denk je natuurlijk meteen aan het WK, hè. Nog 11 dagen. En dan is het zover. De aftrap voor het Nederlands elftal tegen Japan in Dallas. Dallas? Ja, Dallas. Nee. Nee. Vanavond speelt Oranje de uitzwaaiwedstrijd. We schakelen eventjes naar de Kuip tegen Algerije. Nu 19 minuten onderweg. Even kijken hoor. Ja, check. 0 tegen 0. Oké. Toch, alsnog, voelen we nu al als kampioenen. Dit is Queen by Joe.

Simply Red bij Joe. And Something Got Me Started. De beste uit de 70s, 80s en 90s. Een hele goede avond. Hey, je muziek is emotie. Dat weten we maar al te goed. Want wat jij voelt bij dat ene nummer, ja, dat voelt de ander dan weer helemaal niet. En andersom natuurlijk. Muziek is om op te trouwen, te rouwen, te vieren en op te versieren, zeg ik altijd. En grote kans dat er een liedje is met een meisjesnaam dat over jou gaat. Of over iemand die je goed kent. Annabel, Roxanne, Linda, Aisha, Suzanne, Jolien, Angie. Dat als je dat ene nummer hoort, dat je haar ziet, haar naam hardop zingt. Dan heb ik er nog eentje voor je. Op een bijzondere dag, want vandaag wordt ze 3. Mijn kleine Josephine.

Je bent bij Joe op woensdagavond Earth, Wind & Fire en Fantasy. Goedenavond. En je hoorde het net al in het nieuws bij Marcel. Rood staan wordt dus moeilijker. Nou ja, en helemaal als het aan mij ligt. Want zometeen stort ik heel graag 100 euro bij je op je rekening. Mits je meespeelt met de 10 voor 10. Zometeen hier bij Joe. Hoe het werkt, leg ik je zo uit. Na The Cure. Dit is Close To Me.

0: pakken. Aan het einde van deze avond. Klinkt wel lekker, toch? Nou, kunnen we gewoon regelen. Zo meteen in de 10 voor 10. Je krijgt 10 vragen. Een tientje per goed antwoord. Simpeler dan dat wordt het niet. Jezelf opgeven, dat doe je nu via een berichtje in de app van Joe. En daarin zet je antwoord op de volgende vraag. Hoe heet het restaurant waarin SpongeBob werkt? Ja, dus hoe heet het restaurant waarin SpongeBob werkt? App je naar Joe via de app van Joe. Een berichtje met het antwoord op die vraag. Dus hoe heet het restaurant waarin SpongeBob werkt? En wie weet spreek ik jou zo meteen voor de 10 voor 10. Zometeen ook een beetje aardrijkskunde bij Joe. Je hoort Earth and Fire en de dijk.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
0: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Deze week shop je

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Dit is Joe met Jos en Ging.
3: Zometeen maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. Weet jij antwoord op de volgende vraag? Hoe heet het restaurant waarin SpongeBob werkt? Stuur het antwoord via de Joe-app. Wie weet spreek ik je zo. Nu

0: Enjoy the Silence by Joe. De beste uit de 70s, 80s en 90s. Die hoor je hier. Het is woensdagavond. Ja, en ik heb me toch iemand aan de telefoon. Ze heet Joe. Nee. Toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, oké. Okay.
2: De 10 voor 10.
0: Goedenavond, Joni.
1: Ja, goedenavond.
0: Uit Hierden.
1: Dat klopt.
0: Help ons heel even. Waar is Hierden?
1: Bij Harderwijk.
0: Ah, oké. Dan hebben we een punt. Heel goed, heel goed. Hey, wat heb je gedaan vanavond?
1: We zijn net uit eten geweest.
0: Oh, dus de avond heeft al geld gekost.
1: Ja, zeker.
0: Wat was de gelegenheid? Waarvoor gingen jullie uit eten?
1: Mijn vriend is jarig.
0: Ah, hey, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat is een goede reden. Dus er is lekker gegeten.
1: Ja,
0: de rekening heerlijk. Is betaald.
1: Ook.
0: Ja, nou ja, heel goed. Dus dan is het ook wel een beetje reden om wat terug te verdienen, toch, vanavond?
1: Ja, dat zou mooi uitkomen.
0: Ja. Hey, wat heb je hem gegeven?
1: Nou ja, uit eten. Hm? 2 subboards.
0: Subboards?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En een luchtje.
0: Oh, jeetje.
1: En we zijn naar de massage geweest.
0: Het is echt een serieuze via. Volgens mij heb ik in mijn hele leven bij elkaar nog nooit zoveel gegeven. Jeetje. Oké, okay. Nou dan, hoe zit het met jouw bankrekening nu, Joni?
1: Ja, die is wat leger.
0: Ja,
1: nu.
0: Is een beetje app, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nou, de 10 voor 10 gaan we spelen zometeen. Lijkt me leuk om dat met jou te doen.
1: Ja, mij ook.
0: Hoe zit je in je algemene kennis?
1: Soms heel goed, soms helemaal niet.
0: Nou, dus, dan gaan we gewoon voor 10 keer goed, toch?
1: Ik hoop het.
0: Ja, jawel, jawel. Ik spreek je zo over de 10 voor 10.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Tot zo, hè. Doei.
1: Tot zo.
0: Joni speelt zometeen dus de 10 voor 10. Maximaal 100 euro te winnen. Ook de dijk hoor je zometeen bij Joe na Earth and Fire.

0: ik kan het niet alleen bij Joe. Ja, dat geldt wel een beetje voor de 10 voor 10 misschien wel.
1: De 10 voor 10.
0: Joni, heb je hulp?
2: Misschien zit naast me, maar...
0: Ja, je hebt weinig tijd om antwoord te geven. Dus ik denk toch dat je op jezelf bent aangewezen.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja, ik denk het ook. Joni, we gaan het spel spelen, de 10 voor 10. Je maakt kans op maximaal 100 euro hier bij Joe op de late avond. Je krijgt zo meteen 10 vragen. Per goed antwoord krijg je dus 10 euro... en zo dus maximaal 100 euro te verdienen. Maar je mag niet passen of niks zeggen. Want dan val je helemaal terug naar nul. Als je het antwoord niet weet, zeg dan iets uit dezelfde categorie... of een antwoord dat er een beetje op lijkt. Dus roep iets, want dan val je niet terug. Dan hou je het geld dat je had opgebouwd. Krijg je alleen geen nieuwe 10 euro.
2: Helemaal goed.
0: Helder?
2: Ja.
0: Oké, nou, gaan we het doen. Klaar voor?
2: Ja.
0: Joni, daar ga je. Vraag 1. Hoe heet het restaurant waarin SpongeBob werkt?
2: Krusty Krab.
0: Ja, zeker. Ja, heel goed. Oh, de vertaling ook nog. Helemaal netjes. Dat is 10 euro. Vraag 2. Nederland speelt As We Speak een uitzwaaiwedstrijd. Maar tegen welk land spelen we die?
2: Argentinië.
0: Nee, dat is niet goed. Dat is Algerije. Maar je valt niet terug. Houd 10 euro. Joni, vraag 3. Waarvoor staat de afkorting NOS?
2: Nationaal Omroep... Sociaal.
0: Bijna. Het is de Nederlandse Omroepsstichting. Ook wel moeilijk. Je staat nog steeds op 1. Je bent nog niet terug, dus het gaat oké. Okay. Vraag 4. Van welke Joe-artiest zijn de hits... The Look, Joyride en It Must Have Been Love?
2: Phil Collins.
0: Nee, het is Roxette. Die hoor je zo meteen hier bij Joe. We gaan optimistisch door. Wie weet. Vraag 5, Joni. Wat was de handeling die twee beren aan het doen waren in het kinderliedje?
2: Een broodje smeren.
0: Ja, natuurlijk. 20 euro. Dan vraag 6. Vandaag kondigde een Nederlandse coryfee zijn afscheidsconcerten aan. Tenminste als solo-artiest. Wie is dat?
2: Gerard Joling.
0: Ja, dat is goed. 30 euro in de pocket. Dan vraag 7. Na hoeveel slagen spreek je bij soft en honkbal van een home run?
2: 3.
0: Nee, het is 1 slag. Ja, het is eentje. 1. Oké, nog steeds 30 euro. No sweat. Vraag 8. Welk woord dat in de Dikke Van Dalen staat als verkleinwoord van tik... gebruiken we tegenwoordig om een betaalverzoek aan te duiden?
2: Tikkie.
0: Ja hoor, dat is 40 euro. Dan vraag 9, Joni. Waar moet je spreekwoordelijk op zitten als je je billen brandt?
2: De blaren.
0: Ja hoor, dat is 50 euro. En dan de laatste, vraag 10. De koning van welk land hebben we altijd geëerd volgens ons eigen volkslied?
2: Oranje.
0: Nou zouden. Nee, zeg toch iets. Nee. Maar goed, ik had zo gehoopt op Hispanje, dus ik geef je die kans nog even. 50 euro.
2: Ja, dat is ook mooi.
0: De helft. Mag je denk ik best tevreden mee zijn, hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Netjes gespeeld, Joni. Dankjewel voor het meespelen. We gaan de 50 euro naar je overmaken. Een beetje compensatie voor deze dure avond voor jou.
2: Super, bedankt.
0: Oké. En ik wens je een mooie avond nog.
2: Hetzelfde.
0: Bye bye.
2: Doei.

0: Bruce Springsteen.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Oranje fans

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Echte Gooise Moeders is terug.
3: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
4: We gaan naar Portugal.
3: Ja.
4: In een camper.
3: Nee.
5: Onwijs leuk.
3: Zij...
6: zal het met ons nooit worden.
2: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
9: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
8: Dus, kom op, naar buiten.
9: Univé, daar plukt u de vruchten van.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Altap.
11: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop.

0: Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the Tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond. Nederland heeft een asieldeal met Italië. Als asielzoekers via Italië ons land binnenkomen, gaan ze terug. Vanaf volgende week vrijdag gaat dat al gebeuren. In ruil voor het terugsturen krijgt Italië geld. Nederland sloot eerder een terugkeerdeal met Griekenland. Het kabinet gaat toch arme landen te hulp schieten. Een deal is erover gesloten met GroenLinks-PvdA. Bijna 400 miljoen euro komt er voor noodhulp aan arme landen en Oekraïne. Het kabinet was al langer op zoek naar politieke steun. Lang leek het er niet op dat die steun er zou komen. Uit de waterkanonnen van de ME kan voortaan ook verf komen. Daar wordt een proef mee gehouden. Relschoppers kun je dan makkelijker herkennen, zegt minister Van Wil. Vorig jaar werd er nog een proef gehouden met traangas in het waterkanon. Of dat ook bevalt, is onduidelijk. En de trainer van Go Ahead Eagles is ontslagen. Melvin Boel had nog een contract voor 2 seizoenen bij de club uit Deventer. Maar de relatie met de clubleiding was bekoeld geraakt. Boel volgde juni vorig jaar Paul Simonis op. Go Ahead eindigde als 12e in de Eredivisie en slaagde er niet in Europees voetbal te spelen. Het weer van Weerplaza, vanavond en vannacht enkele buien en maximaal 14 graden. Morgen eerst droog, later buien met kans op hagel en onweer. In de middag soms ook wat zon en maximaal 19 graden.
10: Dit is de avond van Joe.

0: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
1: De middagshow met Kai, van 4 tot 7, bij Joe.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja?
11: Echt serieus? Wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zaak.

0: snel voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Kanteloepmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Dit is Joe.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moesten we de poep mengen.

0: vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
20: Goedenavond. Teleurstelling na de uitzwaaiwedstrijd van Nederland. Kort voor tijd scoorde Algerije in de Kuip in Rotterdam 0-1. Oranje had in de eerste helft veel kansen, was te zien bij de NOS.
21: Somerville, goed, goal. Maar buitenspel, de vlag omhoog. Deze treffer van Tijani Reinders gaat niet door.
20: Donjel Malen raakte later de paal. Over een paar weken is het eerste duel van Oranje op het WK. Tegenstander in Amerika is dan Japan. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar ons land worden teruggestuurd. Dat gebeurt al vanaf volgende week vrijdag. Minister Van der Brink heeft hierover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse collega. In ruil gaat Nederland Italië hiervoor betalen. Hoeveel is niet bekend. Vuurwerkverkopers vinden de compensatie van het kabinet te mager. Dat wil een jaar aan misgelopen inkomsten vergoeden. Het is een tegemoetkoming voor het vuurwerkverbod dat dit jaar ingaat. Maar de verkopers willen meer.

0: Als het kabinet niet met een beter voorstel komt, stappen ze naar de rechter. En let op, als je op vakantie gaat naar Cuba, je kunt daar vanaf het weekend niet meer met je Visa of Mastercard betalen. Komt door nieuwe sancties van Amerika. Zijn de zoveelste tegen het Cubaanse regime. Amerika blokkeert al langer olieleveringen en daardoor is er een energiecrisis in Cuba. Het weer van Weerplaza, vanavond en vannacht enkele buien en maximaal 14 graden. Morgen eerst droog, later buien met kans op hagel en onweer. In de middag soms ook zon en maximaal 19 graden.
1: Dit is de avond van Joe.

0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
0: Oeh, ja.
2: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help!
10: GWC!
9: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
7: Tickets to the tribes.
10: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa.
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
9: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
8: Dus kom op, naar buiten.
9: Univé, daar plukt u de vruchten van.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
11: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
14: Lieve kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Dit is het nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En ook

0: Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij, maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is. En die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.